Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 28. Amasja was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadan en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zei het niet met een onverdeeld hart. Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, doodde hij de hovelingen die zijn vader, de koning, vermoord hadden. Maar de zonen van de moordenaars doodde hij niet. Hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de wet van Mozes, waar de Heer geboden heeft: vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet vanwege hun vader. Alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood worden gebracht. Amasja riep Juda bijeen en deelde heel Juda en Benjamin in naar families onder aanvoerders van 1000 en van 100. Bij de inspectie van alle personen van 20 jaar en ouder telde hij 300.000 strijdbare mannen die speer en schild konden hanteren. Bovendien nam hij voor 100 talenten zilver nog 100.000 dappere krijgers uit Israël in dienst. Maar een man van God diende zich bij hem aan met de boodschap: laat het leger uit Israël niet met u uitrekken, koning, want de Heer is niet met Israël en met de zonen van Efraïm. Maar als u gaat, rust u uit voor de strijd. Anders zal de Heer u voor de vijand laten bezwijken. Want God bezit de macht om u te helpen en tevens om u te laten bezwijken. Amasja antwoordde de man van God: maar hoe moet dat dan met de 100 talenten zilver die ik voor de troepen van Israël betaald heb? En de man van God zei: de Heer kan u nog veel meer geven dan dat. Toen ontsloeg Amasja de troepen uit Efraïm die zich bij hem aangesloten hadden, uit zijn dienst, en zei hun dat ze naar huis konden terugkeren. Zij werden echter boos op Juda en keerden vol verontwaardiging naar huis terug. Amasja vatte moed en voerde zijn leger naar het Zoutdal. Daar aangekomen versloeg hij 10.000 mannen van Seir. Vervolgens namen de Judeërs nog 10.000 anderen levend gevangen. Zij brachten ze op de top van de rots en gooiden ze vanaf daar naar beneden, zodat ze allemaal te pletter vielen. De troepen echter die Amasja ontslagen had en niet had meegenomen in de strijd, plunderden intussen de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Horon. Ze vermoorden 3000 man en behaalden een grote buit. Toen Amasja na zijn overwinning op de Edomieten thuiskwam, bracht hij de afgodsbeelden van de mannen van Seir mee. Hij stelde ze op als zijn eigen goden, wierp er zich voor neer en bracht er offers voor. Daarop ontbrandde de woede van de Heer tegen Amasja. Hij stuurde een profeet naar hem toe en liet hem vragen: hoe komt u erbij de goden te vereren van een volk die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden? Voordat hij uitgesproken was, viel Amasja hem in de reden en zei: wie heeft jou aangesteld tot mijn raadgever? Hou op, zodat ze jou niet vermoorden. De profeet gehoorzaamde, maar zei eerst nog: ik weet dat God van plan is u te vernietigen, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad wilt luisteren. Een tijd later pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg. Hij stuurde een boodschap naar Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, van de volgende inhoud: kom aan, laten wij onze krachten meten. Maar Joas, de koning van Israël, stuurde het volgende antwoord aan de koning van Juda: eens deed een distel op de Libanon aan een ceder op de Libanon dit verzoek: wees zo goed uw dochter als vrouw af te staan aan mijn zoon. Maar er kwam een wild dier van de Libanon voorbij en dat vertrapte de distel. U zegt: ik heb Edom vernietigd. En u bent er overmoedig door geworden. Maar blijf toch liever thuis.
Waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val? Maar Amasja wilde niet luisteren. Dit was zo door God beschikt, want God wilde hem uitleveren aan de hand van de vijand, omdat ze de goden van Edom hadden vereerd. Joas, de koning van Israël, rukte op en bij Bet-Semes in Juda maten hij en Amasja, de koning van Juda, hun krachten. De Judeërs werden door de Israëlieten verslagen en allen vluchtten naar hun tenten. En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachas, gevangen. Hij voerde hem mee naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van 400 el, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van God bij Obed-Edom bewaard werden en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en trok met een aantal gijzelaars terug naar Samaria. Na de dood van Joas, de zoon van Joachas, de koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Vanaf het ogenblik dat Amasja de Heer afviel, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen, zodat hij naar Lachis moest vluchten. De samenzweerders echter stuurden personen achter hem aan die hem in Lachis vermoorden. Op paarden werd hij overgebracht en hij werd in de Davidstad bij zijn vaderen begraven.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 23. Het volk van Juda nam de 16 jaar oude Uzzia tot koning en opvolger van zijn vader Amasja. Nadat hij zijn vader, de koning, bij zijn vaderen te rusten had gelegd, lijfde hij Elot bij Juda in en versterkte die stad. Uzzia was 16 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader Amasja gedaan had. Zolang Zekaria, die hem in vrees voor de Heer opgevoed had, leefde, vereerde hij de Heer en schonk God hem voorspoed. Hij trok ten strijde tegen de Filistijnen en haalde de muren omver van Gat, Japne en Asdod. En hij bouwde steden in het gebied van Asdod en de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen, de Arabieren die in Gurbaal woonden, en tegen de Meunieten. Ook de Ammonieten moesten Uzzia schatting betalen. En zijn roem verbreidde zich tot aan de Egyptische grens, want hij was immers zeer machtig geworden. Uzzia bouwde torens aan de Hoekpoort, de Dalpoort en aan de Hoek, en hij versterkte ze. Ook bouwde hij vestingen in de woestijn en liet hij regenbakken uitkappen, want hij had een grote veestapel in de Sefela en op de vlakte. En hij had landbouwers en wijngaardeniers in het Karmelgebergte. Hij was namelijk een liefhebber van de landbouw. Uzzia had een leger dat krijgsdienst verrichtte en uittrok in de afdelingen die door Jeiel, de schrijver, en Maasea, de beambte, ondergeschikte van Chananja, de bevelhebber van de koning, gemonsterd waren.

Deze dappere krijgers stonden onder leiding van in totaal 2600 familiehoofden. Zij stonden aan het hoofd van een leger van 307.500 krijgers, die de koning krachtig hielpen tegen zijn vijanden. Uzziah had voor heel zijn leger schilden, speren, helmen, pantsers, bogen en stenen voor de slingers laten aanschaffen. Ook liet hij in Jeruzalem vernuftige oorlogswerktuigen plaatsen op de torens en op de hoeken, voor het afschieten van pijlen en grote stenen. Zijn faam verbreidde zich wijd en zijd. Hij werd op wonderbare wijze geholpen en werd heel sterk. Maar toen hij machtig geworden was, werd hij hoogmoedig tot zijn eigen ongeluk en zondigde hij tegen de Heer zijn God, doordat hij het huis van de Heer binnenging om zelf offers op te dragen op het reukofferaltaar. Maar Azaria, de priester, en 80 andere priesters, allen voortreffelijke mannen, gingen hem achterna. Zij stelden zich op rond Uzziah, de koning, en zeiden: "Het is u niet toegestaan, Uzziah, offers op te dragen voor de Heer, doch slechts aan de priesters, de zonen van Aaron, die gewijd zijn voor de offerdienst. Verlaat het huis, want u zondigt. Dit zal u bij de Heer God niet tot eer strekken." Uzziah, het wierookvat nog in de hand, ontstak in woede. Maar terwijl hij woedend uitviel tegen de priesters, kwam er opeens een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd. De priesters, die rond het reukofferaltaar stonden in het huis van de Heer, zagen het. Azaria, de opperpriester, en alle andere priesters gingen op Uzziah af en stelden vast dat hij een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd had. Vol ontzetting drongen zij erop aan dat hij daar weg zou gaan. En zelf had Uzziah ook haast om weg te komen, omdat de Heer hem geslagen had. En koning Uzziah bleef de huidziekte behouden tot aan de dag van zijn dood. Hij leefde sindsdien in afzondering als een melaatse. En hij mocht niet in de nabijheid van het huis van de Heer komen. Gedurende deze tijd beheerde Jotam, zijn zoon, het paleis van de koning en hij sprak recht voor het volk in het land. Verdere bijzonderheden over Uzziah uit vroegere en latere tijd zijn opgetekend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Uzziah ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen op een stuk grond bij het graf van de koningen, want men zei: "Het is een huidziekje." Zijn zoon Jotam volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 9. Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jeruza en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagd, zoals zijn vader Uzzia gedaan had. Maar het huis van de Heer drong hij niet binnen. Het volk echter had zijn zondige gebruiken nog niet opgegeven. Hij bouwde de poort van het huis van de Heer, de Allerhoogste, en hij liet de muur van de Ofel versterken. Hij liet vestingen bouwen in het bergland van Juda, en in bosrijke streken bouwde hij burchten en torens. Hij voerde oorlog met de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten moesten hem dat jaar 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gerst betalen. Dit betaalden ze hem dan ook, en eveneens in de twee volgende jaren. Jotam werd steeds machtiger, omdat hij de wegen van de Heer zijn God bewandelde. Verdere bijzonderheden over Jotam, zijn oorlogen en ondernemingen, zijn te vinden in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Jotam ging bij zijn vaderen rusten. Hij werd begraven in de Davidstad en Achas, zijn zoon, volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 27. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Maar hij deed niet wat de Heer behaagt, zoals zijn vader David gedaan had. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Hij offerde in het Ben-Hinnom-dal en hij verbrandde zijn zonen overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram, die hem overwon en hem met velen van zijn volk gevangen wegvoerde naar Damascus. Hij werd ook overgeleverd aan de koning van Israël, die hem een grote nederlaag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, liet in Juda op één dag 120.000 personen ombrengen. Allemaal weerbare strijders, want ze hadden de Heer, de God van hun vaderen, verlaten. Zikri, een held uit Efraïm, doodde Maaseia, de zoon van de koning. Azrikam, de hofmaarschalk, en Elkana, de plaatsvervanger van de koning. De Israëlieten namen 200.000 vrouwen en zonen en dochters van hun broeders gevangen, behaalden bovendien een grote buit en trokken daarmee naar Samaria. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Oded genaamd. Toen het leger Samaria naderde, ging hij de stad uit en liep ze tegemoet. Hij sprak: "De Heer, de God van uw vaderen, heeft de Judeërs aan u overgeleverd, omdat hij woedend op hen was. Maar u hebt hen afgeslacht met een wreedheid die ten hemel schrijdt. En nu denkt u de bewoners van Juda en Jeruzalem bovendien nog te kunnen vertrappen als uw slaven en slavinnen. Maar laat u daarmee geen schuld op u? Luister daarom naar mij en laat deze gevangenen die uw broeders toebehoren vrij, want anders zal de toorn van de Heer op u neerkomen." Nu traden ook enkele van de voornaamste Efraïmieten op het teruggekeerde leger toe. Azaria, de zoon van Jochanan, Berekia, de zoon van Mesilemot, Jechizkia, de zoon van Salum, en Amasa, de zoon van Gadlai. Zij spraken hun als volgt toe: "Breng de gevangenen niet de stad binnen. We hebben reeds een schuld op ons geladen jegens de Heer, en wilt u onze zonde en onze schuld nog erger maken? Onze schuld is al groot genoeg. Een hevige woede dreigt over Israël los te barsten." Daarom lieten de soldaten ten overstaan van de aanzienlijken en het verzamelde volk de gevangenen vrij en stonden ze hun buit af. Mannen die daarvoor met naam aangewezen waren, gingen naar de gevangenen om ze te helpen. Iedereen die naakt was, gaven ze kleren en schoeisel uit de buit. Ze gaven hun te eten en te drinken en ze zalfden hen. Ten slotte brachten zij hen terug naar hun broeders in Jericho, de palmenstad. En iedereen die niet goed kon lopen, vervoerden zij daarheen op ezels. Daarna keerden zij zelf terug naar Samaria. Een tijd later liet koning Achas aan de koning van Assur vragen om hem te hulp te komen. De Edomieten hadden Juda opnieuw verslagen en hadden krijgsgevangenen gemaakt. De Filistijnen hadden de steden van de Sefela en de Negeb van Juda geplunderd. En zij hadden Bet-Semes veroverd, evenals Ayalon, Gederot, Soko, Timna en Gimzo met onderhorige gebieden, en zich daar gevestigd. De Heer had Juda immers vernederd om Achas, de koning van Juda, te straffen, omdat hij in Juda de tuchteloosheid had bevorderd en omdat hij tegen de Heer in opstand gekomen was. Maar in plaats van hem te helpen, rukte Tiglat-Pileser, de koning van Assur, tegen hem op en bracht hem in het nauw. Want al had
Achas, het huis van de Heer en zijn koninklijk paleis, en het paleis van de prinsen leeggehaald als gift voor de koning van Assur, het mocht niet baten. Zelfs terwijl hij in het nauw gedreven was, kwam koning Achas nog meer in opstand tegen de Heer. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem nog wel verslagen hadden. Want hij dacht, de goden van de Aramese koningen hebben hen geholpen. Wanneer ik offers voor hen opdraag, zullen ze mij helpen. Maar ze werden hem en heel Israël alleen nog maar meer noodlottig. Achas liet al het vaatwerk van het huis bijeenbrengen en het in stukken slaan. Hij sloot de poorten van het huis van de Heer en liet altaren oprichten op elke straathoek in Jeruzalem. In alle steden van Juda liet hij offerhoogten aanleggen om te offeren aan vreemde goden. Zo tergde hij de Heer, de God van zijn vaderen. Verdere bijzonderheden over zijn daden en levenswandel uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Achas ging bij zijn vaderen rusten en werd in de stad Jeruzalem begraven, maar niet in de graven van de koningen van Juda. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.

Het tweede boek Chronieken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 36. Hiskia werd koning toen hij 25 jaar was en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader David gedaan had. In het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, opende hij de poorten van het huis van de Heer weer en liet ze herstellen. Hij riep de priesters en levieten op het Oostplein bijeen en zei tegen hen: luister naar mij, levieten. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heer, de God van uw vaderen, en verwijder alles wat onrein is uit het heiligdom. Want onze vaderen zijn afvallig geworden en hebben gedaan wat de Heer onze God mishaagt. Ze hebben hem in de steek gelaten, hun gezicht afgewend van de verblijfplaats van de Heer en haar de rug toegekeerd. Ze hebben zelfs de poort van de voorhal gesloten en de lampen gedoofd. Ze hebben geen wierook gebrand in het heiligdom en er geen brandoffers opgedragen voor de God van Israël. Daarom barstte de toorn van de Heer over Juda en Jeruzalem los en maakte hij ze tot een voorwerp van schrik, van ontzetting en verbijstering, zoals u met eigen ogen kunt zien. Om die reden zijn onze vaderen gevallen door het zwaard en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Daarom heb ik mij voorgenomen een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël, opdat zijn brandende toorn van ons wijkt. Mijn zonen, verwaarloos niet langer uw plicht, want de Heer heeft u uitverkoren om hem in zijn huis te dienen en wierook voor hem te branden. Toen traden de volgende levieten naar voren: Machat, de zoon van Amasai, en Joel, de zoon van Azariahu, van de Kehatieten, van de Merarieten, Kis, de zoon van Abdi, en Azariahu, de zoon van Jehalelel, en van de Gersonieten, Joach, de zoon van Zimna, en Eden, de zoon van Joach. Van de zonen van Elisafan, Simri en Jeiel. Van de zonen van Asaf, Zekaria en Matania. Van de zonen van Heman, Jechiel en Simi. En van de zonen van Jedutun, Semaja en Uziel. Ze riepen hun broers bijeen, heiligden zich en begonnen volgens het bevel van de koning en overeenkomstig de voorschriften van de Heer aan de reiniging van het huis van de Heer. Hiertoe gingen de priesters het achterste gedeelte van het huis van de Heer binnen en brachten alle onreine voorwerpen die ze in het huis van de Heer aantroffen naar de voorhof, waar de levieten ze overnamen om ze weg te brengen naar het Kidrondal. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met de heiliging en op de achtste dag van de maand waren ze aan de voorhal van het huis van de Heer toe. Zo heiligden ze het huis van de Heer in 8 dagen. Met het geheel waren ze gereed op de 16e dag van de eerste maand. Toen begaven ze zich naar koning Hiskia en verklaarden: we hebben het hele huis van de Heer gereinigd, het brandofferaltaar met toebehoren en de tafel voor de toonbroden met toebehoren. Ook alle andere voorwerpen die koning Achas tijdens zijn regering door zijn afgoderij ontwijd heeft, hebben we hersteld en weer geheiligd. Ze staan klaar voor het altaar van de Heer. Toen riep koning Hiskia in alle vroegte de magistraten van de stad bijeen en ging naar het huis van de Heer. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokjes mee als zondeoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En Hiskia beval de zonen van Aaron, de priesters, om ze op te dragen op het altaar van de Heer.
Ze slachten de runderen en de priesters vingen het bloed op en besprenkelden het altaar ermee. Vervolgens werden de rammen geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Ten slotte werden de lammeren geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Daarna leidden ze de bokken voor het zondeoffer naar de koning en het verzamelde volk, en die legden hun handen op de koppen van de dieren. De priesters slachten ze en sprenkelden het bloed als een zondeoffer op het altaar om verzoening tot stand te brengen voor heel Israël. Want de koning had het brandoffer en het zondeoffer voor heel Israël bestemd. Toen stelde hij in het huis van de Heer de levieten op met cymbalen, lieren en harpen, naar het voorschrift van David en van Gad, de ziener van de koning, en van de profeet Nathan. Het voorschrift kwam immers van de Heer door toedoen van de profeten. De levieten stelden zich op met de muziekinstrumenten van David en de priesters met de trompetten. Toen beval Hizkia het brandoffer op te dragen op het altaar. En op hetzelfde ogenblik dat het brandoffer werd ontstoken, begon men te zingen ter ere van de Heer en op de trompetten te blazen, onder begeleiding van de muziekinstrumenten van David, de koning van Israël. Het verzamelde volk boog zich neer. Het gezang duurde voort en de trompetten bleven schallen tot het brandoffer verteerd was. Toen ze gereed waren met het offer, knielde de koning en alle aanwezigen met hem en zij wierpen zich neer. Daarna bevalen koning Hizkia en de magistraten de levieten ter ere van de Heer liederen te zingen van David en de ziener Asaf. Ze begonnen vol vreugde te zingen en bogen zich in aanbidding neer. Toen nam Hizkia het woord en zei: "Nu hebt u zich aan de Heer gewijd. Kom naderbij en draag in het huis van de Heer slacht- en dankoffers op." En het verzamelde volk droeg slacht- en dankoffers op, en ieder die daartoe bereid was, ook brandoffers. Het aantal brandoffers dat het verzamelde volk bracht bedroeg 70 runderen, 100 rammen en 200 lammeren. Deze waren alle bestemd als brandoffer voor de Heer. De heilige gaven bedroegen in het geheel 600 runderen en 3000 schapen. Er waren echter priesters te weinig om alle als brandoffer bestemde dieren te vullen. Maar hun broeders, de levieten, hielpen hen met het werk totdat alle priesters zich geheiligd hadden. De levieten hadden namelijk met de heiliging meer ernst gemaakt dan de priesters. Behalve met de talrijke brandoffers had men nog werk met het vet van de slachtoffers en met de plengoffers die bij de brandoffers behoren. Zo werd de dienst in het huis van de Heer hervat. Hizkia en al het volk verheugden zich over wat God zo onverwacht voor het volk gedaan had.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij samen met jullie de rozenkrans van de barmhartigheid te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
Ik vertrouw op u.

beste luisteraars. Bezingen wij nog samen met de heilige zuster Faustina de barmhartigheid van de Heer. Uw barmhartigheid loof ik, Heer, eeuwig voor alle mensen saam. Zij geeft uw diepste inborst weer, voortdurend wonder van uw naam. Uit de drie eenheid welt ze groot, als uit één enkele liefde schoot. Zij zal zich tonen in de ziel, volledig als de sluier viel. De bron van uw barmhartigheid schenkt ons geluk en levenskracht. Zo zingt elk schepsel met het heelal, vervoerd luidt uw barmhartigheid. Gods diepste mildheid staat nu klaar, door Jezus' leven en zijn kruis. Wanhoop en twijfel niet, zondaar. Barmhartig heiligt God uw huis. Twee stralen wellen uit uw hart, bron van uw liefde, goede Heer, die cherubijn nog engel redt, maar wel de mens van zondig zeer. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. Uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. We gaan verder met het hoofdstuk Juan Diego komt de afspraak niet na. Onderzoekers hebben zich dikwijls afgevraagd waarom Juan op die kritieke ogenblik gebrek aan vertrouwen toonde in de macht van de Heilige Maagd. Het schijnt verwonderlijk dat, alhoewel hij haar gezien en gesproken had en wist dat zij op hem zou wachten, zijn eerste gedachte niet was de afspraak met haar na te komen en hulp af te smeken voor zijn oom. Helen Behrens, zaliger gedachtenis, een van de grootste hedendaagse autoriteiten in verband met Guadalupe, deed een onderzoek in verband met dit punt. Ze onderzoek verschillende inwoners van Tolpetlac, waar het relaas van de gebeurtenissen in 1531 van generatie tot generatie was overgeleverd. Ze ontdekte dat de inwoners een andere versie hadden van de gebeurtenissen. Volgens hen zou Juan, toen hij die zondagavond thuis kwam, ontdekt hebben dat zijn oom niet aanwezig was. Na angstig zoeken had hij hem ontdekt aan de rand van een nabijgelegen bos, waar hij met zijn gezicht naar de grond gekeerd lag en dodelijk door een pijl gewond was. Er dreigde toen een algehele opstand tegen de Spanjaarden en Juan Bernardino, die een christen was, werd neergeschoten omwille van zijn collaboratie met de Spaanse missionarissen. Zijn neef bracht hem terug naar huis, geschokt door verdriet en niet in staat te begrijpen waarom deze vreselijke tragedie had plaatsgehad, juist op het ogenblik van zijn adembenemende ontmoeting met de Moeder Gods. Misschien had de bisschop tenslotte toch gelijk en beeldde hij zich de visionen maar in. Of hij leed aan hallucinaties. Zonder twijfel was het een gevolg van deze gedachten dat hij besloot zijn afspraak met Maria de volgende dag niet na te komen. Als dat de reden was, zou meteen zijn verlegenheid verklaard zijn toen hij haar dinsdagmorgen daarop ontmoette. Helen Behrens ontdekte ook dat een stenen kruis werd opgericht op de plaats waar Juan Bernardino zou zijn neergeschoten. Gedurende eeuwen was het verdwenen, waarschijnlijk verzwolgen in de moerassige omgeving, maar zowat 70 jaar geleden kwam het weer tevoorschijn op dezelfde plaats en dit ten gevolge van een aardbeving. Die morgen van dinsdag 12 december haastte Juan Diego zich langs het pad naar Tlatelolco. Toen hij de Tepeyac-heuvel bereikt had, nam hij een beslissing in verband met het dilemma dat hem onderweg had beziggehouden. Als hij de heuvel langs de gewone kant voorbij liep, zou Maria hem zien en hem ophouden om hem het teken te geven dat zij hem voor de bisschop beloofd had. Maar Juan had geen ogenblik te verliezen als hij de priester wilde halen vooraleer zijn oom stierf. En daarom verliet hij het pad, liep over het ruwe met gras begroeide terrein en passeerde de heuvel aan de oostkant in de hoop langs daar ongezien voorbij te geraken. Ben ik niet uw moeder? Is het volgende hoofdstuk. Toen hij de hoogte passeerde, bleef hij plots verbaasd staan toen hij haar in een gloed van licht de heuvel zag afdalen naar de plaats waar zij hem zou kunnen onderscheppen. Bevangen door schaamte en verwarring en niet wetend wat hij moest doen, hoorde hij plots haar vriendelijke stem. Wat scheelt er, mijn zoon? Waar gaat je naartoe? Hij naderde haar met verbijstering, boog diep en hoorde zichzelf enkele luchthartige woorden zeggen in een poging om zijn verlegenheid te verbergen. En dan beheerste hij zich en zei met rustige stem, edele vrouwen, het zal u spijten te horen wat ik u ga zeggen. Mijn oom, uw nederige dienaar, is ziek. Hij lijdt aan de pest en ligt op sterven. Ik haast me naar de kerk in Mexico City om een priester te halen die zijn biecht kan horen en de laatste sacramenten toedienen. Als ik dat gedaan heb, zal ik onmiddellijk terugkeren om uw boodschap over te brengen. Hij aarzelde en zijn ogen stonden smekend op haar gericht. Vergeef me alsjeblieft en heb geduld met mij. Ik wil u niet ontgoochelen. Ik beloof u echt morgen hier zo vlug ik kan terug te komen. Er was een pauze.
Hij kon liefde en medelijden zien in de blik van Maria en de tederheid van haar vriendelijk antwoord deed hem in tranen uitbarsten. Luister en laat het goed tot u doordringen, mijn lieve zoon, zei ze troostend, met woorden die de eeuwen door zouden klinken en miljoenen mensen in haar troostende omarming zouden voeren. Wees niet verontrust en teneergeslagen door verdriet. Vrees ziekte nog plaag, angst nog pijn. Ben ik niet uw moeder? Staat gij niet onder mijn schaduw en bescherming? Ben ik niet uw levensbron? Ligt gij niet in de plooien van mijn mantel? In de holte van mijn arm? Is er iets anders dat gij nodig hebt? Ze hield even op, lachte hem toe en ging verder. Laat de ziekte van uw oom u niet bezorgd maken. Hij gaat aan deze ziekte niet sterven. Op dit ogenblik is hij genezen. In die sublieme woorden, gericht tot een nederige Mexicaanse boer, lag de uitzonderlijke tederheid van haar onbevlekt hart om al haar lijdende kinderen besloten. Haar woorden zijn een persoonlijke boodschap van diepe liefde en moederlijke bezorgdheid, bestemd voor ieder van ons, onafgezien van onze oorsprong, onze kleur, ons ras of onze stand. De glorierijke moeder van God was naar de kale heuvel van Tepeyac gekomen, die later de plaats zou worden van een wereldberoemd schrijn, als de medelijdende moeder van heel het mensdom. De moeder van erbarmen en genade, de moeder van vergiffenis, aan wie onze Heer in het uur van zijn doodstrijd ons had toevertrouwd, opdat zij, zoals hij bij zijn hemelse vader voor ons, zou tussen beiden komen, ook zij voor ons ten beste zou spreken bij haar zoon. We kunnen ons de troost voorstellen die Juan Diego ondervond toen hij de moeder Gods zo'n tedere woorden hoorde uiten. Toen hij van zijn blijde verwarring hersteld was, bood hij haar aan onmiddellijk naar het paleis van de bisschop te gaan met het beloofde teken. Maria, die glimlachte, instemmend, en zei hem naar de top van de Tepeyac-heuvel op te klimmen, naar de plaats waar je me voordien gezien hebt. Daar zult je veel bloemen zien groeien. Verzamel ze zorgvuldig en schik ze en breng ze mij en laat zien wat je hebt. Juan beklom snel de heuvel en toen hij de hoogte bereikt had, keek hij verbaasd naar de schitterende overvloed aan bloemen, waaronder Castiliaanse rozen, die in de bevroren grond bloeiden. Niet alleen bloeiden ze totaal buiten het seizoen, maar het zou voor bloemen helemaal onmogelijk zijn op dit terrein dat zo stenig was dat er alleen distels en cactussen en mesquite-struiken konden gedijen. Hij bemerkte dat de bloemen glinsterden door de dauwdruppels die erop lagen en ontdekte dat ze een heerlijke geur verspreidden, als een adem van het paradijs. Deze bloemen zijn het teken. Juan Diego spreidde zijn tilma uit als een voorschoot. En dan is er een mooi beeld op bladzijde 39 van onze lieve vrouw die dus spreekt op die heuvel. Juan Diego spreidde zijn tilma uit als een voorschoot en vulde hem met de kleurlijke bloesems en daalde de heuvel af naar de plaats waar Maria op hem stond te wachten in een ovale lichtkrans. Toen hij daar de stralende hoop bloemen liet zien, herschikte zij ze zorgvuldig met eigen hand en zei tot hem: mijn zoon, deze bloemen van verschillende soorten zijn het teken dat gij naar de bisschop moet brengen. Zeg hem in mijn naam dat hij hierin mijn wil zal erkennen en hem moet een uitvoer brengen. Je zult mijn ambassadeur zijn, volledig mijn vertrouwen waardig. Ik dring erop aan dat je uw tilma niet zult openvouwen of iets van zijn inhoud zult bekendmaken vooraleer je in de aanwezigheid van de bisschop zijt. Vertel hem alles. Leg uit hoe ik u naar de top van de heuvel gezonden heb waar je deze bloemen in massa hebt zien bloeien, gereed om geplukt te worden. Vertel hem nogmaals wat gij hier gezien en gehoord hebt om hem te bewegen mijn wens te voldoen en hier een tempel te laten bouwen. Juan knikte begrijpend.
hield de zoon van zijn tilma voorzichtig tegen zijn borst om geen enkele van deze delicate bloesems te kreuken en boog eerbiedig en nam afscheid.

Dan begaf hij zich naar de dam van Mexico City. Zijn hart sloeg onstuimig terwijl hij voortliep, want deze keer zou de bisschop hem moeten geloven. Om de haverklap stond hij stil om zich ervan te vergewissen of de waardevolle bloemen nog altijd lagen zoals Maria ze geschikt had. Een uiterste fijne geur scheen hem voort te drijven. Zo verlangde hij naar het ogenblik waarop de bisschop eindelijk zijn verhaal zou geloven en de opdracht zou geven op Tepeyac, Tepeyacheuvel, een kerk te bouwen. Alhoewel hij wist dat er zich met de dienaren aan de poort weer moeilijkheden zouden voordoen, voorvoelde hij dat hij op een of andere manier alle hindernissen te boven zou komen. Nauwelijks had hij het huis van de bisschop bereikt, of de dienaren kwamen kwaad buitengelopen om hem weg te jagen. Juan bleef echter staan, smeekte hem nog één keer bij de bisschop te brengen en drong aan, zeggende dat zijn eminentie deze keer zijn verhaal zeker zou geloven. Ze weigerden onder voorwendsel hem niet te verstaan. Beschuldigingen werden naar zijn hoofd geslingerd, toen de metalen poort rammelend voor zijn gezicht dichtviel. En Juan weigerde weg te gaan en besloot desnoods de hele dag voor de poort te wachten om hen met zijn aanhoudend gesmeek te vermurwen. Een uur of wat later bemerkte een van de officiële personen achter de poort dat hij daar nog altijd was en dat hij de zoon van zijn tilma angstvallig bijeenhield als zou hij iets verbergen. Hij vroeg Juan wat hij bij zich had, maar kreeg geen voldoening schenkend antwoord. Bij het horen van deze intrigerende woordenwisseling verschenen verscheidene andere leden van de bisschoppelijke huishouding. Ze openden de poort en troepten samen rond de Mexicaan met de vraag zijn tilma te openen. Ja, toen hij weigerde, dreigden ze geweld te gebruiken. En toen hij zich realiseerde dat het hun ernst was, opende Juan met tegenzin zijn tilma een beetje om in een glimp van de bloemen te laten opvangen. En ze stonden met open mond bij het zien van die prachtige bloesems en waren overweldigd door hun verfijnde geur. Gulzig trachten ze ernaar te grijpen, maar terwijl ze dat deden, schenen de bloemen weg te smelten in de wand van de tilma, als waren ze borduurwerk. Een van de bedienden liep toen snel weg om dit buitengewoon gebeuren aan de bisschop te melden. Zumarraga, zich eens te meer bewust van het feit dat ze Juan hadden laten wachten, vroeg zich deze keer af of hij het teken zou meegebracht hebben, waarnaar hij gevraagd had, en gaf onmiddellijk bevel Juan bij zich te brengen. Juan vond de bisschop omringd door een aantal indrukwekkende personen, onder wie bisschop Don Sebastian Ramirez y Fuenleal, de nieuwe gouverneur van Mexico. Hij boog diep in plaats van te knielen, uit schrik dat hij de greep over zijn tilma zou verliezen, en vertelde wat hij in Tepeyac had meegemaakt. Juan González trad weer op als tolk. Eminentie, zei Juan, ik heb uw instructies gevolgd. Zeer vroeg in deze morgen gaf de hemelse vrouwe mij de opdracht naar u te komen. Ik vroeg haar het teken waarom u verzocht had en dat ze beloofd had mij te geven. Zij zei me om naar de top van de heuvel te klimmen, waar ik haar voor het eerst ontmoet had, en daar de bloemen te plukken die er groeiden. Ik wist zeer goed dat de top van de heuvel niet de plaats was waar bloemen konden groeien, vooral niet in deze tijd van het jaar. Maar ik twijfelde niet aan haar woorden. Toen ik de top bereikt had, stond ik verbaasd te kijken, en toen ik mij omringd zag van prachtige bloemen die schitterden door de dauwdruppels, ik plukte er zoveel als ik dragen kon en bracht ze terug naar haar. Ze schikte ze met haar eigen handen en legde ze terug in mijn mantel, zodat ik ze naar u zou kunnen brengen. Hier zijn ze, neem ze aan. Daarop liet Juan de zoon van zijn tilma los

En de bloemen, vermengd met Castiliaanse rozen, vielen als een waterval op de grond in een overvloed van kleuren en geuren. De beeltenis verschijnt op de tilma. Soemaraga staarde ernaar een ogenblik sprakeloos. Dat was het teken dat hij de heilige maagd gevraagd had om te tonen dat zij zijn gebed voor de vrede over het land gehoord had. Vol verwondering richtte hij zijn ogen op de tilma en op dit ogenblik verscheen daarop het glorierijke beeld van de moeder van Christus. Gedurende één verlammend ogenblik waren de ogen van alle aanwezigen in de doodstille kamer als het ware geankerd aan de afbeelding, als zagen allen een verschijning. En dan zonken ze traag op hun knieën neer in verering. Uitermate perplex staarde Juan naar het voorwerp van hun verbazing en stond er paf van toen hij een precieze afbeelding ontdekte van de hemelse vrouwen die hij op Tepeyac had gezien. Zijn ogen gingen wijd open. Dus was ze bijna in eigen persoon hierheen gekomen om de bisschop te confronteren met nog een onlogenbaar teken, een wonderlijk zichtbare afbeelding van haarzelf, die miljoenen mensen in de komende eeuwen zouden aanschouwen met dezelfde verbazing en verering die hij nu op het gelaat van de bisschop en zijn omstaanders zag. Toen Soemaraga eindelijk opstond, omarmde hij Juan en smeekte hem om vergeving, omdat hij aan hem getwijfeld had. Hij nodigde Juan uit voor de nacht zijn eregast te willen zijn en beloofde hem sanderendaags te vergezellen naar de gezegende plaats waar de moeder van God gevraagd had een tempel te laten oprichten. Met uiterste zorg knoopte de bisschop de tilma los van Juans hals en bracht het veranderde kledingstuk met veel eerbied naar zijn private bidplaats, waar hij het naar hartelust kon bewonderen. Het nieuws over het wonder verspreidde zich als een vuur door de stad. En de volgende morgen werd de heilige beeltenis in een triomfantelijke processie naar de kathedraal gedragen, vergezeld door een opgetogen menigte. Tegen de middag vergezelden de bisschop en zijn gevolg Juan naar de plaats van de verschijningen. Na raadpleging besloot Soemaraga onmiddellijk een kleine kapel te laten bouwen, totdat de plannen voor een groter en werkelijk waardig schrijn zouden getekend zijn en konden uitgevoerd worden. Toen alles was geregeld, vroeg Juan de toestemming om zich terug te trekken, want hij was ongeduldig om naar het huis van zijn oom terug te keren. Hij twijfelde niet aan de verzekering van Maria dat zijn oom genezen was, maar hij verlangde ernaar hem weer in goede gezondheid te zien. En de bisschop stemde toe, maar drong erop aan dat een erewacht hem zou vergezellen. Tot zijn grote verbijstering moest Juan het meemaken dat hij als een held in triomf naar zijn nederige dorp werd gebracht. En Juan Bernardino zegt welke woorden de moeder Gods sprak. Toen hij Tolpetlac bereikte, was hij overgelukkig zijn oom gezond en wel voor de deur van zijn huis te zien zitten. De oude man stond verbaasd toen hij zijn neef zag aankomen, omringd door een groep bewonderende ruiters en paters. Spoedig stond er een menigte dorpelingen rond hen en Juan bracht verslag uit over alles wat er gebeurd was. Zijn oom knikte alsof hij het verhaal al kende en vulde toen Juans verhaal aan met een verbazingwekkend relaas van zijn eigen belevenissen. Nadat zijn neef vertrokken was, was hij te zwak geworden om de medicijn te drinken die naast zijn bed stond en hij voelde dat zijn laatste ogenblik gekomen was. Plots was de kamer overstroomd door licht en een prachtige vrouw was hem verschenen, stralend van vrede en liefde. Juan Bernardino voelde onmiddellijk dat de koorts uit zijn lichaam geweken was, stond van zijn bed op en viel op zijn knieën neer voor het hemelsvisioen. De dame vertelde hem dat zijn neef onderschept had en hem naar de bisschop had gezonden met haar heilige afbeelding op zijn tilma geprent. Zij had dan de titel bekendgemaakt waarmee zij in de toekomst wou aangesproken worden en die hij aan de bisschop moest voorleggen. De tolk die de woorden vertaalde voor de bisschop dacht dat Juan Bernardino probeerde te zeggen: de altijddurende maagd, heilige Maria van Guadalupe.
Zumarraga was verbaasd, want de naam Guadalupe hield hoegenaamd geen verband met Mexico, maar was de naam van een beroemd Maria-oord in het verre Spanje,

Guadalupe in Spagna, che scrive Guadalupe in Spagna dus. Dit Maria-oord, gelegen in Extremadura, een provincie in het oostelijk gebergte van Spanje, bestond even voor de verschijningen in Tepeyac. En een korte uitweiding over de achtergrond zal ons helpen verstaan waarom de tolk van de bisschop dacht dat Onze Lieve Vrouw zich had voorgesteld onder de naam Guadalupe. Het beeld in het Spaanse bedevaartsoord stelde de gezegende maagd voor met in één hand het kind Jezus en in de andere een kristallen scepter om haar goddelijke moederschap voor te stellen. Het beeld had een veel bewogen geschiedenis. De traditie wil dat het gevereerd werd door paus Gregorius de Grote in zijn private bidplaats en dat hij het zijn geschenken gaf aan zijn vriend Sint Leander, bisschop van Sevilla. Het werd vereerd in Sevilla tot aan de Moorse invasie van 711. Omdat men vreesde voor de veiligheid van het beeld, verborgen enkele priesters die voor de Moren op de vlucht gingen het beeld in een ijzeren kist, die daarna in een grot werd verborgen. Men zegt dat in 1326 Onze Lieve Vrouw verscheen aan een herder, Gil Cordero, en hem zegde waar het beeld en de documenten die zijn echtheid bewezen te vinden waren. De grot bevond zich op de oever van de Guadalupe-rivier, een woord dat letterlijk wolfrivier betekent. Lupe, wolf, en Guada, rivier. Guadalupe, wolfrivier. Waarschijnlijk omdat dat deel van het land in het verleden door wolven werd geteisterd. In 1340 beval koning Alfons de 11e van Castilië de oprichting van het koninklijk klooster van Guadalupe om er het beeld onder te kunnen brengen en legde het toezicht ervan in handen van de Franciscanen. Niet lang daarna werd het klooster het bekendste Maria-oord van Spanje en trok onophoudelijk massa's pelgrims aan. Het is misschien van betekenis dat Christoffel Columbus daar ging bidden vooraleer hij inscheepte voor zijn gedenkwaardige ontdekkingstocht en dat hij uit dankbaarheid na het overleven van een schipbreuk het eiland door hem, dat hem door de voorzienigheid gered had, Guadalupe noemde. Guadalupe in Mexico nu. Zoals te voorzien was, verspreidden de eerste missionarissen in Mexico de devotie tot de heilige maagd van Guadalupe, waarheen ze ook gingen, en heel waarschijnlijk zou het deze vurige verering zijn die het misverstand veroorzaakte, in betrekking tot de naam van de verschijning die Juan Bernardino aan bisschop Zumarraga gaf. Het woord Guadalupe kan namelijk niet gespeld noch uitgesproken worden in het Nahuatl, de Aztekentaal, die Onze Lieve Vrouw gebruikte en die de enige taal was die Juan Bernardino kende, omdat de letter D en G er niet bestaan. Daarom is de onvermijdelijke conclusie dat ze zich bekend maakte met een naam die fonetisch op Guadalupe leek. De bisschop dacht begrijpelijkerwijze dat de Mexicaan probeerde het woord Guadalupe uit te spreken en die naam werd vervolgens aangenomen voor het nieuwe bedevaartsoord. Er kwamen veel precedenten van de verbastering in vertaling voor onder de namen van Mexicaanse plaatsen, waarvan de Spanjaarden eenvoudig een fonetische equivalent hadden gegeven. Het ontbreekt niet aan historische bewijzen voor het feit dat de Mexicaanse indianen in het begin weigerig stonden tegen de naam van de Spaanse bedevaartplaats voor hun geliefde Madonna, niettegenstaande dat die in 1560 officieel van kracht werd en dat ze in de plaats daarvan namen gebruikten van eigen vinding. Zo lezen we bijvoorbeeld uit de Indiaanse historische geschriften dat tot het einde van de 16e eeuw de inboorlingen de naam Guadalupe normaal niet gebruikten. Zij noemden het genadeoord in tegendeel Tonantzin en gebruikten andere heidense benamingen, wat zoals we gezien hebben oorzaak was van aanzienlijke wrijvingen in de Mexicaanse kerk. In één relaas over de verschijningen, gekend als Ininhuay Tlamahuizulskin, aanschouw een groot wonder, en dat de historici aanzien als een voorloper van de Nican Mopohua, komt de naam Guadalupe opvallend niet voor.
Daardoor worden de gegevens van de Indiaanse geschriften bevestigd. Pekkara Tanko, de man die een dominerende rol speelde in het apostolisch onderzoek van 1666, schreef dat de naam Guadalupe lang het voorwerp van onderzoek was geweest bij de geleerden en besloot dat Onze Lieve Vrouw in feite het fonetisch gelijkwaardige Aztekenwoord Tecuantlaxopeu had gebruikt, dat Tecuetalopa wordt uitgesproken en dat betekent die ons van die verslinder redt. Die ons van de verslinder redt. In die tijd berekende de verslinder zowel Satan als de vreselijke heidense God. Pater Florentia stond op hetzelfde standpunt in zijn beknopte geschiedenis van de verschijningen Estrella del Norte, verschenen in 1688. Met andere woorden, Onze Lieve Vrouw identificeerde zichzelf met de onbevlekte ontvangenis, degene die Satan zou overwinnen. Men weet dat bisschop Zumarraga op 24 december 1531 een brief schreef naar Cortés om hem uit te nodigen deel te nemen aan een triomfantelijke processie waarbij de heilige afbeeldingen van de hoofdstad naar de eerste kluis werd gebracht en dat hij daarin naar de afbeelding van Onze Lieve Vrouw verwees als de onbevlekte ontvangenis. Hieruit mogen we besluiten dat de bisschop zijn misverstand had rechtgezet, alhoewel we geen geschriften hebben die dat bewijzen. En zeker is de titel onbevlekt ontvangenis nooit formeel in de plaats gekomen voor die van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Maria die de slang vertrapt. Het raadsel was nog niet volledig opgehelderd toen in 1895 professor Mariano Jacoba Rojas, hoofd van het departement Nahuatl van het Nationaal Museum voor Archeologie, Geschiedenis en Volkenkunde, een grondige wetenschappelijke studie begon over het woord Guadalupe. Zijn besluit was dat de Heilige Maagd het woord Coatlaxapeu gebruikte, dat betekent zij die breekt, stamt of het serpent verplettert. Dat weer een equivalent was van de onbevlekte ontvangenis. Zijn verdict werd gestaafd door twee onafhankelijke autoriteiten in 1936 en 1953. Na een verdere grondige studie van de kwestie schreef een Belgische jezuïet in 1931 een samenvattend boek getiteld La Nacionalidad Mexicana y la Virgen de Guadalupe. Daarin legde hij er de nadruk op dat Onze Lieve Vrouw, als zij aan Juan Bernardino een boodschap gaf van zulk uitzonderlijk belang, ze zijn eigen taal gebruikte, opdat hij de woorden ervan zou kunnen onthouden en nauwkeurig herhalen in plaats van een boodschap die een Arabisch woord zoals Guadalupe zou bevatten, dat in het Nahuatl niet kon gespeeld nog uitgesproken worden. We moeten weten dat ten tijde van de verschijningen de Franciscanen hun bekeerlingen voorbereiden op het feest van de onbevlekte ontvangenis. In hun sermoenen verwezen ze naar zij die het serpent verplettert, omdat zij wisten dat de uitdrukking een diepe indruk op hen zou maken, omdat zij ook het verpletteren van hun heidense slangengod betekende. Een recente studie over het woord Guadalupe werd gemaakt in de jaren 1950 door Helen Behrens, zaliger gedachtenis, een van de meest gezaghebbende autoriteiten van onze eeuw, in verband met de heilige afbeelding. Ze werd bijgestaan door de gezaghebbende Nahuatl-geleerde Byron McPhee. In haar verslag stelde ze het volgende vast: nog de bisschop Zumarraga, nog enig ander Spaanse prelaat is in staat geweest te verklaren waarom Onze Lieve Vrouw wenste dat haar afbeelding van Guadalupe zou genoemd worden. De reden hiervoor moet zijn dat zij deze benaming helemaal niet gebruikte. Zij sprak in de landstaal en de woorden die zij gebruikte moeten voor de Spanjaarden als van Guadalupe geklonken hebben. Het Azteekse Tecuatlaco Xopeu heeft een gelijkaardige klank. Te betekent steen, koa betekent serpent, tla is de woorduitgang die kan verklaard worden als het, terwijl xopeu betekent verpletteren of doodstampen.
Haar waardevolle afbeelding zal dus gekend zijn als de geheel volmaakte maagd Maria. En ze zal het serpent verpletteren, doodstampen, afbreken of vernietigen. Dat serpent was, zoals we gezien hebben, de gevreesde gevleugelde slangengod Quetzalcoatl, de meest monsterachtige van alle Aztekengoden, aan wie jaarlijks 20.000 menselijke offers werden gebracht. Als deze interpretatie juist is, en veel experten van Guadalupe zijn daarvan overtuigd, bedoelde de goddelijke maagd dat zij alle Aztekengoden zou verpletteren, achter de welke natuurlijk Satan schuilgaat. Dit verwijst naar Genesis hoofdstuk 3. De Heer zei tot de slang: ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen uw nakomelingen en de haren. Zij zal u de kop verpletteren terwijl gij haar voet belaagt. In de Apocalypse hoofdstuk 20 wordt de slang speciaal geïdentificeerd als Satan. En haar overwinning over de slang is precies wat doorwoog. Als onmiddellijk gevolg van de verschijningen begon de grootste massale bekering tot het christendom uit de geschiedenis. Tot besluit nog. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de heilige maagd zichzelf zou voorgesteld hebben als de onbevlekt ontvangenis, vermits het dogma nog niet vastgelegd was. Het was slechts nadat dit dogma door de kerk in 1854 was afgekondigd dat zij in 1858 in Lourdes deze unieke waardigheid haar door God toegekend in het openbaar bevestigde. Het is van betekenis dat in de streken van Mexico, waar het Nahuatl nog gesproken wordt, de inwoners nog altijd naar de heilige beeltenis verwijzen als Santa Maria Tecuantlasope, een lichtelijke, gemakkelijker uit te spreken vorm van Xatlaxapuy, in plaats van de Spaanse versie Nuestra Señora de Guadalupe. Een van de voornaamste redenen waarom de naam Guadalupe zo vast ingeworteld is in de Engels sprekende landen, is dat bijna al onze kennis over het onderwerp eerder voortgekomen is uit Spaanse dan uit Azteekse vertalingen. De volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 3, de bekering van de Azteken. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende leesbeurt.

0: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen. Met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoggianen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Engelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs, Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kamerad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Korpsgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825. Een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties, naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek St. Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij er slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over, wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkt zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar, doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde, de weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer, naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik de 8e. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
Veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatië in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan Onze Lieve Vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507. En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In tabulatura de l'autolibro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapitel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen staagden erin stand te houden voor 4 maanden. Zij stonden op het punt verslagen te worden toen een vloot van 11 Portugese schepen verscheen.

In 1507 werd Nicolaas van Esch geboren in Oosterwijk, nabij Sertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zo het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470. En datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lerins. Maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd ze echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, Een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen. Maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten. En kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot. die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom. Πασαί τελτσεού, λόγι μοι τούλαι, όσα κόσμος, έχει προς επουρανιον αγίος ελαόν.

Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren en tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 22e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne, die u kan terugvinden op bladzijde 693, bladzijde 693. En dan kan u de psalmen terugvinden vanaf bladzijde 883. Bladzijde 883. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan, om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht, en waak ik nader ten gericht. O, dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht, alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt gij groot, Heer, mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen, en boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen, gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt, de bliksemflitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels. En zingen tussen het struikgewas. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrinkt worden ook de bomen van God, de Libanon-ceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben een hol in de rots. Gij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt gij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren. Ontelbaar grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig. Neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. Verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, mijn God, met glorie en luister zijt gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Alleluia. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veel geliefde, houd de weduwen in ere die werkelijk weduwen zijn. Heeft een weduwe kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren hun eigen familiepiëteit te betonen en hun ouders het goede te vergelden dat zij van hen ontvingen, want het is welgevallig aan God. De echte weduwe, die geheel alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in smekingen en gebeden, dag en nacht. Maar die in weelde en overdaad leeft, is levend dood. Ook dit moet gij haar met nadruk voorhouden, opdat zij zich onberispelijk gedragen. Wie niet zorgt voor eigen familie en zelfs niet voor het eigen gezin, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Een vrouw kan als weduwe worden ingeschreven als zij niet jonger is dan 60 jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. Zij moet in de roep staan van goede werken, kinderen hebben grootgebracht, gastvrijheid bewezen, heiligen de voeten gewassen, verdrukten ondersteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk hebben toegewijd. Jonge weduwen moet gij niet op de lijst plaatsen, want haar zinnen trekken haar gemakkelijk af van de dienst van Christus. Dan willen zij opnieuw trouwen en halen zich de blaam op de hals dat zij haar eerste trouw gebroken hebben. Bovendien maken zij er een gewoonte van overal binnen te lopen doordat zij niets om handen hebben. En dat niet alleen. Zij praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven. Ik wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven kwaad van ons te spreken. Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de Satan achterna gegaan. Als een gelovige vrouw weduwen onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat zij niet ten laste komen van de gemeente. Dan kan deze de weduwen ondersteunen die helemaal alleen staan. De presbyters die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer, vooral zij die zich belasten met prediking en onderricht. De schrift zegt immers, gij zult een dorsende os niet muilbanden. En ook, de arbeider is zijn loon waard. Aanvaard geen beschuldiging tegen een presbyter, tenzij op het woord van 2 of 3 getuigen. Berisp openlijk die zich misdragen, opdat de overigen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen. Onderhoud deze regels zonder vooroordeel en zonder enige partijdigheid. Leg niemand overijld de handen op en maakt u niet medeplichtig aan andermans zonden. Houd u rein. Drink niet langer uitsluitend water. Gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze hen voorgaan naar het gerecht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo ook de goede daden. Sommige zijn algemeen bekend, andere niet, maar deze kunnen evenmin verborgen blijven.

Onder u moet de gezindheid heersen die ook Christus Jezus bezielde. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Strijd eensgezind voor het geloof in het evangelie. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië, gestorven na het jaar 107, aan de christenen van Philadelphia. Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Philadelphia en Azië, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood. Door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige gaven. Haar groet ik in het bloed van Jezus Christus. Zij is mij een blijvende en onwankelbare vreugde, vooral als haar gelovigen één zijn met de bisschop, met zijn presbyters of oudsten en met de diakens, volgens de bedoeling van Christus aangewezen en overeenkomstig zijn wil gesterkt en bevestigd door de Heilige Geest. Ik weet dat deze bisschop niet uit zichzelf, nog door toedoen van mensen, nog uit ijdele glorie, maar door de liefde van de Vader en van de Heer Jezus Christus de bediening ontvangen heeft van het leiderschap over de gemeente. Ik heb grote bewondering voor zijn rustig optreden. Door zijn zwijgen vermag hij meer dan anderen door hun loos gepraat. Hij is afgestemd op de geboden van God. Hij is als een citer waarvan de snaren gestemd zijn. Daarom prijs ik hem gelukkig om deze gerichtheid op God. Ik weet dat deze houding een teken is van deugdzaamheid en volmaaktheid. Ik ken zijn standvastigheid en zachtmoedigheid naar het voorbeeld van de levende God, die goed en genadig is. Vlucht dan, als kinderen van het licht der waarheid, onderlinge verdeeldheid en valse leerstellingen. Volgt als schapen de herder om daar te zijn waar hij is. Allen immers die God en Jezus Christus toebehoren zijn met de bisschop. En allen die tot inkeer komen en terugkeren tot de eenheid van de kerk, behoren eveneens aan God toe om voortaan een leven te leiden volgens Jezus Christus. Maakt u zelf, geliefden, niets wijs. Als men iemand volgt die verdeeldheid zaait, zal men het koninkrijk van God niet erven. Als iemand een afwijkende leer volgt, stemt hij niet in met Christus' lijden en dood. Doe daarom uw best om slechts aan één Eucharistie deel te nemen, want er is slechts één lichaam van onze Heer Jezus Christus en één beker die ons verenigt met zijn bloed, één altaar, zoals er slechts één bisschop is met zijn college van presbyters of oudsten, en zijn diakens, dienaars evenals ik. Zo zult u alles wat u doet volgens Gods bedoeling doen. Broeders en zusters, ik ben overvol van liefde tot u. Vol vreugde ook wil ik u sterken, of beter, niet ik, maar Jezus Christus. Omwille van hem ben ik geboeid, en des te meer ben ik beducht, omdat ik nog niet volmaakt ben. Maar uw gebed tot God zal mij helpen volmaakt te worden. Zo zal ik door Gods barmhartigheid mijn bestemming bereiken. Intussen neem ik mijn toevlucht tot het evangelie, als was het Christus in levenden lijven, en tot de apostelen, al waren zij het college van presbyters van mijn kerk.

Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is. In hem wordt gij ook mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest. In hem groeit het hele bouwwerk uit tot een heilige tempel van de Heer. In hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God in de geest. En laten wij dan allen God loven en prijzen en samen het Te Deum Laudamus bidden.

En laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe en al wat goed is komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit, als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 22e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697. We zijn in het tweede week van het getijdenboek. Bladzijde 697. Gevolgd door de psalmen. Die vindt u dus op bladzijde 887. Bladzijde 887. Gevolgd door de korte schriftlezing, en die vindt u op bladzijde 890. Bladzijde 890. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht, en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onzer vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Looft de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Uit de profeet Ezechiël. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Uw wondere daden verhalen wij, en wij prijzen uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen.

Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Danken wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn en roepen wij hem aan. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Heer Jezus Christus, Gij gaat voor ons op als de nieuwe dag en Gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons U volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Geef dat wij in alle schepselen Uw goedheid zien en dat wij overal Uw heerlijkheid kunnen aanschouwen. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. Gij zijt in de Jordaan gedoopt en door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest. Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, alles wat goed is, komt van U. Geef ons wat wij met aandrang vragen, uw geest, die ons de zin der dingen doet verstaan, uw leiding, die ons aanzet tot gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding.
2: De zomervakantie loopt stilaan ten einde.
1: En dus ook onze grote excursies naar verschillende landen in de wereld.
2: Een initiatief van jullie radio, in het bijzonder voor alle luisteraars die niet meer, om welke reden ook, op vakantie kunnen vertrekken.
1: En u kon ons volgen en jullie laten gidsen door de Filipijnen, door Congo en Burundi,
2: door Kenia en Ethiopië met haar unieke christelijke geschiedenis.
1: We vervolgden met Mozambique en Nigeria.
2: We brachten een lange tijd door in Rwanda met het bedevaartsoord van Kibeo.
1: En we waren geëindigd met een afspraak op een rots in de branding nabij de historische versterkte stad Gaul aan de zuidwestkust van het eiland Sri Lanka.
2: Maar Jos, ik zie op de laatste bladzijde van ons gidsenboekje dat er nog één land te bezichtigen valt.
1: Ja, beste Lutte, inderdaad. Beste vrienden, we vertrekken vandaag naar Libanon.
2: En ons afspraakpunt is weer een rots in de branding.
1: Zeker, en we spreken af op de Duivenrots of de rots van Rauché. En dit zijn twee grote rotsformaties die uit de Middellandse Zee oprijzen, waarvan één met een natuurlijke opening erin. En ze zijn gelegen ter hoogte van de kust ten westen van Beirut. Zij zijn een van de bekendste toeristische symbolen van Libanon.
2: Beste vrienden, we maken ons klaar om te vertrekken. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.

0: Libanon noemt vandaag officieel de Republiek Libanon. Het is een klein en dichtbevolkt land, ongeveer 1/3 van ons land. Libanon is gelegen aan de uiterste oostkust van de Middellandse Zee en is in het zuiden begrensd aan Israël en in het oosten en noorden aan Syrië. De hoofdplaats is Beirut, een havenstad aan de Middellandse Zee.
1: De naam Libanon betekent in het Aramees wit, waarschijnlijk een verwijzing naar het besneeuwde Libanongebergte.
0: Zelfs Julius Caesar noemde Libanon Lubnaya, wat ook wit land betekent. Maar eigenlijk komt de naam reeds veel vroeger terug. En dan spreken we van het derde millennium voor Christus, namelijk in paleistabletten in de resten van een bibliotheek in de oude Syrische stad Ebia.
1: Maar ook in het Oude Testament is er sprake van Libanon, zoals in het Boek der Koningen. Zo is er sprake van een transport van hout uit Libanon bestemd voor Israël.
0: En zo kan je lezen wat een bode verklaart aan koning Salomo. Ik zal voldoen aan al uw wensen om cederhout en cipressenhout te bekomen. Mijn knechten zullen het van de Libanon naar de zee afvoeren en ik zal er vlotten van maken voor vervoer over zee naar de plaats die u mij opgeeft. Maar vooraleer we de geschiedenis aflopen, gaan we toch even luisteren naar het volkslied van Libanon. Het is reeds in gebruik sinds 1927. En uit de tekst kunnen we het volgende halen.
1: Onze vaders en onze kinderen wachten op de roep van ons land. Het centrum van het oosten is voor altijd Libanon. Mogen God haar voor altijd beschermen. Haar symbool van onsterfelijkheid is...

0: Voor de geschiedenis van Libanon moeten we het splitsen in twee perioden. Een geschiedenis van voor de huidige staatskundige eenheid uit 1920 en de geschiedenis daarna. Libanon maakte deel uit van wat genoemd wordt de vruchtbare sikkel. Dit is het gebied in het Midden-Oosten waar rond 8500 voor Christus voor het eerst landbouw ontstond. In de oudheid woonden in Libanon de Feniciërs die een bloeiende maritieme cultuur hadden tot circa 450 voor Christus. En verschillende ruïnes zijn er nog te vinden, zoals in Tyrus en Beirut. In de 5e eeuw voor Christus kwam het land dan in handen van de Perzen en in 333 voor Christus in handen van Alexander de Grote, koning van het grote rijk Macedonië. Hij veroverde grote delen van Azië en Egypte. En om het verhaal wat in te korten, kwam Libanon daarna in de 1e eeuw voor Christus in handen van het Romeinse Rijk. In de 7e eeuw werd het land dan veroverd door het Arabische Rijk, waarbij het christendom toch nog de belangrijkste godsdienst bleef.
1: Tijdens de middeleeuwen werd Libanon door de kruisvaarders veroverd. In het zuiden werd het Latijnse koninkrijk van Jeruzalem gesticht en in het noorden het graafschap van Tripoli. We gaan er wel niet verder op in.
0: Maar op het einde van de 12e eeuw verdreef generaal Saladin, afkomstig uit Damascus, de kruisvaarders en startte het islamitische rijk van de Ajiboediden.
1: En dan moeten we naar de 16e eeuw, want in 1516 kwam het land in handen van het enorme Ottomaanse Rijk.
0: Dit rijk bestond uit Turkse stammen, reeds sinds einde 13e eeuw, en was een wereldrijk dat bij de grootste uitbreiding een enorm gebied in Noord-Afrika, Azië en Europa besloeg.
1: Maar het einde van de Eerste Wereldoorlog, welke tevens ten nadele viel van het Ottomaanse Rijk, betekende een schakelmoment in de geschiedenis van Libanon.
0: In april 1920 vond in Italië de conferentie van Remo plaats. Het was een vergadering van de geallieerden, waarbinnen de mandaten voor het Midden-Oosten werden verdeeld tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Zo werden Libanon en ook Syrië Franse mandaatgebieden. De Fransen bestuurden Libanon met behulp van de katholieke Maronieten, die toen de meerderheid van de bevolking uitmaakten. We komen straks terug over deze Maronieten.
1: Maar zoals in zoveel landen werd ook Libanon na binnenlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 een onafhankelijke republiek.
0: Er werd een zogenaamd nationaal pact gesloten waarbij werd bepaald dat de president altijd een Maronitisch christen zou zijn, de premier een Soeniet en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een Sjiit. Ook nam het land een neutrale positie in en oriënteerde zich, zoals bijvoorbeeld cultureel, zowel op Europa als op de Arabische landen. En de jaren die volgden waren grotendeels stabiel, met zelfs in de jaren 60 een grotere economische voorspoed.
1: Maar er heerste toch een ongenoegen, voornamelijk onder de Sjiïten, die in aantal steeds aangroeide en meer een tweederangsrol bekleedde, zowel op regeringsniveau als op gebied van onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. Het liep uit op een opstand in 1958, waarbij zij een nieuwe volkstelling eiste. Maar met Amerikaanse steun werd de opstand onderdrukt.
0: En dan, vanaf de jaren 70, barsten een aantal conflicten uit, zoals tussen regeringsmilities en de in Libanon verblijvende Palestijnen van de PLO, tussen de falangisten van Pierre Gemayel en diverse islamitische partijen. In 1975 barstte vervolgens een ware, onoverzichtelijke Libanese burgeroorlog uit, die zou duren tot 1990. En dit ging dan gepaard met het binnenvallen eerst van Syrische troepen, later VN-troepen en het Israëlische leger in 1977 en 1982. In 1989 werd uiteindelijk onder druk van Arabische landen het vredesakkoord van Taif gesloten, die dan toch een zekere verzoening bracht tussen alle partijen.
1: De Israëlische troepen vertrokken in mei 2000 uit het zuidelijke deel van Libanon, na herhaalde aanvallen van het Sjiïtische Hezbollah en in de overtuiging dat het geweld zou afnemen van zodra Israël zou vertrekken uit Libanon.
0: Maar in februari 2005 werd oud-premier Rafik Hariri bij een bomaanslag gedood. Gevolg de Seder-revolutie met enorme massademonstraties waarin de terugtrekking van de Syrische troepen werd geëist, wat ook gebeurde. Maar het geweld bleef toch regelmatig de kop opsteken, zoals in 2006 met Israël, nadat Hezbollah raketten afvoerde op Israëlisch grondgebied met vele dode Israëlische militairen tot gevolg. En Israël reageerde door een zoveelste inval in Libanon, wat gepaard ging met vele slachtoffers, waaronder vele burgers.
1: Officieel kwam er een einde aan het conflict in augustus 2006, toen de VN-veiligheidsraad in een resolutie opriep tot een staakt-het-vuren tussen Hezbollah en Israël. Maar een gespannen toestand tussen de Libanese regering en Hezbollah bleef en blijft bestaan.
0: U hoort het, de situatie is er bijzonder complex en nog verre van opgelost. En dan hebben we het nog niet over wat vandaag de dag aan het gebeuren is in Libanon en ook in de ganse regio.
1: We stellen voor het hierbij te laten voor wat de geschiedenis betreft van het land.
0: En laat ons luisteren tussen al dat oorlogsgeweld die er vandaag heerst naar een mooi lied.
1: Het is een eerbetoon aan Gods schepping met het lied Psaum de la Création.
0: Het is een live opname in Beirut, gezongen door 10.000 christenen.

0: Hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis in Libanon?
1: Wel, we kunnen alleszins al zeggen dat het christendom uiteraard zijn oorsprong vindt heel dichtbij, in het Heilig Land. Maar voor Libanon

0: Dit is een bergachtig gebied ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van Aleppo. En het was van daaruit dat zijn volgelingen de christelijke boodschap verspreidden over het gehele Midden-Oosten.
1: Monnik Maron was een mysticus en wordt beschouwd als de vader van de spirituele en monastieke beweging die zich uiteindelijk ontwikkelde tot deze Maronitische kerk. Hij overleed in 410 in Syrië. Er bestaat zelfs een brief van de grote kerkvader Johannes Chrysostomus aan Maron, waarin hij zijn respect uitdrukt voor hem en Maron vroeg voor hem te bidden.
0: Een kleine anekdote. Op 23 februari 2011 onthulde paus Benedictus XVI een 4,5 meter hoog standbeeld van Sint Maron op de buitenmuur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De heilige wordt daar afgebeeld met een miniatuurkerk in maronitische stijl en met de tekst: de rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom. Zij zullen groeien als een Libanonseder.
1: Dus er is een band met Libanon. We weten hoe er een verdeeldheid kwam tussen de Westerse en Oosterse kerk na het concilie van Chalcedon in 451. Dit concilie verklaarde dat in Christus een goddelijke en een menselijke natuur samen bestaan. De Syrische kerkgemeenschap scheurde af. Maar de kloostergemeenschap, gesticht door de heilige Maron in Syrië, koos wel voor het concilie van Chalcedon en bleef dus in eenheid met de paus en de katholieke kerk.
0: Alhoewel de Maronieten in de 7e eeuw een soort van theologisch compromis steunden, komende van de Oosterse Byzantijnse keizer, waardoor ze van Rome weer afscheiden.
1: We geven het hier wel zeer eenvoudig weer, want het is uiteraard veel complexer. Het is dan in de 8e eeuw dat deze Maronitische gemeenschap in Syrië verhuisde, ook ten gevolge van de veroveringen van de moslims, naar het gebergte Libanon. En in de 12e eeuw kwamen ze dan in contact met de kruisvaarders en dus ook met het christelijke Westen en sloten ze zich terug aan met de kerk van Rome, maar dan wel met hun eigen West-Syrische ritussen. Het hoofd van de Maronistische kerk vandaag is sinds 2011 Bechara Boutros Rai, patriarch van Antiochië en het hele oosten van de Maronieten. En deze kerk telt ongeveer een 3.500.000 gelovigen, waarvan er een 930.000 leven in Libanon. De anderen wonen verspreid in het Midden-Oosten, maar ook over alle continenten.
0: Zoals ook bij ons in Waals-Brabant. Maar we komen er later op terug.
1: In Libanon zijn 17 verschillende geloofsgemeenschappen officieel erkend. De moslims stellen ongeveer 40% van de bevolking uit, de christenen 45% en de druzen, een stroming binnen de islam, de overige 15%. De christenen zelf zijn verdeeld over 8 verschillende christelijke kerken, waarvan de meeste orthodox. Maar de meerderheid van hen behoort wel tot deze katholieke Maronitische kerk, naast kleinere, ook katholieke kerken als de Melkitische Griekse katholieken, de Syrisch-katholieken en elk met een eigen

0: geen patriarch. Je hebt de Chaldeeuwse katholieken en de katholieken van de Latijnse ritus.
1: Beste vrienden, we hopen dat jullie nog kunnen volgen. Het is nogal complex allemaal en daarom gaan we ook hier niet in detail.
0: Toch nog belangrijk te vermelden, sinds de Irak-oorlog en ook de Syrische burgeroorlog was het aantal christenen weer toegenomen, omdat christelijke vluchtelingen naar Libanon trokken. En er wonen ongeveer 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in het land, equivalent aan een vijfde van de totale bevolking.
1: Maar dat brengt ook vele problemen mee, zoals de dramatische verslechtering van de economische situatie met een inflatie gestegen naar 85%.
0: Lut, ik stel voor terug te luisteren naar een Libanees lied.
1: Zeker, en ter ere van de Eucharistie. De titel luidt: Brood, wijn en mijn geloof.

0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Ja, beste vrienden, we komen aan de laatste uitstap van deze excursie in het land Libanon.
1: En we hopen tevens dat u ons nog blijft volgen.
0: Jazeker, want we gaan op bezoek bij een zeer belangrijke heilige uit dit land.
1: We maakten reeds kennis met de heilige Maron uit de 5e eeuw, wel niet uit Libanon, maar uit Syrië, die er de Maronistische kerkgemeenschap oprichtte, welke dan wel in de 8e eeuw verhuisde naar Libanon en tot vandaag zeer veel betekent voor het land.
0: Maar de volgende heilige die we gaan ontmoeten komt uit een veel recentere periode.
1: Inderdaad, in 1977 verklaarde paus Paulus VI pater Charbel Maclouf heilig. Youssef Maclouf werd geboren op 8 mei 1828 in Libanon, in het noordelijke Beka Kafra, uit een oosters-katholiek boerenfamilie als jongste van 5 kinderen. Reeds 3 jaar later overleed zijn vader. Maar reeds als kind is geweten dat hij bij het dagelijks hoeden van de schapen lang kon geknield blijven om te bidden in een kleine grot die hij had omgevormd tot een gebedsruimte met een Mariabeeldje. Deze grot werd als het ware zijn eerste kluizenaarshut. Hij had trouwens 2 ooms die kluizenaar waren in een nabij Maronietenklooster.
0: Op 23-jarige leeftijd, in 1851, verliet Youssef plotseling, 's nachts, zonder afscheid te nemen, het ouderlijke huis om in te treden in het Onze Lieve Vrouwklooster van Maifouk, op 50 kilometer ten westen van zijn thuis. Het was inderdaad zeer radicaal.
1: Ja, want toen zijn moeder en de familie hem wilden bezoeken, deed hij de deur van zijn cel niet open en riep naar zijn moeder: "Moeder, we zullen elkaar terug ontmoeten en omhelzen in de hemel." De reden waarom hij op zo'n manier van huis was weggegaan, is niet heel duidelijk. Ofwel had hij een duidelijke goddelijke oproep, ofwel vreesde hij dat zijn moeder niet zou akkoord zijn geweest.
0: Hij verblijft er 1 jaar, waarna de overste hem in 1852 zonde naar het Sint Maronklooster in Anaya, een 15 kilometer naar het zuiden.
1: Hij treedt er binnen onder de naam Charbel en dit verwijst naar een Syrische martelaar uit de 2e eeuw. Op 1 november 1853 spreekt hij zijn eeuwige beloften uit en vervolmaakte hij zijn studies theologie, gevolgd 6 jaar later door de priesterwijding. Daarna volgde gedurende 16 jaar in het klooster een leven van volledige vrijwillige terugtrekking in eenzaamheid en gebed. Dit leven werd dan vervolgd met toestemming van zijn overste, met een nog radicaler kluizersleven in een kleine verlaten kluis buiten het klooster. En dit gedurende 23 jaar.
0: In deze kleine kluis beoefende hij in stilte, elke dag, alle christelijke deugden, waarbij hij zijn tijd verdeelde tussen de aanbidding van het heilig sacrament, handwerk, en het daarna voortdurend bidden van de rozenkrans. Maar het belangrijkste ogenblik van elke dag was de viering van de Eucharistie.
1: Op aandringen van zijn oversten aanvaarde hij soms de gelovigen te ontvangen die hem in zijn kluis kwamen opzoeken om geestelijk advies. Dit advies was altijd kort, met zeer eenvoudige woorden die onmiddellijk de ziel van zijn gesprekspartner raakten. Hij was ook een veelgevraagde biechtvader die in staat was de harten van boetelingen te lezen.
0: Op 16 december 1898, 70 jaar oud, tijdens het bidden van het liturgische gebed van de ochtendmis, werd pater Charbel getroffen door verlamming.
1: En dit gebed luidt: Vader van de waarheid, aanschouw uw geofferde zoon die u welgevallig is, aanvaard het offer van hem die stierf voor mij. In zijn kluizenaarshut volgde daarna een 8 dagen durende doodstrijd, waarin hij voortdurend uit dit liturgisch gebed de woorden herhaalde: Vader van de waarheid.
0: Op 24 december 1898, kerstavond om 5 uur, overleed hij.
1: We gaan luisteren naar een maronitische hymne ter ere van Maria en Jezus.
0: Met als titel Jezus, Zoon van de Maagd Maria.

0: Na de dood van monnik Charbel speelden zich wonderlijke fenomenen af. En ik benoem er enkele. Nog voordat hij werd begraven, merkte een monnik, die in de kapel over het dode lichaam van pater Charbel waakte, een licht op dat uit het tabernakel kwam en het dode lichaam van de overledene verlichtte. Zo ook nadat zijn lichaam zonder kist, volgens de traditie, werd begraven in de grond, steeg er plots in de nacht van 25 op 26 december een onverklaarbaar licht op uit zijn graf, welke ook werd vastgesteld door de boeren en door Turkse soldaten.
1: Het nieuws over de heiligheid van pater Charbel verspreidde zich zeer snel, met het gevolg dat er in de daaropvolgende dagen een massa mensen kwamen bidden en mediteren aan zijn graftombe.
0: Verscheidene malen werd zijn graf weer geopend, zoals na 45 dagen, waarbij men vaststelde dat zijn lichaam geen enkel teken van ontbinding vertoonde. Hij werd daarna in een houten kist gelegd en begraven in de muur van de kerk. Maar er sijpelde een soort van bloederig vocht door de muur. Het jaar daarop werd het graf en de kist heropend en stelde men inderdaad vast hoe een olieachtige vloeistof die naar vers bloed rook uit de poriën van de heilige monnik over heel zijn lichaam sijpelde. En dit in aanwezigheid van verschillende artsen. Zelfs nadat de kist opnieuw werd verzegeld en achter een gemetselde, goed gesloten muur werd geplaatst, bleef de vloeistof naar buiten sijpelen.
1: 28 jaar later, in 1927, beval paus Pius XI wederom een opgraving voor een nieuw medisch onderzoek.
0: En hetzelfde fenomeen van effusie werd opnieuw waargenomen, deze keer in aanwezigheid van professor Armand Jouffroy van de Franse faculteit geneeskunde in Beirut. En deze keer werd het lichaam in een cederhouten kist gelegd, die bekleed was met een zinken kist en terug in de muur geplaatst. Maar 23 jaar later, in 1950, verscheen deze roze-achtige vloeistof opnieuw buiten het graf en beval paus Pius XII tot een nieuwe opgraving en dit terug in aanwezigheid van kerkelijke, medische en politieke autoriteiten. En het lichaam van de heilige Charbel was telkens altijd intact en zijn vlees bleef altijd perfect soepel. Tijdens een religieuze ceremonie in de aanwezigheid van een grote menigte van christenen en moslims uit Libanon en de aangrenzende Arabische landen werd het lichaam dan in een glazen kist gelegd en teruggebracht naar het graf en weer begraven.
1: Zo bestaat er een eindeloze lijst van fysieke en spirituele genezingen. Drie daarvan werden door de kerk bevestigd als onverklaarbaar, wat dan ook leidde tot de zaligverklaring in 1965 en heiligverklaring in 1977 door paus Paulus VI.
0: Voor dit proces van zaligverklaring werd voor de zoveelste keer, zoals voorgeschreven, het graf weer geopend in 1952. En de Maronitische priester, Joseph Mafous, getuigde toen: "Ik heb zelf zijn lichaam aangeraakt, Het was alsof hij levend was. Het stoffelijk overschot bleef soepel, zacht en buigzaam en onophoudelijk transpirerend. Dit is echt een uniek geval. De heilige Youssef Charbel is uiteraard tevens officieel de patroonheilige van Libanon, waardoor het Annava-klooster uiteraard een zeer belangrijke bedevaartplaats is geworden in het land.
1: En een volgend bericht is dat iets ten zuiden van Waterloo in Bois-Seigneur-Isaac er de abdij staat van de Maronitische monniken, waar reeds een eerste kapel stond uit de 12e eeuw, toegewijd aan Maria.
0: Ook kan je er het heilig bloed komen vereren dat er vloeide na een eucharistisch wonder uit de 15e eeuw, zoals ook een reliek van het heilig kruis en een doorn van de doornenkroon van Christus.
1: En uiteraard ook een reliquie van de heilige Charbel.
0: Meer uitleg kan je lezen op een website saint-charbel.be. Dum, dum, dum, dum,
1: dum, dum, dum, dum. Beste Jos, voor we onze grote wereldreis eindigen, stel ik voor nog te luisteren naar een mooi Maria-lied.
0: Ja. En we gaan luisteren naar Cœur du Liban, Douce Marie.
1: Lieve Maria, hart van Liban.

0: Ladies and gentlemen, please return to your seats and make sure your seatbelt is securely fastened. We'll be landing in approximately 30 minutes.
1: Beste vrienden, we zijn weer thuis en aan het einde gekomen van onze grote wereldreis door vele landen in deze zomermaanden van 2026.
2: En we hopen echt dat jullie ervan genoten hebben.
1: En dat jullie tevreden zijn over onze taak als gidsen en de vele liedjes en muziek.
2: En daarom vergeet de gidsen niet.
1: Uiteraard bedoelen we het financieel steunen van jullie radio.
2: En Lut, nog hartelijke dank om het programma op te fleuren met je stem.
1: Met veel plezier gedaan en luisteraars, hartelijk dank om mee te leven en te luisteren.
2: Tot wederhoren elke week in het programma De Rots in de

0: de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaat het over het kruis. Messias Jezus zal overgeleverd worden en daaraan wennen wij nooit. Het kruis blijft een ergernis. Met Jezus gedragen brengt er nochtans het heil. Laten wij het water zegenen en terugdenken aan ons doopsel, toen wij met Jezus stierven aan de oude mens en herboren werden om eeuwig te leven in God. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden U, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van Uw genade, het levend water, dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot U komen en Uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

De almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.

0: Laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe. En al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit. Als wij u met toewijding dienen, beveilig wat gij in ons doet ontstaan. Als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het boek Jeremia. Heer, gij hebt mij verleid. Ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk en hebt mij overwonnen. De hele dag lacht men mij uit. Iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en geweld en onderdrukking roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. En ik zei, ik wil niet meer aan hem denken, niet meer spreken in zijn naam. Maar dan laait er iets als een vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming, om uw lichamen aan te bieden, een levende, heilige offergave, welgevallig aan God, als de geestelijke eredienst die u past. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar laat u omvormen door de vernieuwing van gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, wat goed is, welgevallig en volmaakt. Woord van de Heer.
1: Heer, dank u, God.

Dat vergoede God, Heer, dat mag u nooit gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: ga achter mij aan, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij denkt niet aan de dingen van God, maar aan die van de mensen. Toen zei Jezus tot zijn leerlingen: als iemand achter mij aan wil gaan, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, zal het vinden. Wat baat het een mens wanneer hij heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in de ruil voor zijn ziel? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Woord van de Heer.

Het kruis van Jezus komt altijd als een verrassing. Nauwelijks had Petrus de godheid van Jezus beleden en mocht hij Jezus gelukwensen in ontvangst nemen, omdat alleen de Vader in de hemel hem dat kon openbaren. Dat hebben wij zondag gelezen. Of Jezus kondigt zijn dood aan. Petrus is hier helemaal niet op voorbereid. En Petrus protesteert dan ook. Hij wil Jezus te hulp komen. Petrus probeert Jezus te beschermen tegen dit kruis. Maar Jezus reageert heel onzacht. Petrus is nu niet meer de man aan wie de Vader het geheim van Jezus' identiteit heeft geopenbaard. Petrus is nu nog enkel vlees en bloed. Petrus is alleen nog zichzelf. Zijn gedachten zijn mensengedachten. Hij is als Satan geworden, een hinderpaal op Jezus' weg. Het kruis overvalt Petrus onverwacht. Het wipt hem uit het zadel. En dezelfde verrassing zal ook Jezus zelf niet bespaard blijven. Jezus had het kruis voorzien, heel zeker. Maar toch zal ook aan Jezus de verrassing van het kruis niet bespaard blijven. Hij zal bloeddruppels zweten. Hij zal een doodstrijd ondergaan, eenzaam in Gethsemane. Alleen voor het aanschijn van zijn Vader. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. En als Jezus eindelijk ja zal zeggen, dan zal het nog met een luid schreeuwen zijn en met veel tranen. Alsof hij dit ja-woord als het ware los moest drukken aan zichzelf en zelfs aan God. Sint Paulus zal laten schrijven dat Christus in zwakheid werd gekruisigd om in de kracht van God te verrijzen. 2 Korintiërs 13:4. Niemand kan het kruis alleen aan. Niemand klimt op het kruis op eigen krachten. Hij kan slechts gered worden door zijn zwakheid. Maar juist in die zwakheid kan Gods heerlijke kracht zich ontplooien. Wie Jezus wil volgen, mag ook de verrassing van het kruis verwachten. Wie Jezus wil volgen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. En dat het kruis ons onverwachts overvalt, is essentieel. Het komt over ons precies daar waar wij niet voorbereid waren. Het slaat een wonde daar waar we het meest kwetsbaar waren. Anders zou het kruis van Jezus niet meer zijn. En ook niet het instrument van Gods overwinning. Het zou slechts vlees en bloed zijn. Een trucje om gemakkelijk te slagen. En om indruk te maken zelfs op God zelf. Het kruis zou geen struikensteen meer zijn op de weg naar Pasen. Maar het kruis overvalt ons en moet ons ook overvallen.

moet ons op de grond gooien. Moet onze zwakheid blootleggen. Daarom kunnen wij zelf ons kruis niet kiezen. We zouden een kruis uitkiezen op onze maat. De maat van onze vermeende edelmoedigheid. We zouden een goed zichtbaar en roemrijk kruis uitkiezen. Maar niemand is in staat om het kruis van Jezus op een roemrijke manier te dragen, vooraleer hij ook de kelk van Jezus tot op de doorsem gedronken heeft. Maar als de Bijbel het heeft over de verrassing van het kruis, spreekt hij ook altijd over verleiding en betovering. Jeremia zegt het in de eerste lezing: Heer, gij hebt mij verleid, ik ben bezweken, gij waart mij te sterk, gij hebt mij overwonnen. Jeremia klaagt bij God over zijn kruis. Jeremia werd niet aanvaard, ook hem overviel het kruis. Maar God bekoort ons en betovert ons. Hij leidt ons daar waar wij niet willen gaan. Zo gooit Jezus kruis ook ons ondersteboven. We gaan hem achterna. We komen waar hij zelf is. En nooit zal Jezus ophouden ons te leiden waar wij uit onszelf nooit zouden durven komen. Maar zijn kruis zal ons niet meer uit het lot slaan. We zullen onze zekerheid vinden in hem en in zijn kruis. Want zoals hij het zei, wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Beste broeders en zusters, elke Eucharistie hernieuwt het mysterie van Jezus kruis. Elke Eucharistie maakt ons meer en meer beschikbaar voor Gods verrassing. Hij hernieuwt ook de vreugde die we hebben als we ons door Jezus laten verleiden. Mochten wij in deze Eucharistie de kracht vinden om ja te blijven zeggen aan de Heer.

0: God heeft tot ons zijn woord gesproken. Dat wij een geloof hebben ontvangen, richten wij nu in het licht van dit woord onze bede tot hem.
1: Dat allen die in Christus geloven, hun leven niet afstemmen op deze wereld, maar andere mensen worden met een nieuwe visie. Laat ons bidden.

dat de regeringsleiders bij hun beslissingen altijd openstaan voor wat waar is en schoon, rechtvaardig en goed. Laat ons bidden.

dat God overvloedige oosten schenkt, zodat niemand ter wereld honger leidt. Laat ons bidden.

dat wij ons steeds laten leiden door Gods wil en dagelijks ons kruis opnemen om de Heer Jezus te volgen. Laat ons bidden.

dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren, voor de intenties van Noëlla van der Stichelen en haar familie, en dat onze overleden broeders en zusters God in heerlijkheid mogen zien. Laat ons bidden.

0: God, uw enige geboren zoon, heeft omwille van ons heil het lijden aanvaard en dat er doden zijn gebracht, is hij op de derde dag verrezen. Wij bidden u, geef dat wij onszelf verloochenen en om zijnentwil ons leven verliezen, om bij zijn wederkomst voorgoed in uw heerlijkheid te mogen delen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vater.
1: Moogt de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, laat deze heilige offerande ons zegen en verlossing brengen. Wees met uw goddelijke kracht aanwezig in deze viering die wij voltrekken. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Machtige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Door mens te worden heeft hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken en door het lijden te aanvaarden heeft hij onze zonde uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft hij vrijgemaakt door uit de doden te verrijzen en door naar u zijn Vader op te gaan, heeft hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zittert aan uw rechterhand bidden wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd, maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde, samen met uw dienaar Leo onze paus, met Lode onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. En geef ook uw reddende bescherming aan het gezin van Ovella, aan haar kinderen en kleinkinderen, dat alles goed wordt. Breng uw kinderen weer bijeen, Vader, die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die gezocht hebben naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij worden van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede.

0: Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van het Lam.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: tafel. We zijn gesterkt door het brood dat voor ons werd gebroken. We vragen, bevestig ons in uw liefde, dat wij van harte onze broeders en zusters dienen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Woensdag en donderdag is de mis een half uur vroeger om 8:30. Woensdag en donderdag is de mis om 8:30. Ik wil u allen van harte danken voor uw meebidden en meevieren, voor uw aanwezigheid, voor de luisteraars van Radio Maria, voor ons, voor met ons verenigd te zijn in deze Eucharistie. Ga dan alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: "Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen." "Meester," antwoordde Simon, "de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen." Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig

mens. Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

In het evangelie dat we vandaag mochten lezen, ontvangen we de bekende woorden van Jezus, doek in altum. Vaar nu naar het diepe. Dat is de vraag die Jezus stelt aan Simon. Maar in het begin van het evangelie lazen we dat de mensen dicht bij Jezus wilden zijn om het woord van God te ontvangen. Er is reeds een diep verlangen om het woord van God te ontvangen in het hart. En het is pas dan dat Jezus vraagt aan Simon, vaar nu naar het diepe. Hier hebben we eigenlijk een uitnodiging voor ons persoonlijk. Als we het verlangen hebben het woord van God te aanhoren, het te beleven, het in ons op te nemen, dan krijgen we de uitnodiging om naar het diepe te gaan. En daar zullen er vele vruchten van voortkomen. Maar het is wel aan ons om te kiezen. En misschien zullen we antwoorden zoals Petrus. Heer, we hebben al zoveel geprobeerd. We hebben de zin van het leven al zo vaak opgezocht, hier of daar. Maar het is pas bij Jezus dat we dat vinden. En Simon Petrus antwoordt daarom, op uw woord zal ik mijn netten uitgooien. Hij gelooft in de kracht van het woord van God. Het verlangen dat reeds in het hart was, zal dan ook naar de diepte gaan. En dat is voor ons o zo belangrijk. Een verlangen hebben om het woord van God te horen is een goed begin. Maar het is slechts een begin. De vraag is, wat doen we daarmee? En gaan we dan in op de uitnodiging van Jezus om naar het diepe te varen, zoals Simon Petrus doet? En wanneer Simon Petrus antwoordt, dan zal hij zien hoe God met hem begaan is. Hoe God met hem meegaat. En in Jezus Christus hoe hij een wonder ontvangt. Het leven op zich is al een wonder, omdat we het hebben ontvangen. Van God de Almachtige. En wanneer Petrus ziet dat er een wonder is geschied, als Petrus eigenlijk ziet wat Jezus voor ons allemaal doet, dan kan hij niet anders dan op zijn knieën vallen. Dan is hij zelfs een beetje angstig en hij zegt, ga weg van mij, ik ben een zondaar. Doorheen dus het verlangen om het woord van God te ontvangen, als we daar dan echt naar het diepe mee gaan, dan zullen we meer ontdekken wie God is, maar we zullen ook meer ontdekken wie we zelf zijn. En we zullen ons misschien niet waardig achten om nog bij Jezus te zijn, zoals Petrus. Ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Petrus ontdekt uiteindelijk wie hij zelf is. En natuurlijk, hij is het wonder van de schepping, zoals wij allemaal. Maar hij heeft ook het kwade ergens in zich, omdat hij er zich aan heeft overgegeven op bepaalde momenten in zijn leven. En hetzelfde geldt voor een ieder van ons. Maar dan is het ook van groot belang om het antwoord van Jezus te aanhoren. En datzelfde antwoord wordt ons ook gegeven. Wees niet bang. Jezus Christus is iemand die ons gerust kan stellen. En we moeten niet bang zijn voor zijn tekenen. We moeten niet bang zijn voor zijn inmenging in ons leven. Want hij staat aan het roer. Ook al lijkt het niet zo, hij is degene die handelt in de boot van Simon Petrus. Want het staat er, hij stapte in een van die boten en daar waar Jezus instapt, wel daar neemt hij de leiding. Maar op een zachtaardige manier, op een barmhartige manier. Want hij weet al wat hij op het einde zal zeggen. Die woorden van het einde, wees niet bang, die gelden ook al in het begin. En zo kunnen we vandaag in die lezing van het evangelie zien dat God met ons begaan is. En doorheen Jezus Christus hij aan ons barmhartigheid belooft. Goedheid, zachtaardigheid. Als we deze tekst lezen, dan kunnen we misschien ook op een ecumenisch niveau de lezing doen van het evangelie.
Want er staat wel degelijk dat Jezus binnenstapt in de boot van Simon Petrus. En dat noemen wij vandaag nog altijd die boot van de katholieke kerk. Maar ze worden geholpen door de andere boten, door de maats. We zouden hier kunnen zien dat Jezus eigenlijk reeds op voorhand een zeker ecumenisme predikt. En iedereen die in Jezus Christus gelooft, kan gered worden. Maar alleen maar doorheen Jezus Christus zelf. De enige die ons redt, is Jezus Christus. En het geloof in hem, wel, is de basis om het gaan naar het diepe en is de basis voor de hemel, voor het heil, voor de eeuwige redding. Daarom is het aan ieder van ons vandaag gevraagd om ons geloof in Jezus te verdiepen, als basis voor alles. En ook om vertrouwen te hebben in die boot van Simon Petrus. Om vertrouwen te hebben in de kerk die nog altijd dezelfde Jezus Christus predikt. Het ware evangelie is de prediking van Jezus Christus, gestorven voor onze zonden en verrezen. En als we in Jezus Christus zien alles wat God voor ons doet, wel, dan zijn we al op weg naar het diepe, zoals Simon Petrus, en dan zullen we onszelf misschien herkennen op het einde in de zondige mens van Petrus. Maar tegelijkertijd zullen we dan die woorden aanvaarden, kunnen aanvaarden, die Jezus tot ieder van ons richt. Wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. Ook uzelf. Ja, ook uzelf is een onderwerp van redding. Ook uzelf is een onderwerp om verder te gaan. En vanuit het diepe om te komen in het eeuwige. En zo zien we dat we in deze tekst van het evangelie eigenlijk moeten groeien in geloof en vertrouwen. En we lezen nogmaals dit mooie evangelie van de heilige Lucas, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 11. Toen hij aan het meer van Genezareth stond en de mensenmenigte zich om hem verdrong om het woord van God te horen, zag hij twee boten bij het meer liggen. De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten. Hij stapte in een van die boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. Hij ging zitten en vanuit de boot gaf hij de mensen onderricht. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon: vaar nu het meer op naar het diepe water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen. Meester, antwoordde Simon, de hele nacht hebben we ons al afgetopt zonder iets te vangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dat deden ze en ze vingen zo'n massa vis dat hun netten ervan scheurden. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Die kwamen en beide boten vulden ze tot zinkens toe. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en zei: ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Want schrik had hem en allen die bij hem waren bevangen, vanwege de vissen die ze samen gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Maar Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Ze brachten de boten aan land, lieten alles achter en volgden hem.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader, met Paus Leo XIV. En we gaan dat opnieuw doen door ons te kunnen verbinden met het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. Is de paus dan alweer naar Castel Gandolfo gegaan? Jawel, en voor een hele bijzondere gebeurtenis heeft namelijk deelgenomen aan de viering en de processie van Maria Santissima del Lago. Een traditie die zich in de jaren 50, 1950 heeft ontwikkeld, waarbij een beeld van onze lieve vrouw ook een deel over het water, het meer van Albano, wordt gedragen op een boot, vergezeld door verschillende schepen en van de autoriteiten, maar ook van de lokale bevolking. En een bijzonder mariaal feest dat daar gevierd wordt en voor de eerste keer ook dat een paus daar zelf ook aan deelneemt. En we zien toch wel dat de Heilige Vader op deze wijze nog sterker die band wil aanhalen met Castel Gandolfo. En dat is natuurlijk ook de plaats waar Castel Gandolfo gevestigd is. Het Gandolfo Kasteel, dat paleis, het apostolisch paleis. Dat bestaat uit enkele villa's, zeg maar, die aan elkaar bevestigd zijn en dienen als een zomerverblijf voor de pausen. Paus Leo XIV heeft al verschillende keren daar gebruik van gemaakt, zijn vakantie afgelopen zomer daar doorgebracht, maar hij gaat er ook iedere dinsdag naartoe om één dag verlof te hebben, één dag even tussenuit te kunnen gaan van die drukke agenda. Zometeen dus gaan we samen kunnen luisteren naar de Heilige Vader en ons verzamelen samen met de pelgrims die naar Castel Gandolfo gekomen zijn, naar het Piazza della Libertà. Laten we eerst samen bidden op deze 22e zondag door het jaar. Bidden we samen het middaggebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758 voor de hymne. 891, daar vindt u de psalmen. Bladzijde 891. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 893. Bladzijde 893. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. uw stok en uw herderstaf. Geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. De Geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heer, laat mijn geroep u bereiken en leer mij te doen naar uw woord. En laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe en al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit, als wij met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door Christus, onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Zoals u kan horen, zijn we ondertussen helemaal live verbonden met het Piazza della Libertà. Het plein dat zich vlak voor de hoofdingang van het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo bevindt. Opnieuw heel wat pelgrims die zich hebben verzameld. Om dit moment met de Heilige Vader te kunnen meemaken. En u hoorde het misschien daarnet al, de reden waarom dat de paus opnieuw in Castel Gandolfo is, dat is omdat hij gisteren de prachtige viering en processie van Maria Santissima del Lago heeft gevierd. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de kerk dat een paus deelneemt aan deze viering, ook aan de processie. En dat is een heel mooie traditie die zich in de jaren 1950 heeft ontwikkeld. Dus geen oude traditie, maar wel eentje die dierbaar is aan de inwoners van Castel Gandolfo. En dan wordt dat beeld van Onze Lieve Vrouw op een boot gezet en dan gaat een deel van die processie over het meer van Albano. Dus als men van op de hoogte, zeg maar, in Castel Gandolfo uitkijkt, dan het meer dat men ziet, dat is het meer van Albano. En dan wordt het beeld tot aan het strand Giorgio gebracht. Dat is eigenlijk aan de voet van Castel Gandolfo. En dus voor de eerste keer heeft de paus deelgenomen, zelf ook aan boord gegaan. En dan zijn het altijd enkele schepen die de processie begeleiden. Van onder andere veiligheidsdiensten van Castel Gandolfo, maar ook lokale bevolking. En bij vorige edities zwommen sommige mensen ook mee met Onze Lieve Vrouw op de boot. Dat kon nu niet omwille van veiligheidsredenen, dat zal u ook wel begrijpen. Maar toch weer een heel mooie deelname van Paus Leo XIV aan wat eigenlijk echt een lokale traditie is geworden. Maar goed, alle tradities moeten beginnen klein. En het is iets dat heel dierbaar is geworden voor de inwoners van Castel Gandolfo. Daar komt de Heilige Vader, we gaan luisteren naar zijn woorden.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
2: Vandaag spreekt het Evangelie ons over Jezus die aan zijn discipelen het mysterie van zijn naderend Pasen onthult. De Messias die zegt om naar Jeruzalem te gaan en er veel te moeten lijden. Door de verantwoordelijke van de schriftgeleerden dat hij zal gedood worden en op de derde dag zal verrijzen. En dit bevestigt ergens niet alleen het beeld tegen dat Jezus aan hen wil duidelijk maken, maar het spreekt ook het beeld tegen dat zij hebben van de Messias als een triomferende, machtige Messias die alles zal overwinnen, die zijn vijanden zal overwinnen en verslaan.
3: Poco prima riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente.
2: Die door zijn daden en zijn woorden dit zal doen. En deze boodschap die Jezus geeft, die gaat dus eigenlijk in tegen het beeld dat zij hebben van de Messias. Een beetje daarvoor nog spreekt Petrus uit dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En nu, op dit moment, wordt hij geconfronteerd met teleurstelling. Het contrast van die mooie belijdenis, geloofsbelijdenis die hij heeft gedaan, wordt nu omgekeerd. En het lijkt wel te zeggen, als jij gelooft dat jij de Messias bent, maar dan kan het toch niet dat jij zo de wereld zult redden. Maar hetgene wat Jezus wil zeggen is vervuld met zijn oprechte liefde en nodigt uit tot reflectie. Ook voor ons vandaag is het niet gemakkelijk om te begrijpen en te aanvaarden dat de wegen van God in het bijzonder eigenlijk ver verwijderd zijn van onze eigen wegen.
3: Ciò che ci chiede. La seconda però è di non giudicare mai.
2: En het eerste bestaat er eigenlijk in dat wij op die momenten de dialoog met de Heer niet mogen vergeten. Dat wij met trouw moeten onze moeilijkheden aan Hem begrijpbaar moeten maken. En hulp moeten durven vragen.
3: E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo.
2: En het tweede is dat we nooit het werken van God mogen oordelen, maar dat we moeten luisteren met nederigheid in het gebed naar datgene wat de Heer aan ons wil duidelijk maken door zijn handelen. Ook wanneer het niet voldoet aan onze eigen verwachtingen en de grootheid van de eerste van de apostelen die op deze wijze zich gaat manifesteren.
3: Per tutta l'esistenza fino a martirio.
2: En Petrus zal het ook doen. Nadat hij heeft geluisterd, dan zal hij uiteindelijk zijn geloof belijden en trouw blijven aan het woord van Christus. Zal hij er zijn verlosser in erkennen voor zijn hele bestaan tot het aanvaarden van het martelaarschap. Laten wij dan ook aan de Heer vragen om met ons te zijn in ons geloofsleven, in ons gebed, om deze sinceriteit van Petrus te mogen ontvangen en nederig om datgene wat we voelen aan Hem mogen toevertrouwen aan de Heer.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce Ancilla Domini.
4: Ia mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
4: ut in efficiam progressibus Christi.
3: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et nunc sacerdotes et
3: omnes requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Et sanctum et sanctum in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone.
1: Vanuit Haiti komen dramatische nieuws tot ons van de grote slachtpartij die heeft plaatsgevonden in Kenshkov, waar verschillende mensen hun leven hebben verloren. Ik wil ook mijn geestelijke nabijheid uitdrukken tegenover de slachtoffers en voor de familieleden die deze vreselijke tragedie moeten ondergaan en met de gevolgen daarvan worden geconfronteerd. Ik vraag een einde aan iedere vorm van geweld.
0: Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari.
1: Ook mijn gebed voor de vreselijke overstroming die heeft plaatsgevonden in Nepal en in Tibet. Ik bid ook voor allen.
0: La cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni.
1: En bid ook voor de vrede en vraag ook om verder daarmee te gaan in uw gebed. De heilige Augustinus, wiens gedachtenis wij recent hebben gevierd,
0: quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia.
1: Zegt dat de vrede gelijk is aan het miraculeuze brood dat voortkomt uit de handen van de discipelen bij de miraculeuze broodvermenigvuldiging, omdat we zo in de wereld de moed kunnen doen toenemen door het brood van de vrede uit te delen, door vergeving te schenken voor het welzijn van een ieder en om rechtvaardigheid te doen toenemen.
0: I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace.
1: De paus verwijst ook naar de boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping.
0: Tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi.
1: En een hartelijke groet aan alle pelgrims uit Castel Gandolfo en afkomstig uit verschillende landen.
0: In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome.
1: In het bijzonder de deelnemers aan de organisatie Run to Rome.
0: Ai giovani,
1: aan de jongeren
0: die hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante,
1: die de Via Lucis hebben afgewandeld, ook aan de gelovigen. De paus zoekt even zijn bladzijde.
0: Scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta.
1: Onze lieve vrouw van het mirakel van Corbetta.
0: Presenti per il loro tradizionale incontro annuale.
1: En ook een hartelijke groet voor hun jaarlijkse traditionele samenkomst.
0: Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo.
1: En ook de motociclisten.
0: Come pure
1: voor hun jaarlijkse samenkomst. En ook een hele grote dankbaarheid voor de veiligheidsdiensten die hebben deelgenomen aan het verzorgen van de veiligheid voor mijn verblijf hier in Castel Gandolfo. En ontmoetingen met de pelgrims. Ik dank u allen van harte. En ook mijn hartelijke groeten aan de gelovigen die op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad dit Angelus meevolgen. Ik wens u allen een zeer gezegende zondag toe. Aldus Paus Leo XIV. Ja, dus inderdaad, die veiligheidsdiensten die altijd instaan ook voor dit soort gebeurens, om ervoor te zorgen dat de Heilige Vader dat allemaal veilig kan doen, dat is niet altijd evident. Het Sint-Pietersplein bijvoorbeeld, dat is volledig afgesloten met metaaldetectoren. Men is dat daar ook gewoon natuurlijk om die veiligheid te waarborgen van alle pelgrims en van de paus zelf. Maar op dit kleinere plein is dat niet zo evident. De Heilige Vader begroet nu enkele mensen die aan de ingang van de afsluiting staan. Hij gaat nu plaatsnemen in een kleinere pausmobiel om toch nog even de pelgrims te gaan begroeten die wat verder afstaan. Ja, dat is niet zo'n heel breed plein, hè? Dus zoveel mensen kunnen daar eigenlijk niet staan in het begin. Dat is echt veel kleinschaliger. Als u de beelden volgt, dan ziet u dat ook. De mensen kunnen zich slechts in beperkte mate verzamelen. Gelukkig kan men op het Sint-Pietersplein in Rome wel meevolgen op de schermen. De uitzending van de Vaticaanse media is daar ook te volgen. Maar zo zien we dus dat de Heilige Vader echt de plaats Castel Gandolfo, ja, we mogen toch wel zeggen, echt in zijn hart gesloten heeft. En die relatie ook graag uitdrukt door regelmatig terug te gaan. En dus gisteren ook deelgenomen aan die bijzondere processie. En daar gaan we het zeker ook over hebben. Morgen tijdens Radio Vaticaan om 17:30. Dan komen we zeer graag bij u. Met het Vaticaans en pauselijk nieuws. En dan gaan we natuurlijk ook luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken gisteren. En terwijl de paus nog in het zonnetje van Castel Gandolfo de verzamelde pelgrims begroet, gaan wij langzamerhand afscheid nemen, althans voor nu. En dan kan u zo meteen samen met ons het rozenhoedje bidden, gevolgd door de kerkleraars om 1:00. En dan zal Nele u wat meer vertellen over de heilige Alphonsus de Liguori. Dat is voor 1:00. Van harte dank voor het luisteren, dierbare luisteraars. Morgen Radio Vaticaan, 17:30. Dan komen we hierop terug. En ook op het gebeuren van gisteren. En dan wensen we u nog een zeer gezegende zondag toe. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij.

0: Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: De kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde. De stichter van de Redemptoristen, zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, De Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. totdat hij bij één belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte, het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro, een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien. Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd, op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn, waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwe van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dat door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen. Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus de 14e zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti. 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië. Klein, maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen, zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan, om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief. Ze was een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet mij veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het allerheiligste sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen,

Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en twee helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde Paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alfonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid. Ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alfonsus, met een voorover gebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alfonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk, waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alfonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scende dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Tushendi, Dalestelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. Menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels, toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende god. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk
dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn Mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God onze verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen, die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft
en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij meer dan wie ook weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken. En deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven, die hem het meeste pijn kostten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt, voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Laterana. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een Mariaal lied geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori: Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de plichtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar jij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort, en geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen
die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is, wou de heilige Alphonsus laten verstaan dat men in geen enkele levenssituatie zonder het gebed kan, vooral op ogenblikken van beproeving en moeilijkheden. Wij moeten zonder ophouden met vertrouwen kloppen aan de deur van de Heer, in het besef dat Hij bij alles voor zijn kinderen zorgt. Hij draagt zorg voor ons. Daarom wordt ons gevraagd geen schrik te hebben onze toevlucht tot Hem te nemen en Hem onze verzoeken met vertrouwen voor te leggen, ervan verzekerd dat wij verkrijgen wat wij nodig hebben. Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is
En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.

bij Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we luisteren naar liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan. Het is zo dat vele mensen het soms moeilijk hebben om in slaap te vallen. Men denkt na over de dag, over taken die we nog moeten doen. Misschien over momenten waar we minder trots over zijn van die dag. Momenten waar we het moeilijk hebben gehad die dag. En soms blijft dat allemaal malen in ons hoofd en krijgen we moeilijk rust. En deze verschillende liederen dat we gaan beluisteren wel, die kunnen ons helpen om rust terug te vinden en aan Jezus te denken, net voor het slapen gaan. We starten met een lied voor zegen. Zegen over onze kinderen, kleinkinderen en over alle generaties van onze families. Dit lied wordt gezongen door Carrie Job en Cody Carnes. De titel is The Blessing.

En u hoorde The Blessing, gezongen door Carrie Job en Cody Carnes. Het volgende lied is gebaseerd op Psalm 4. Het wordt gezongen door de groep Lef en de titel is Avondlied.

En u hoorde Avondlied van de groep Lef, gebaseerd op Psalm 4. Het volgende lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Jen Johnson. En zij zingt het lied Goodness of God, goedheid van God.

En dat was Jen Johnson met het lied Goodness of God, Goedheid van God. Ook de groep Sela heeft een avondlied geschreven. Je hoort het elke dag na de complete hier op Radio Maria. En ook dit lied willen we in deze uitzending, vol liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan, ook opnieuw laten horen. Dit is Sela met Avondlied.

En u hoorde de groep Cela met Avondlied. Het volgende lied wordt gezongen door Joss Baldwin en door Kaylee. Zij zingen het lied Safe in Your Arms, veilig in uw armen, Heer.

En u hoorde het mooie lied Safe in Your Arms, Veilig in Uw Armen, van Joss Baldwin en Kaylee. Union Creative is een band dat graag vele liederen ook uitbrengt. En zij zingen het volgende lied, Raise a Hallelujah.

En u hoorde het lied Raise a Hallelujah van Union Creative. Het volgende lied komt van Lars Scherven en draagt de titel Als de avond valt.

En u hoorde Lars Scherfen met het lied Als de avond valt. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waar we hebben geluisterd naar liederen die ons kunnen helpen om 's avonds na een lange dag tot rust te komen voordat we gaan slapen. We eindigen nog met een mooie akoestische versie van het lied So Will I. En deze versie wordt gezongen door Will Morrison. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Met een passage uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 30. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer fijne avond gewenst samen met Radio Maria, beste luisteraars, op deze zondag 30 augustus. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers, op deze 22e zondag door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 699, de psalmen vanaf pagina 895 en de korte schriftlezing vanaf pagina 898. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Evet. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, de Heer, is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want Gij zijt barmhartig en trouw. Waarom moeten vreemde volkeren vragen, waar is toch Israëls God? De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd. Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar zij ruiken niet. Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer, hij is hun helper en schild. De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken. Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam. Hij zegent alle Godvrezende, geringe en mensen van aanzien. De Heer zal uw aantal vermeerderen van u en uw nageslacht. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer, de aarde deelde Hij toe aan de mensen. Niet zij die gestorven zijn loven de Heer, geen mens die het dodenrijk inging. Maar wij, die leven, wij zegenen Hem, vandaag en in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten.
Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het redden. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het redden. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat allen te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof. Heer, gedenk uw volk. Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur. Schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent. Heer, gedenk uw volk. Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk. Heer, gedenk uw volk. Denk ook aan deze gemeenschap die u wil toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig. Heer, gedenk uw volk. Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen. Heer, gedenk uw volk. Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig. Heer, gedenk uw volk. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe en al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit, als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag voor de kerk van Sint Martinus in Moorselede, want in een vorige aflevering mochten we niet alleen de kerk bezoeken, de geschiedenis van de Zwarte Madonna van Loreto beter leren kennen, maar zeer zeker ook het leven van pater Constant Lievens, die zijn hele leven heeft gegeven in de missies in India. Wij gaan van hieruit opnieuw de fiets opnemen en gaan de Breulstraat inrijden, richting de Slijpstraat. Nog een goede 6 kilometer fietsen en we komen aan onze eigenlijke eindbestemming. Laten wij samen de fiets opnemen richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van

We zijn wel onderweg, maar we houden even hier halt. Niet zo heel ver van Dadizele vindt men namelijk verschillende bunkers terug die getuigen van de Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers namelijk de strategisch belangrijke hoogten rond Ypres in handen en bouwden verdedigingsstellingen in de diepte uit met betonnen schuilplaatsen, loopgraven en bunkers. Sinds 1916 verrezen er als belangrijk onderdeel van de Duitse verdediging tal van bunkers in Moorsleden. De mitrailleurbunkers en de betonnen schuilplaatsen maakten deel uit van de Flandernstellungen. Die dienden om Roeselare, dat ook echt een knooppunt was van het Duitse vierde leger, te beschermen tegen een aanval van geallieerde troepen. De Flanderen 1 en Flanderen 2 Stellung liepen op grondgebied Moorsleden. De Flanderen 1 Stellung speelde een grote rol in het bevrijdingsoffensief van 1918. Hier liep de bloedige aanval van de Belgen vast van 29 september tot 14 oktober, de dag dat Roeselare bevrijd werd. Reeds kort na de oorlog werden er reeds enkele bunkers vernietigd toen het land opnieuw werd geëffend. Het puin werd meestal gerecycleerd voor het aanleggen van wegen. En de overgebleven bunkers werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vaak gebruikt als schuilkelder voor de lokale bevolking. De Duitse bunkers, die er vandaag nog zijn, bevinden zich dus meestal bovengronds. Deze worden het vaakst aangetroffen bij boerderijen, waar ze tijdens de oorlog moeilijker te ontdekken waren. Er bestaan echter ook nog een ondergrondse bunker op de Drogenbroodhoek. Er zijn dus verschillende van die bunkers terug te vinden, zo ook de Duitse bunker Sinnerfarm, een bunker die gebouwd is in 1917 bij de hoeve De Mietenaren, waarvan de bewoners vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Krombeke. Het is een Einheitsunterstand, of gestandardiseerde bunker. Het is pas in november 1917 dat er voor het eerst zo'n bunker uitgetekend wordt, waarmee alle andere types in principe afgeschaft werden. Dit type had het voordeel van eenvoudige bouw, verregaande standaardisering van de bekisting en de betonijzers. Ze konden gebruikt worden als commando-mitrailleur, manschap of observatiepost. De bunker heeft binnenin twee kamers van 2 op 3 meter en is 1,8 meter hoog. De plafonds worden gevormd door een bekisting van golfplaten. Er is plaats voor een kachel en de bunker is voorzien van verluchting en verlichting. Ongeveer 20 man kon in zo'n bunker schuilhouden. Verschillende van deze bunkers zijn dus terug te vinden, ook op de route die wij vandaag aandoen. We gaan nog een klein stukje verder fietsen tot op het einde van de Waterstraat. We gaan dan rechtsaf de Ledighemstraat in en rijden zo tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Het eerste wat we echter gaan bezoeken is het prachtige rosarium dat zich...

0: aangekomen op onze eindbestemming. De basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele, in Dadizele natuurlijk. En vlakbij de basiliek vindt men het rosarium. En daar bevind ik mij nu. Aan de rechterzijde van de ingang is dat terug te vinden. Het is een gebedspark dat onder impuls van pastoor De Weer werd gerealiseerd op de plaats waar zich vroeger de boomgaard van het kasteel bevond. Door Monsieur de Smet werd dit op 1 mei 1956 ingezegend. En de rondgang die we hier vinden brengt ons langs de 15 mysteries van de Rozenkrans, uitgebeeld door Gustave de La Fontaine in 12 kapellen met bas-relief en 2 beelden, de geeseling en de doornenkroning, en ook het kruisbeeld in de openluchtkapel. Ook het altaar in de openluchtkapel is van zijn hand. Bij de toegang tot de kapel staat een groot Mariabeeld dat gemaakt is door Edouard Mallet of Malfait. Je vindt er diverse kunstwerken van Godfried Teunink, de Emmausgangers, 3 zuilen met de mysteries van de Rozenkrans, een altaar met lezenaar en 5 schilderijen die het mysteries van het licht verbeelden. Pastoor Monstret die verving de crypte onder de openluchtkapel door een stille gebedsruimte. En in een gang achter deze kapel bevinden zich schilderijen van pater Wilfried Joie. Rechts bij de ingang van het rosarium vind je in 9 kaders de voorstelling van de 3 legenden van Dadizele. Dus we gaan even binnen wandelen in het gebedspark. En dan zien we eerst een soort van rondplein, zeg maar, waar dus die 3 legenden uitgebeeld zijn. Enkele van de verhalen die hier in de gebedstuin, in dit gebedspark, het rosarium, wordt uitgebeeld en verteld. We lopen dus verder met de basiliek aan onze linkerzijde en komen aan 3 beelden die de Emmausgangers uitbeelden. Wandelen wij verder. Dan komen we het rosarium eigenlijk binnen, hè, want dit is het voorportaal. En dan kom je op een soort van groot binnenplein met in het midden een openluchtkapel. En langs de buitenzijde vindt men dus de mysteries van de Rozenkrans terug. En zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om per mysterie 1 wees gegroet te bidden. Laten wij beginnen met een Onze Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het eerste blijde mysterie, de boodschap van de engel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we deze gebedsweg afleggen, denken we aan de intenties van de Zusters van Liefde, de Korte Mark, natuurlijk ook hier in Dadizele. We denken aan de mensen die we hebben mogen ontmoeten op onze weg. We denken aan u allen, dierbare medepelgrims, aan uw zorgen en uw noden. En vertrouwen ze toe aan Maria in het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan Elisabeth. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. We vragen aan de Heilige Maagd Maria om vrede in de wereld. Vrede in onze harten. Vrede daar waar verdeeldheid is, dat daar eenheid mag komen. Het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En voor dit vierde blijde mysterie willen wij bidden voor alle priesters. We bidden voor moed, kracht, standvastigheid, voor roepingen, voor heilige priesters die ons kunnen leiden naar het eeuwige leven. Het vierde blijde mysterie, de opdracht van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Voor het vijfde blijde mysterie willen we bidden voor alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen. In het bijzonder voor de zusters van liefde, de Korte Merkendadiszelen. We bidden voor alle religieuzen en voor roepingen tot het religieuze leven. Het vijfde blijde mysterie, de terugvinding van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We komen, als we verder wandelen, aan het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. We bidden voor iedereen die geplaagd wordt door confrontatie met moeilijkheden, voor moed en kracht om te delen in de kracht die Jezus heeft gekregen om zijn lijden op te nemen. Voor iedereen die een kruis te dragen heeft. Voor ons allen. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het tweede droevige mysterie. Onze Heer Jezus Christus wordt gearresteerd en gegezeld. En terwijl we aan het bidden zijn, komen we hier al een zuster van liefde tegen. Dag zuster. Oh, maar je moet geen schrik hebben van de microfoon. We zijn in gebed verenigd, alleszins. Ja, zeker. Dag zuster. Ja, u ziet het, beste luisteraars. We zijn zeker niet alleen onderweg. De geesteling van onze Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld, zoals we daarnet al hebben verteld, door een groot beeld. Jezus is vastgebonden aan wat men noemt de heilige pilaar. Hè? De pilaar waaraan Jezus Christus zijn geesteling heeft gedragen. De wonden van Jezus, hij is door zulke pijn en lijden gegaan. En wij worden genezen door zijn striemen, door zijn wonden. We bidden voor een ieder die lijdt. Op welke manier dan ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het volgende beeld is de doornenkroning van onze Heer Jezus Christus. Het is het Koninkrijk van God dat bespot wordt. Men lacht met het koningschap van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En tegelijkertijd, dat kon u natuurlijk niet horen en ook niet zien, maar er was een dame met een rollator, moeilijk te been, die eigenlijk zachtjes onze bedeweg aan het volgen was. En dit moment, waarop bleek dat de zuster ook de dame in kwestie kende, was er een korte begroeting tussen de twee, maar volgde spontaan een gesprek met Colette, die dus samen met ons een stukje van de bedeweg is gevolgd. Er volgde een mooie ontmoeting en een boeiend gesprek.
1: Zo verenigd zijn met God.
0: Wat zei je, mevrouw?
1: Het zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God.
0: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met een rollator onderweg.
1: Ja.
0: U bent moeilijk te been. En toch gaat u deze gebedsweg.
1: Ja, het is een stil gebed rond u.
0: Ja.
1: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
0: Ja. En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven. Hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
1: Ja, ja,
0: ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
1: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
0: Ja. Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
1: Ja. In de wereld is er bijna geen stilte meer.
0: Mm-hmm. Ja. En als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luid op aan het bidden was.
1: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luid op bidden, dat maakt je ook stil.
0: Ja, ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we de mysteries was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo in uw gebed. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
1: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar. Dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
0: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
1: Ja, delen met elkaar.
0: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
1: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Met mijn eerste communie, prachtige communie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn altijd gestorven, maar ik zet mijn geloof verder.
0: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
1: ja, een leeft.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik leef traag en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
0: Ja. Inderdaad, ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
1: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen en de stilte plaats voel ik me wel gezien.
0: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Bent u altijd mariaal geweest?
1: Ja, bedoelt u mariaal?
0: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
1: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
0: Mm-hmm. Maar toch komt u naar de tuin, hè, die, ja, het rosarium hier, dat ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook, van daar die zelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
1: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
0: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van Onze Lieve Vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizelen. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij, die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
1: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes.
0: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
1: Ja, ik ben wel gelukkig.
0: In deze plaats inderdaad, hij kan u zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze Lieve Vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
1: Dank u.
0: Ik wens u een fijne dag, hoor.
1: Dag.
0: Tot ziens. Na het gesprek met Colette, hoe kon het ook anders in de droevige mysteries? Bij Jezus Christus die zijn kruis draagt. Bij de vierde van de droevige mysteries gaan wij onze bedeweg verder zetten, dierbare luisteraars. Laten we ons verenigen in gebed en verder de weg van het rosarium afleggen. Ja, Colette heeft een kruis te dragen. Dat is niet altijd makkelijk. We zijn aan het vierde droevige mysterie gekomen. We gaan in het bijzonder bidden voor u, Colette, voor uw intenties, hè? Jezus draagt zijn kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, het is toch om stil van te worden, zulke ontmoetingen. U hoorde, mevrouw kon moeilijk spreken, maar de woorden die ze heeft gesproken heeft toch een diepe impact, ontroerend zelfs, op deze gebedsweg die wij samen gaan. Het vijfde droevige mysterie, daar zijn we nu aangekomen. De kruisdood van onze Heer Jezus Christus. En dat is in de openluchtkapel zelf. Laten we even de trappen opwandelen. En daar zien we dus een openluchtkapel met de gekruisigde Jezus, heel groot, op het altaar. En dan de heilige Johannes en Onze Lieve Vrouw natuurlijk onder het kruis. Wel, wij bidden voor alle intenties die u wilt toevertrouwen aan de Heer op dit moment. En we willen de Heer danken voor onze hemelse moeder, voor de heilige maagd Maria die trouw gebleven is tot aan het kruis. Vraag aan Onze Lieve Vrouw om diezelfde trouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt ge boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik word er zowaar een beetje emotioneel van. We gaan terug de trappen afdalen van de openluchtkapel. En we zetten zo onze gebedsweg verder. Wandelen naar het volgende kapelletje. Want na de droevige mysteries, het blijft niet bij de kruisdood. Onze Heer overwint de dood, hij overwint alle zonden. Hij overwint alles wat ons tegenhoudt om werkelijk te kiezen voor het leven. Ook voor het eeuwige leven. En opent voor ons de poorten van de hemel. En dus bidden wij het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Bidden wij voor alle mensen die het nodig hebben om na een val terug op te staan. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zien we, wanneer we geraakt worden, zeker de emotie kan ook een plaats hebben in het gebed, maar de Heer roept ons altijd op om terug blij te zijn en vreugdevol. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, zalig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Ja, de Heer noemt ons zalig. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo komen we aan het derde glorierijke mysterie. De Heer vaart wel ten hemel, maar hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen. Hij zendt ons de Heilige Geest, de Helper en de Vertrooster. Laten wij de Heilige Geest aanroepen om hulp te krijgen in alles wat nodig is om een leven te leiden dat trouw is aan de beloften van Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we dit gebed deden, kwam er een geen witte duif, maar een zwarte merel op de hoek van de kapel zitten. En twee zelfs. Het vierde glorierijke mysterie. De Heilige Maagd Maria wordt in hemel opgenomen. Onze Lieve Vrouw gaat ons met lichaam en ziel vooraf om onze voorspreekster te zijn bij Jezus. Laten wij dan ook al ons vertrouwen leggen in Maria en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ondertussen kwam ik ook de zuster opnieuw tegen die we daarnet zijn tegengekomen. Maar die niet zo happig was om voor de microfoon iets te zeggen. Ze was zelf ook natuurlijk in gebed. En zo komen we aan het laatste, vijfde, glorierijke mysterie. De kroning van onze Lieve Vrouw. Koningin van het heelal. Koningin van de engelen, koningin van de apostelen, koningin van alle hemelingen, koningin van de martelaren, koningin van de maagden, koningin van ons hart, koningin van de vrede. Bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Dadizele, bid voor ons. Ja, een prachtige plaats, dit rosarium. Voor ons is het zeker tijd geworden. We hebben ons goed kunnen voorbereiden om binnen te treden in de basiliek. En alles wat ons bezwaart gaan we neerleggen bij Maria. Op het einde van onze bedevaart, onze pelgrimstocht vandaag, waar we zoveel dingen hebben mogen ontvangen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Dadizele.

0: Onze woorden waren nog niet koud. Of het kleine klokje hier in de openluchtkapel nodigde ons uit om naar binnen te gaan. We gaan dat dus ook doen. En zijn onze lieve vrouw dankbaar voor deze kleine momenten die we mogen ontvangen. Uit dankbaarheid voor alles zullen wij naderen tot onze lieve vrouw van Dadizelen. En u kon het al horen, de basiliek riep ons op om naar binnen te gaan. Onze lieve vrouw verwacht ons. En dit bedevaartsoord is toch wel heel bijzonder. Dadizelen waar Maria thuis is, zo wordt het omschreven. Het is onmogelijk om te zeggen exact wanneer het bedevaartsoord van onze lieve vrouw in Dadizelen is ontstaan. Een eerste spoor van deze plaats is te vinden in de 9e eeuw, toen Dadizelen afhing van de Sint-Pietersabdij van Elnon. Het staat ook vast dat Dadizelen reeds in de 12e eeuw een kapel had. De parochie hing toen af van het bisdom Doornik. En het eerste mirakel buiten en na de drie legenden dateert van 1353. De oorspronkelijke kapel werd in de 15e eeuw vervangen door een nieuwe kerk. In gevolge brandstichting door de Schotten, bondgenoten van de Geuzen in de Beeldenstorm, zowat rond 1581, zijn al de kerkelijke archieven jammerlijk vernield. Uitgezonderd een groot perkament waarin tal van mirakelen door tussenkomst van onze lieve vrouw vermeld staan. Uit dit archiefmateriaal kan besloten worden dat de verering van de heilige maagd Maria, moeder van God, in Dadizelen tenminste 700 jaar en eigenlijk vermoedelijk 1000 jaar oud is en dat Dadizelen wellicht de oudste bedevaartsplaats is in de Lage Landen. En u kon het daarnet ook al meemaken, naast de huidige basiliek bevindt zich dat rosarium, Latijnse woord voor rozenkranstuin, met een wandelpad dat de bedevaarders leidt langs de mysteries van de rozenkrans. Laten we dus nog even die legendes goed op een rijtje zetten. Daarnet, bij het begin van ons rosariumweg, konden we er al mee kennis maken. Het verhaal van die witte en zwarte ossen. Een rijk en vroom man in Dadizelen beschikte in zijn veestapel over twee prachtige zwarte ossen, die plots verdwenen waren. Hoe de landbouwer en zijn knechten ook zochten naar de zwarte ossen, zij vonden ze niet. Een kluizenaar, die hiervan gehoord had, besloot tot Maria te bidden. Plots verscheen Maria en zei tot hem in een visioen: ga naar de meester van de boerderij en zeg hem dat hij nooit zijn zwarte ossen zal terugvinden. Zeg hem naar het Elzenbos te gaan en aan de rand ervan zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden. Vraag hem op die plaats een kapel te bouwen ter mijner ere. In een tweede legende wordt verteld hoe Maria zelf de kapel wijdt met een teken van wonderlijke rode draad. De notabelen van Dadizelen waren op weg naar de bisschop van Doornik met de vraag om de kapel in te wijden. Onderweg ontmoetten zij een vrome vrouw die hen zei dat hun tocht niet nodig was, omdat onze lieve vrouw de kapel reeds had ingewijd. Ze zei hen: als ge terugkeert, zal u een rode zijden draad vinden rond de kapel. De plaats binnen deze draad is gewijd. Toen ze terugkeerden, zagen zij inderdaad een rode zijden draad, die nog begin, nog einde kende. Hij had bovendien een bijzondere genezingskracht. Zieken namen er een stukje van mee, maar de draad werd nooit korter. Helaas raakte die rode draad verloren in de loop van de tijden. Maar de rode draad wordt dus vandaag de dag nog steeds door pelgrims meegenomen als blijvende herinnering aan hun bezoek bij Maria.
1: En dan de derde legende, zoals u al kon horen, Jan Onraad, de analfabeet, zonder kennis van muziek, zingt de middernachtmis. Kerstmis stond voor de deur en de nachtmis moest gezongen worden. Maar de koster van Dadizele was ziek. Jan Onraad krijgt de nacht daarvoor een visioen, waarin Maria hem zegt dat hij de koster moet vervangen. Maar Jan was een analfabeet en kende geen nootmuziek. Jan vroeg daarom aan Maria om hem te helpen. En zij antwoordde: "Vrees niet, ge zult onder uw oorkussen een boek vinden, waarmee ge zult kunnen lezen en zingen." Maria lichtte ook de pastoor in en die trok naar Jan om concreet af te spreken. En Jan slaagde erin op het orgel te spelen en de kerstliederen te zingen. En dit tot grote vreugde van de pastoor en de bezoekers van de kerk. Prachtige legenden, een goede opfrissing alvorens wij binnengaan in de basiliek. Het was trouwens monseigneur Jan-Baptiste Malou, die bisschop was van 1809 tot 1864, bisschop van Brugge, die de aanzet gaf om de oude kerk in Dadizele af te breken en te vervangen door een basiliek voor het gehele bisdom. Dit ter gelegenheid van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria in 1854. Hij belastte de Engelse architect Edward Welby Pugin met de bouw van de basiliek. En op 8 september 1857 werd de eerste steen gelegd. Helaas maakte de bisschop de voltooiing niet mee, maar de bouw werd verder gezet door zijn opvolger. Hoe imposant de kerk ons ook mag voorkomen, ze is en blijft slechts een schaduwbeeld van wat de Engelse bouwmeester Pugin voor Dadizele had gedroomd. Maar in 1882 werd de kerk tot de rang van basiliek, Basilica Minor, verheven. Het beeld dat we zo meteen zullen bewonderen van Onze Lieve Vrouw stamt uit de middeleeuwen. Het miraculeuze Mariabeeld werd op 20 april 1902 plechtig gekroond. En het toont een ingetogen, lieve moeder begaan met haar kind. En dagelijks komen bedevaarders naar Dadizele om een kaarsje te branden en een stille tijd bij Maria te blijven. De echte hoogtepunten zijn de meimaand en de noveen. Tijdens de meimaand komen vele groepen bedevaarders, maar ook eenzame fietsers, wandelaars, gezinnen, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele met hun vreugde en verdriet. De noveen start op 8 september, feest van Maria geboorte en datum van de eerste steenlegging. En heel wat mensen houden er ook aan om in het landelijke Dadizele, al biddend en bezinnend, de kleine omgang te maken van 1 kilometer, bestaande uit de 7 kapellen die de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw uitbeelden. Er is ook een grote omgang van 4 kilometer met 14 kapellen die de taferelen uit de kruisweg bevatten en waarbij de laatste in de crypte van de basiliek te vinden is. Tal van redenen dus om even naar hier te komen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en leggen wij onze intenties neer bij Onze Lieve Vrouw.

dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Wij gaan een volgende keer samen de basiliek van Dadizele binnen. En daar komt zuster Johanna ons tegemoet. We gaan met haar in gesprek over haar dienstbaarheid in de basiliek. En dalen af in de crypte waar een heuse ridder begraven ligt. Dat is voor een volgende keer. Dan nemen we u opnieuw zeer graag mee. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
10: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
13: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
14: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
15: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
16: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
17: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
18: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u,
19: gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
20: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
19: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
20: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
21: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
21: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
21: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
21: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Oude Testament in het boek Exodus. We lezen er hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

passage die we zo net hebben gelezen in het boek Exodus, moeten we even zien in de context van de tijd. Het gaat hier over het moment dat het volk van Israël in Egypte is en daar als slavenvolk erkend wordt. Het volk van Israël was namelijk in Egypte gekomen wanneer Jacob zijn zoon Jozef ging bezoeken. En toen werd het volk wel degelijk gezien als een soort van, laten we zeggen, elite. Maar omdat het volk van Israël enorm aan het groeien was, hebben ze hen verplicht tot slavenarbeid. Het lijden van het volk van Israël was daarom zeer groot geworden. En zo zien we dat het volk van Israël aan het klagen is, aan het klagen tegenover God. Hebt gij ons niet gezegd dat wij uitverkoren waren? Zijn wij niet uw volk? Was er geen beloofd land voor ons? Waar is dat land dat gij voor ons hebt bereid? En nu hebben we de passage gelezen waarbij God zich als barmhartig vertoont. Hij is barmhartig. En we zien in de tekst die we lazen 4 werkwoorden verschijnen die toepasselijk zijn op hetgeen God meemaakt bij het geven van barmhartigheid. En die 4 werkwoorden zijn de volgende. Het eerste is luisteren. God luisterde naar hun klagen. Een tweede werkwoord die we zien in de tekst. Hij was zijn verbond indachtig. Indachtig zijn. Daarna zien we nog een derde werkwoord verschijnen. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. Zien. Nog iets wat God doet. En het vierde werkwoord dat we tegenkomen is kennen. In het Nederlands zeggen we hier, hij was met hen begaan. In een letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, hij kende hen. Het werkwoord kennen. En deze 4 werkwoorden houden een verband met de barmhartigheid van God. Ze leggen eigenlijk Gods barmhartigheid uit. Want God is barmhartig als hij het lijden ziet van de mens. In de eerste plaats door te luisteren, door indachtig te zijn, door te zien en door te kennen. We gaan deze 4 werkwoorden even bespreken. Wanneer God luistert naar zijn volk die aan het klagen is omwille van het vele lijden, omwille van de slaafse arbeid die ze moeten verrichten, dan luistert God. Dat wil dus zeggen dat de muur die er was, zeg maar, tussen de schepper en de schepping, dat die verbroken wordt. En er was nu eenmaal een muur. Die muur is er gekomen door de zonde. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het de zonde is die een muur opbouwt tussen God en de mens. Of anders gezegd, dat de zonde ervoor zorgt dat God weggedrukt wordt. God wordt vermeden. Elke zonde laat ons eigenlijk God buitenspel zetten. En die keuze ligt aan ons, niet aan God. Maar wanneer men klaagt, wanneer men tot God bidt en tot God roept, dan luistert hij. En dus de muur die we zelf zouden hebben opgebouwd, wordt verbroken, gewoonweg door het oprecht bidden tot God. Zie daar de eerste daad van de barmhartige God. Een daad die wij eigenlijk ook zouden moeten imiteren als we barmhartig willen zijn. En is dat zelfs niet een vraag uit de Heilige Schrift? Wees barmhartig zoals uw God barmhartig is. En in de eerste plaats gebeurt dat door het luisteren. God luistert naar die mens die klaagt en die zijn lijden aan hem voorstelt.
Het tweede is indachtig zijn. Dat wil zeggen, God vergeet niet en nooit. God is natuurlijk die eeuwige wijsheid die niet kan vergeten. Hij kan zijn schepsel niet vergeten. Hij heeft het schepsel geschapen. Hij heeft die mens geschapen die muur heeft opgebouwd door de zonde. Maar God kan die mens, ook al is er een muur, niet vergeten. God is dus indachtig. En zeer speciaal wanneer men net tot hem heeft gebeden, te midden van het lijden. Wanneer men net heeft geklaagd omwille van het lijden. God is indachtig. Hij vergeet niet hoeveel wij als mensen hebben afgezien. Heel vaak niet door onze eigen schuld en soms ook wel eens door onze eigen schuld. God is indachtig. Ook dat mogen wij, zeg maar, als een betrekking zien op onszelf. God is ons indachtig. Hij kent ons lijden. En we gaan het daar later nog over hebben, bij het werkwoord kennen. Maar hij is bij ons aanwezig. Hij is indachtig, hij vergeet nooit. Hij kent ons leven. Wanneer God heeft geluisterd en indachtig is geweest, gaat hij nog een stap verder. En zo staat er in de tekst die we lazen, God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. God ziet. Dat wil dus zeggen, het is duidelijk in zijn ogen. Mijn volk lijdt. Mijn schepsel lijdt. Als wij vandaag tot God bidden en hem zeggen hoezeer wij soms lijden, dan luistert God. Dan is hij ons indachtig, want hij vergeet ons niet en hij ziet ons. Het is voor hem duidelijk dat er lijden is. En dat duidelijke, wel, dat brengt God tot een wens naar rechtvaardigheid. God wenst dat dat lijden weggaat. En als dat lijden weggaat, wel, door zijn barmhartigheid, dan komen wij tot waar leven. En dus God ziet, het is voor hem duidelijk, dat de mens te lijden heeft. En tot slot gaat God zelfs nog een stap verder in zijn grote barmhartigheid. God gaat naar het binnenste, naar het meest intieme van de mens, waar hij het lijden begrijpt, waar hij met het lijden meeleeft. Hij bewoont het lijden als het ware. En dat is dan dat woord kennen dat we zien verschijnen op het einde van de passage die we lazen. Hij was met hen begaan, hij kende hen. God bewoont ons lijden. Hij is te midden van de plaats waar er lijden is. En dat is soms zo een vraag die men durft stellen als er een zwaar iets is gebeurd, een grote ramp. Dan hoort men soms eens iemand de vraag stellen, maar waar was God? Wel, eigenlijk is ons antwoord als gelovigen, God was net daar, te midden van dat lijden. Nee, hij keurt dat niet goed. En het blijft zeker een groot mysterie. Waarom dat lijden niet zomaar weg zou gaan? Waarom laat hij het toe? Maar wat misschien nog belangrijker is om te weten is, hij is daar, hij woont te midden van dat lijden. Hij kent ons. Hij gaat naar het intiemste van de mens. En hij luistert naar ons, hij is ons indachtig, hij ziet het en hij kent ons. Maar hij weet ook dat wij nog die stap moeten zetten naar eeuwig leven. En dus die keuze moeten kunnen maken. En dat kunnen we alleen maar maken als we hem durven erkennen, ook te midden van het lijden. Een voorbeeld in de Heilige Schrift dat God te midden van het lijden woont, wordt ons eigenlijk gegeven enkele versen later. Want in het boek Exodus, het volk van Israël is groot geworden, heeft de lijden van de slavenarbeid en God zal Mozes roepen. En de manier waarop hij Mozes roept is te midden van een doornstruik.
Mozes keek toe, lezen we in Exodus hoofdstuk 3, vers 2. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. God woont in die doornstruik. En een doornstruik is een struik met doorns als symbool van het lijden. En dan moeten we ook direct terugdenken aan Jezus Christus, die te midden van het lijden ook wordt omringd door doornen, wanneer men hem de doornenkroon opzet. Jezus bewoont die doornstruik. En zo is het zelfs in het Oude Testament reeds duidelijk dat God woont te midden van het lijden. In Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 16, lezen we trouwens letterlijk: de gunst van hem die woont in de doornstruik. Deuteronomium 33, vers 16. De gunst van hem die woont in de doornstruik. God woont te midden van het lijden. En zo is hij barmhartig. Door ons te begrijpen en ons te begeleiden, zelfs te midden van het lijden. En we kunnen bijvoorbeeld kijken, nu heel speciaal in het Nieuwe Testament, naar Petrus. Wanneer we in Lucas, hoofdstuk 22, lezen versen 61 en 62, dan zien we het volgende. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen hem had gezegd. Voor de haan vandaag kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. De Heer keerde zich om en keek Petrus aan. Zo lazen we. Wel ja, Jezus is zelfs op dat moment reeds barmhartig. Hij kijkt naar Petrus, die te lijden zal hebben door zijn afkeer van God, door zijn zonde, door zijn verraad. En dus, Jezus toont zich barmhartig door te kijken. Hij zal later ook heel specifiek luisteren. Hij zal indachtig zijn, namelijk herinneren hoe en wie Petrus was. En hij zal hem echt kennen. En het antwoord op deze passage waarbij Petrus te lijden heeft, maar waarbij hij Jezus ziet neerkijken op hem, wel, het antwoord daarop wordt hem gegeven na de verrijzenis. In het evangelie volgens de heilige Marcus lezen we, hoofdstuk 16, vers 7, ga tegen de leerlingen en tegen Petrus zeggen, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Ga tegen de leerlingen en tegen Petrus. Petrus wordt apart vernoemd. En dat is eigenlijk om Petrus aan te tonen, er is leven ook na uw zonde. Er is leven ook na het lijden. En Petrus zal veel wenen. Omwille van zijn zonde, omwille van zijn verraad. Maar God ziet in zijn barmhartigheid alles. En hij stopt niet door zonde of verraad. Maar zijn blik gaat altijd verder naar alle mensen van goede wil. Zoals Petrus van goede wil naar Jezus teruggaat. En hem tot driemaal toe zegt, gij weet alles. Gij kent mij. Gij weet dus dat ik u bemin. De vier werkwoorden die we hebben gezien in het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25, zijn wel degelijk werkwoorden die ons helpen om de barmhartigheid van God te begrijpen. Want God ziet alles, vanaf het begin tot het einde. Dat wordt ons zelfs gezegd in het boek van Jezus Sirach. Hoofdstuk 39, vers 20. Van eeuw tot eeuw ziet hij toe. De blik van God
Het feit dat hij naar ons kijkt, gaat van het begin van de tijd tot het einde. En God onthoudt, God is indachtig, hij luistert naar ons, hij kent ons, hij bewoont ons lijden. En zie daar de goddelijke barmhartigheid. Om ons vanuit dat lijden terug op te trekken, op weg naar eeuwig leven, naar de verrijzenis, zoals het aan Petrus wordt kenbaar gemaakt. Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daar, met Jezus, zult gij leven hebben, eeuwig leven. We lezen nogmaals de passage van het boek Exodus, hoofdstuk 2, versen 23 tot en met 25. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten en hij was met hen begaan.

Beste luisteraars van Radio Maria, hier volgt een geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Oserin, Frankrijk, aangaande de zalige moeder Maravillas van Jezus. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Tegenwoordig wordt het thema van de menselijke waardigheid herhaaldelijk aangesneden. En terecht, want het is van groot belang. Het diepere fundament van deze waardigheid komt echter zelden naar voren. Men vergeet al te vaak dat de grootheid van de mens ligt in zijn goddelijke roeping. God die oneindig volmaakt is en gelukzalig in zichzelf, heeft de mens geschapen uit zuivere goedheid, om hem voor eeuwig te laten deelhebben aan zijn leven van liefde. Deze intieme en vitale relatie tussen de mens en God wordt ofwel niet beseft of verworpen door veel van onze tijdgenoten die hun leven inrichten alsof God niet bestaat, of zelfs zo ver gaan dat ze zijn bestaan ontkennen in het atheïsme. De kerk, trouw aan de waarheid in zaken God en de mens, wijst het atheïsme af, want het is in tegenspraak met de reden en ieders ervaring. Zij leert dat wanneer de steun van het geloof in God en de hoop op een eeuwig leven ontbreken, de menselijke waardigheid ernstig in het gedrang komt. Het raadsel van leven en dood, van zonde en lijden, blijft onopgelost. Zodoende vervallen de mensen al te vaak tot wanhoop. De kerk weet dat haar boodschap in overeenstemming is met de waarheid en met wat diep in ieder mensenhart leeft, en dat die boodschap hoop geeft aan hen die niet meer durven geloven in de grootheid van hun bestemming. Buiten die boodschap is er niets wat het hart van de mensen vermag gelukkig te maken. Gij hebt ons voor u gemaakt, Heer, en ons hart zal geen verpozing kennen voor het zijn rust in u heeft gevonden, zegt Sint Augustinus. Uitspraak van Sint Augustinus. Volgende hoofdstukje. Discrete maar vitale aanwezigheid. Ten aanzien van het atheïsme verklaart de kerk dat de mens door het natuurlijk licht van zijn verstand al redenerend vanuit de geschapen werkelijkheden met zekerheid het bestaan van God, beginsel en doel van alle dingen kan kennen. Lees je in Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 36. De wereld en de mens bevestigen inderdaad door hun vergankelijke aard en hun beperkingen dat nog hun eerste beginsel, nog hun uiteindelijk doel in henzelf is vervat. Er bestaat dus noodzakelijkerwijs een werkelijkheid die de eerste oorzaak en het uiteindelijk doel is van alles. Het wezen zonder oorsprong en zonder doel dat God wordt genoemd. Maar de huidige mens wordt eerder geraakt door de getuigenissen uit het leven zelf dan door leerstellige uiteenzettingen. Vandaar dat de levende voorbeelden, en met name die van de contemplatieven, soms een doeltreffender middel tegen het atheïsme zijn. Het is dus van belang dat wij leren het charisma en de specifieke rol van de contemplatieven, hun discrete maar vitale aanwezigheid, hun stille getuigenis dat ons oproept tot gebed en verwijst naar de waarheid van het bestaan van God, te erkennen. Verbi Sponsa, Congregatie voor de Godgewijde Leven, op 13 mei 1999, nummer 8. Op 10 mei 1998 heeft paus Johannes Paulus II, de in 1974 overleden Karmelites, moeder Maravillas de Jesus, die leefde met de bezieling van een heldhaftig geloof als antwoord op een roeping tot een hard leven, waarbij ze God in het middelpunt van haar bestaan had geplaatst. Zalig verklaard. Haar leven en haar dood zijn een welsprekende boodschap van hoop voor de wereld, die zo'n grote behoefte heeft aan waarde en die zo vaak door hedonisme, gemakzucht en een leven zonder God wordt bekoord. Een preek bij de zaligverklaring. Maravillas wordt geboren op 4 november 1891 te Madrid. Haar moeder, die opviel door haar naastenliefde, haar behoedzaamheid en haar levendige intelligentie, heeft veel devotie voor onze lieve vrouw en de las Maravillas van de wonderen
patrones van Sehegin in Zuid-Spanje, waaruit haar familie afkomstig is. Haar vader, Marquis van Pidal, is Spaans ambassadeur bij de Heilige Stoel. Als overtuigd christen en door nederig van aard, stelt hij de hoogstaande morele en intellectuele kwaliteiten waarmee God hem heeft begiftigd, ten dienste van de godsdienst. Maar Ravilas hoort graag de heilige verhalen die haar grootmoeder van moederskant haar vertelt. Reeds op 5-jarige leeftijd besluit Maravillas in navolging van de heilige Agnes, die zich volledig aan Christus had gewijd, middels de gelofte van kuisheid hetzelfde te doen. En deze gelofte van maagdelijkheid is de vrucht van een bijzondere genade van God. In 1939 zal moeder Maravillas haar biechtvader schrijven: de genade van de roeping heb ik ontvangen op hetzelfde moment als het vermogen mijn verstand te gebruiken. En Gods roep heb ik zo duidelijk waargenomen dat ik toen even vast besloten was non te worden als nu. Ik heb mijn leven lang deze niet de geringste twijfel gekend. Het kind is echter niet volmaakt en neemt met genoegen complimenten in ontvangst. Op een dag, zo vertelt ze, bevond ik mij in gezelschap van enkele personen wier oordeel, waarvan ik wist dat het voor mij altijd voordelig uitviel, zeer op prijs stelde. Als ik ze verliet, vermijdde ik me in deze gedachten en dan hoorde ik diep in mezelf duidelijk een stem die zei: en ik telde ik niet mee. Die woorden van Jezus maakten zo'n indruk op mijn ziel dat van toen af aan al die ijdele verlangens veranderden in dat ene, maar zeer hevig verlangen, veracht te worden, dat me sindsdien niet meer heeft losgelaten. We moeten Maravillas echter niet aanzien voor een melancholiek meisje. Ze sprankelt van vreugde, houdt van levendige en zelfs gewelddadige en gevaarlijke spelletjes. Wanneer ze met haar broer en zusje hun strijdkreet "we trekken ten oorlog" laten klinken, begint het hele huis te beven. Op 19 december 1913 verlaat Marquis van Pidal deze wereld voor het eeuwige. Enige tijd later gevolgd door de grootmoeder van Maravillas. Ze blijft de enige morele steun voor haar moeder. Maar het meisje brandt van verlangen in te treden bij de Karmelitessen. Wanneer zou dat nu kunnen? Op een dag in 1918 vraagt haar moeder haar tijdens een wandeling plots: luister, Maravillas, denk je nog altijd hetzelfde? Na enig stilzwijgen dringt ze verder aan: als je me nu geen antwoord geeft, reken er dan niet op dat ik de moed zal hebben er weer eens over te beginnen. En dan onthult Maravillas haar dat ze zich nog altijd aangetrokken voelt tot het Karmelitessenleven. De Karmel. Mevrouw van Pidal had zich nimmer zo'n hard leven voor haar dochter voorgesteld. En niettemin aanvaardt ze het. En zo treedt Maravillas op 12 oktober 1919 in bij de Karmelitessen van het Escorial in de buurt van Madrid. Geestdriftig begin en troosteloos einde. In hetzelfde jaar 1919 onthult koning Alfonso XIII op de Heuvel der Engelen, geografisch middelpunt van Spanje, op 14 kilometer van Madrid, een monumentaal beeld van het Heilig Hart, koning en goddelijke beschermheer van het Spaanse volk. De toestroom en de vroomheid van het volk zijn indrukwekkend. Maar in de daaropvolgende maanden wordt het monument steeds minder bezocht en vervalt tot een verlaten plek die zelfs door onkruid wordt overwoekerd. Om de heuvel te bestijgen moet men zich een inspanning getroosten en velen richten zich liever op meer toegankelijke pelgrimsoorden. Enige tijd na haar noviciaat hoort zuster Maravillas de oproepen van God om een Karmelitessenklooster te stichten op de Heuvel der Engelen. Hier wil ik dat jij en de andere zielen een huis voor me bouwen waarin ik mijn welbehagen zal scheppen. Mijn hart heeft behoefte aan troost. Ik wil dat het klooster de balsem is die de wonden in mij, door de zondaars veroorzaakt, verzacht. Spanje zal gered worden door het gebed.
Zuster Mara Vilas neemt moeder Josefa, de stichteres van het Carmelitesse klooster van het Escorial, in vertrouwen. En groot is haar verbazing wanneer enige tijd later moeder Rosario de Jesus, subpriorin, haar een vertrouwelijke mededeling van dezelfde aard doet. Na deze dubbele oproep van de Heer gaat moeder Josefa, met instemming van de priorin, te raden bij ter zake kundige priesters. En allemaal, ze geven hun goedkeuring aan het plan dat de bisschop van Madrid eveneens met grote belangstelling begroet. 19 mei 1924 vestigen de eerste vier zusters, die zijn uitgekozen voor de stichting, zich in een klein huis te Getafe, zeer dicht bij de heuvel, in afwachting van de bouw van het nieuwe klooster. De 30e legt zuster Maravillas er haar eeuwige gelofte af. Korte tijd daarna wordt ze in weerwil van haar verzet benoemd tot overste. Zij die de laatste wenste te zijn, zal 48 jaar lang overste blijven. Op 11 oktober 1925 ontvangt ze bovendien de taak van novice meesteres. Wanneer een postulante het klooster binnenkomt, heeft moeder Maravillas snel gezien of ze werkelijk roeping heeft. Al in de eerste weken weet ze of de postulante, ondanks het hartverscheurende afscheid van de familie, die innerlijke vrijheid ervaart die onbegrijpelijk is voor wie deze niet kent. Met haar natuurlijke eenvoud boezemt moeder Maravillas zo'n groot vertrouwen in dat men haar alles zegt en twee woorden van haar volstaan dan om welke preoccupatie dan ook te veranderen in hoop en vreugde. Zij leidt de novicen op de weg van het contemplatieve leven, zoals dat wordt onderwezen door de heilige Theresia van Avila in haar geschriften, vooral in De Weg naar Volmaaktheid. Alles staat daarin. En zo goed, merkt ze op. Het contemplatieve leven in een klooster wordt door onze tijdgenoten vaak gezien als nutteloos. Waarom zal men zich afsluiten achter muren en hekken, wanneer er voor zoveel charitatieve werk en zoveel toegewijd personeel nodig is? Zijn de beperkingen van een kloosterleven geen aantasting van de menselijke vrijheid? Trekken contemplatieven zich niet egoïstisch terug in hun geestelijk comfort dat hun leven steriel maakt? Maar tegenover deze tegenwerpingen herinnert de kerk ons eraan dat het contemplatieve leven een zeer bijzondere genade is en een kostbare gave van heiligheid. Een teken van de verbondenheid tussen de kerk bruid met haar Heer die boven alles lief heeft. Conferator Johannes Paulus II in de apostolische exhortatie Vita Consecrata van 25 maart 1996, nummer 59. Tot zover dit hoofdstuk.

gij zult beminnen. In de traditie is het contemplatieve leven verbonden met het gebed tot Jezus op een eenzame plek. Gods Zoon, in eenheid met de Vader, heeft die bijzondere momenten van eenzaamheid en gebed gewild. De Heilige Geest nodigt de kloosterzuster, bruid van het vlees geworden woord, uit de eenzaamheid van Jezus Christus te delen en in stille overpeinzing met hem in God te leven. Op deze wijze neemt ze tot in zeer hoge graad het eerste gebod in acht. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Lucas 10. Ze streeft naar de volmaaktheid in de naastenliefde door God te kiezen als de enige noodzakelijke en door hem op een exclusieve wijze te beminnen. God heeft de mensen lief met de liefde van een bruidegom voor zijn bruid. De Zoon van God laat zich zien als de bruidegom Messias, die de bruiloft van God met de mensheid is komen verwezenlijken. Conferatur Matthäus 22. In de roeping van de kloosterzuster komt heel in het bijzonder het karakter van een echt verbintenis met de kerk tot uiting. Haar leven herinnert ons allen aan de fundamentele roeping van de mens in de ontmoeting met God, welke haar vervolmaking zal vinden in de hemel. Opdat zij alleen met God kan leven, in aanbidding en lofzang, daarom is het noodzakelijk dat ze vrij is van iedere band, van alle drukte, van iedere afleiding. Dat is de voornaamste reden van de kloosteromheining. Door de gelegenheden van contact met de buitenwereld te beperken, sluit zij voor een groot deel de verstrooiing uit, die het resultaat is niet alleen van een veelvoud aan beelden, bron van wereldse gedachten en ijdele verlangens, maar ook van informatie en emoties die afleiden van het enig noodzakelijke. Dankzij de kloostermuren blijft de religieuze in een klimaat van vrede en heilige eenheid met de Heer en met de andere zusters. Paus Johannes Paulus II kon dat ook op 7 maart 1980 zeggen. De kloosteromheining opgeven zou betekenen dat men opoffert wat het specifiekste is aan een van de vormen van religies en van religieus leven, via welke de kerk laat zien aan de wereld dat contemplatie verheven is boven actie. Het eeuwige verheven is boven het tijdelijke. De kloosteromheining komt ook de diepe vereniging met het lijden en de verrijzenis van Christus ten goede. Door te kiezen voor een beperkte levensruimte, daarmee nemen de kloosterlingen deel aan de diepe ootmoed van Christus, in een vorm van armoede die tot uiting komt in de afstand en in het afstand doen van niet alleen materiële zaken, maar ook van ruimte, van menselijke betrekkingen en van heel wat goederen. Een vreemde vraag. Hoewel lichamelijk gescheiden van de wereld, dragen de contemplatieven evengoed het leed van alle mensen in hun hart en gebed. Via deze permanente bemiddeling draagt hun leven op bovennatuurlijke wijze vele vruchten van genade voor het heil van de zielen. Het voorbeeld van moeder Maravillas kan ons helpen dit te begrijpen. Op 26 oktober 1926 heeft ze zich met haar zusters in het klooster op de heuvel gevestigd, dichtbij het monument van het Heilig Hart. In 1931 beginnen de sociale onlusten die uitlopen op de Spaanse burgeroorlog. Kloosters en kerken in Madrid worden in brand gestoken. En ondanks de gevaren vervolgt de gemeenschap in alle rust haar leven en biedt daarbij nog intenser en brengt nog meer offers dan voorheen. Als men mij vraagt of wij bezorgd zijn of we bang zijn, vind ik dat altijd zo vreemd, schrijft moeder Maravillas. Ik vind dat wat onszelf zou kunnen overkomen van zo weinig belang is.
en dat alleen de heerlijkheid van God telt. Dat God zoveel beledigingen worden aangedaan, raakt me, tot in het diepste van mijn ziel. En dan ontvlamt binnen in mij zoiets als een stille liefde in de duisternis. Maar zo sterk dat het soms lijkt dat ik er onmogelijke weerstand aan kan bieden. Op 1 mei 1936 probeert een gewapende bende door over de muren te klimmen een overval op het klooster te plegen. De burgemeester van Getafe komt gehaast de Carmelitessen waarschuwen. Moeder Maravillas ontvangt hem in de spreekkamer. Deze man, bijgenaamd de Rus, is een militante communist. De overste bewaart een kalmte en een tegenwoordigheid van geest die diepe indruk op hem maken. In het vervolg zal hij al het mogelijke doen om de zusters van dienst te zijn. Maar weldra breekt het strijdgewoel los op de heuvel. Terwijl de granaten rondom uiteenspatten en de machinegeweren kletteren, verneemt men het bericht dat talloze religieuzen zijn gearresteerd en gedood. Moeder Overste stelt haar dochters voor een veilig onderkomen te zoeken in hun respectieve families. Alle blijven zonder enig aarzel in het klooster, op gevaar af de marteldood te ondergaan. Maar op 22 juli geven leden van de militie, naam die aan een van de gewapende groepen werd gegeven, de Carmelitessen het bevel de heuvel te verlaten. Ze worden met open armen ontvangen door de Ursulinen van Getafe. Door een luik in het dak kunnen ze de heuvel zien. Met behulp van een hijskraan werpen de leden van de militie het beeld van het Heilig Hart omver onder het slagen van afschuwelijke, godslasterlijke kreten. En de zusters zijn natuurlijk dan zeer diep bedroefd. Maar toch behouden zij hun innerlijke rust.

We gaan verder met het hoofdstuk uit deze geestelijke brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Met zachte hand overgehaald. Daar de erewacht van de Karmelitessen bij het monument van het Heilig Hart niet meer nodig is, zoeken zij ook een onderkomen in Madrid. Daar ontvangen zij, dankzij een ondergrondse priester en enige toegewijde leken, van tijd tot tijd toch de Eucharistie. Op een avond komen er mannen huiszoeking doen bij de zusters. Hun aanvoerder gaat tegenover moeder Maravilla staan met het geweer op haar gezicht. De man, die als een wild beest was binnengedrongen en later zal bekennen dat hij meer dan 2000 mensen in een ondergrondse gevangenis heeft vermoord, geeft zich langzaam maar zeker gewonnen aan de vrede en de goedheid van de overste. En tenslotte zegt hij tegen haar: moeder, moeder, u en ik kunnen geen ruzie met elkaar maken. En allen dropen af, zonder de zusters mee te nemen. In tegenstelling tot wat ze oorspronkelijk van plan waren. Weldra is men verplicht Madrid te evacueren. En de overste krijgt, maar niet zonder moeite, gedaan dat de Karmelitessen niet van elkaar worden gescheiden. Ze gaan naar Frankrijk en komen in Lourdes terecht op 16 september 1937. Gebroken van vermoeidheid, maar brandend van liefde voor Jezus en Maria, blijven ze daar natuurlijk 24 uren alvorens naar Spanje terug te keren. In de nationalistische zone waar de kerk vrij is. In het klooster van Batuecas, niet ver van Salamanca. In deze oase van groen genieten ze van een welverdiende rust. De overste wordt in beslag genomen door restauratiewerkzaamheden ter plekke, gebed en zorg voor haar dochters. Aan de buitenkant valt niets anders waar te nemen dan haar gelijkmatig karakter, haar onveranderlijke innerlijke rust en haar aandacht voor iedereen. De zusters zijn echter verbaasd over de houding van de eerwaarde Florencio, biechtvader van de communiteit. Terwijl hij tegenover iedereen een en al zachtaardigheid en minzaamheid is, neemt hij tegenover de overste een nogal harde en soms zelfs uitgesproken onaangename houding aan. De reden van dat gedrag zal na de dood van de overste aan de hand van zorgvuldig door de priester bewaarde brieven en persoonlijke aantekeningen bekend worden gemaakt. De overste die er innig naar verlangde voor Jezus te mogen lijden, aan zijn lijden deel te hebben en aan de smartelijke vernederingen die hij voor ons heil heeft ondergaan, schreef aan haar biechtvader: ik schrijf u vandaag om u met heel mijn ziel te vragen, ter wille van Gods liefde, dat u jegens mij de grootste mogelijke strengheid zult betrachten, dat u mij nooit zult geven wat ik zou mogen verlangen, dat u mij in het bijzijn van de zusters en in hun afwezigheid zult minachten, dat u mij wilt geven wat het allerbitterste is. Ik koester naar dit alles een vurig verlangen. En dan komt de burgeroorlog ten einde in het jaar 1939. En dan gaat men weer terug naar de Heuvel der Engelen. Het monument is afgebroken, het klooster is onbewoonbaar, maar de overste en enkele zusters vestigen zich er ondanks alles toch. Op verzoek van de bisschop blijft een groepje Karmelitessen in Las Batuecas. De scheiding die dit tot ten gevolge heeft, is hartverscheurend voor de zusters. Maar alle aanvaarden van ganser harte de heilige wil van God, die zich via de prelaat heeft geopenbaard. De vrede brengt een uitzonderlijke bloei aan roepingen met zich mee. De vrucht van al het lijden dat in de moeilijke jaren aan God is opgedragen.
De Karmelitessenstichtingen volgen elkaar in verbazingwekkend hoog tempo op. En dan vanaf 1961 leeft moeder Maravillas de Jesus gewoonlijk in de verborgenheid van het klooster van La Aldehuela. Door haar vele werk is ze uitgeput en op 7 november heeft ze een eerste hartaanval. Ze is er spoedig weer van hersteld, maar haar organisme is blijvend verzwakt. Naarmate haar lichamelijke krachten afnemen, legt ze merkwaardigerwijze een steeds grotere activiteit in diensten van de naaste aan de dag. Aan haar werktafel of in de spreekkamer, ze doet voor iedereen alles wat in haar vermogen ligt. Ze helpt ook meerdere Karmelitesse kloosters, zowel voor mannen als vrouwen, bemoedigt seminaristen die roeping hebben, geeft de impuls tot de bouw van middelbare scholen en brengt de kloosters onder in een stichting voor onderlinge materiële en geestelijke steun. Een leven dat overloopt. De werken van moeder Maravillas zijn het resultaat van een innerlijk leven dat als het ware overloopt. Ze spruiten voort uit haar vertrouwelijke omgang met God, uit haar overgave aan zijn wil. En wanneer ze op de haar kenmerkende manier in gebed is verzonken, spreekt ze helemaal alleen met God en de liefde van haar zuiver hart is bij hem van zeer doeltreffende, bemiddelende kracht. Het kloosterleven is inderdaad een grote steun bij het verwerven van de zuiverheid van hart, waardoor de contemplatieven een geheimvolle bron worden van apostolische vruchtbaarheid en van zegen voor de christengemeenschap en voor de hele wereld. Voorwaar, schrijft de heilige Johannes van het Kruis, een klein beetje van deze zuivere liefde is kostbaarder in de ogen van God en van meer voordeel voor de kerk dan al die andere werken tezamen. Mevrouw Cécile Bruyère, die leefde van 1845 tot 1909, eerste abdis van de zusters van Solesmes, schreef: indien onze ogen de onzichtbare dingen zouden kunnen aanschouwen, zouden ze zien dat de zielen een invloed hebben die aan elk afzonderlijk is toebedeeld. Hoe verhevener zij wordt, des te verder strekt haar invloed. Wat zij zoal vermogen, komt tot stand met een kracht die evenredig is aan de mate waarin ze God nabij zijn. De natuur daarvan verandert niet, maar zoals een voorwerp verhit wordt naarmate het dichter bij een warmtebron komt en op zijn beurt weer in een wijdere omtrek door kan stralen, zo gaat het ook met de ziel die dichter of minder dicht in de buurt komt van de goddelijke bron. Het geestelijk leven en het gebed. Daarom is het voor de heilige kerk en de heerlijkheid van God van groter belang dat we kunnen zeggen dat de waarlijk contemplatieve zielen op de aarde steeds talrijker worden. Zij zijn de verborgen schat en de motor die op aarde de impuls verleent aan al wat de heerlijkheid van God, de heerschappij van zijn Zoon en de volbrenging van de goddelijke wil is. Op 27 oktober 1972 wordt moeder Maravillas door een nieuwe hartaanval geveld. Dankzij de goede zorgen van haar dochters en van toegewijde artsen overleeft zij tot 1974 en ze behoudt haar helderheid van geest om zich zoals ze is gewend mensen de weg te wijzen, raad te verschaffen en haar eigen gebedsleven te onderhouden. Zoals haar hele leven, zoals de woorden die ze sprak, zoals haar zachtaardige en indringende manier van handelen, zo waren ook haar laatste ogenblikken op aarde van een buitengewone eenvoud en vredig, heel vredig slaapt ze in de Heer in op 11 december 1974. De zalige moeder Maravillas zei graag: het enige wat we te doen hebben is ons laten leiden door de allerliefdevolste voorzienigheid van God. U zult zien hoe alles in orde komt. Hebt groot vertrouwen in de Heer. Dat is de genade die wij aan de heilige Jozef vragen, voor u en allen die u dierbaar zijn.
Dom Antoine Marie. Tot zover deze lezing uit de geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval over het leven van de zalige moeder Maravillas van Jezus. Tot een volgend verhaal.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Vandaag staat de uitzending in het teken van muziek over en met vogels. En ook over het 150 jaar overlijden van de Franse romantische componist Hector Berlioz. Anno Johanni Rautavaara, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Reinhard Keizer, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven en Eugène Damare zorgen voor een programma vol vogelzang. De sterende ekster van Rossini moesten we hem niet ontfutselen, want Gods schepping gaf met vogelconcerten 's morgens en 's avonds genoeg toondichters inspiratie door de Heilige Geest, die ook niet toevallig als een duif afgebeeld is. Tot parels van composities die we voor u hebben uitgevloeid. Hoorde u vroeger in Klassiekuur bijvoorbeeld de zwaan van Saint-Saëns of de koekoek van Daquin, de eend in Prokofjev's Peter en de Wolf, El Condor Pasa en nog veel meer? Vandaag spotten we auditief menig vogeltje. En dat zingt zoals het gebekt is. Anno Johanni Rautavaara, een Fins 20e eeuws componist, trok naar de Poolcirkel om daar in noordelijke moerassen vogelzang te registreren. En hij verwerkte het tot zijn Cantus Arcticus, opus 61. Concerto voor vogels en orkest, waarin u diverse vogelgeluiden hoort. Zoals bijvoorbeeld de koekoek, de specht, de eend, de gans en de uil. Gemengd met geïmiteerde vogelgeluiden bij de blazers. Van een lange fluitsolo ontpopt zich het stuk tot een symfonisch samenspel, een crescendo van levendige vogelzang uit het noorden. Dialogerend met het orkest, romantisch in warme impressionistische kleuren uit Finland, het land van de duizend meren. En dit werk dateert uit 1972.

0: Heerlijke muziek om bij weg te dromen. Als je je ogen sluit, dan zie je die pracht van de natuur en dan kom je zo tot rust.
1: En na dit Finse werk van Rautavaari zijn we er als de kippen bij om klassiekuur verder te zetten. Stefan Temming speelt nu het fluitconcerto in D groot, opus 10, nummer 3 van Antonio Vivaldi in Italiaanse barokstijl. Dit concerto, nummer 428, is getiteld Il Giardellino, de putter of distelvink. Deze vogel met vuurrood gezicht en zwart-wit kopje, zwart met gele strepen aan de vleugels, vind je in boomgaarden, parken en tuinen en heeft een mooie pittige zang. Het opgewonden gekwetter deed Vivaldi aan fluit denken. En met trillers en herhaalde noten imiteert de fluitist het gezang van de putter of distelvink in Vivaldi's concerto in D groot voor fluit en piccolo.

Van 1685 tot 1750 leefde Georg Friedrich Händel, de Duits-Engelse barokcomponist. En het volgende lied komt uit diens opera Rinaldo uit het jaar 1710, met zang in de aria Augeletti che cantate. Deze opera van Händel speelt zich af in de tijd van de kruistochten. In een tuin hebben Rinaldo en Almirena een afspraakje. En in acte 1, vooglimitaties zijn zeker op hun plaats in deze tuin. En weet u, bij de première in 1711 werden honderden mussen losgelaten tijdens de uitvoering. L'Arte del Mondo zijn nu de uitvoerders en de mussen hebben ze thuis gelaten.

Je herkende meteen de thema's van Rinaldo van Händel. Leuk om weten is wel dat de Engelsman William Byrd en de Nederlander Willem Vogel bekende toondichters waren. Maar deze geluksvogels hebben hun plaats in de muziekgeschiedenis zeker veroverd. Nu, volgend stukje is van Reinhard Keizer. Hierin spelen Stefan Temming en Dorothy Mills uit Ulysses die aangename nachtegaal, waarin de nachtegaal soleert. En hierin vallen ook mooie echo's op bij de blokfluit en de zang. Iets over de toondichter Reinhard Keizer. Hij leefde van 1674 tot 1739 in Duitsland. De barokcomponist studeerde aan de Thomasschule in Leipzig bij Johann Kuhnau en Johann Sebastian Bach. Hij had ook connecties met Jean-Baptiste Lully. In 1697 trok hij naar Hamburg, waar hij 116 opera's schreef voor de opera aan de Gänsemarkt. Hij had muzikale banden met Christoph Graupner en Georg Friedrich Händel, die van Keizers zelfs muzikale fragmenten ontleende. Keizers Marcus Passion was zijn bekendste werk, een interessante voorloper en voorbeeld voor Bachs passies. Zelfs de inspiratiebron ervan. Nu zingt de nachtegaal uit opera Ulysses die aangename nachtegaal van Reinhard Keizer.

Een vogelvlucht naar Engeland is niet zo ver. En zo zijn we aangekomen bij Ralph Vaughan Williams. Hij was een 20e eeuwse Britse koor- en instrumentale componist. Die leefde van 1872 tot 1958. En die de echte Engelse muziek deed heropleven. Het gedicht van George Meredith, een Engels dichter uit de Victoriaanse tijd, is een hymne aan de leeuwerik. En Vaughan Williams verklankte het pastorale gedicht waarin de leeuwerik hemel en aarde verbindt. De viool bootst de zang na, of de typische vliegwijze van de leeuwerik. Een zomerochtend op het platteland. De leeuwerik heft haar lied aan in de soloviool en gaat vliegen, buitelt, zweeft, dartelt over weiden en akkers, vliegt hoog en maakt een duikvlucht. Puurheid en gratie van dit werk gaven het een tijdloze kwaliteit en bekendheid in de klassieke muziekwereld. The Lark Ascending was geschreven in 1914, maar het werk kende haar première in 1920. En we laten de leeuwerik nu pijlsnel de lucht invliegen. U hoort The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams door solo viool Sir Andrew Davies met het BBC Symphony Orchestra.

Zoals u wellicht al weet, stamt Ludwig van Beethoven af uit een Vlaams muzikaal nest uit Mechelen. Hij leefde in de klassieke periode in Duitsland en Oostenrijk van 1770 tot 1827. Hij was een muzikale reus met een enorme verbeeldingskracht. Zijn 9 symfonieën zijn belangrijke werken van hem. En daaruit is de 6e symfonie, ook pastorale genaamd, zijn meest blije, vredevolle, natuurlyrische symfonie, in de vredige toonaard van Fa groot geschreven, waarin wij als het ware de landschappen, de natuur, de schepping horen. En nota bene, ook in zijn 5e symfonie baseerde hij zijn thematiek op het geluid van de geelgors. Janusz Ferencsik laat ons met het Hongaars Nationaal Filharmonisch Orkest genieten van deel 2, Andante Molto Mosso, uit zijn opus 68, de 6e symfonie. En vogelliefhebbers, heb geduld. In de laatste minuut hoort u imitaties van vogelgeluiden. We zitten alvast op vinkenslag.

Beste luisteraars van Radio Maria, er ligt nu een romantische fluitconcerto op de plank, namelijk Le Merle Blanc, De Witte Merel, opus 161 van Eugène Damare. Damare werd geboren in Bayonne, in de Franse Pyreneeën, en studeerde in Parijs bij Leo Delibes. Hij was componist en fluitist en leverde een belangrijke bijdrage tot het piccolo-repertoire, de kleinste fluit uit de fluitenfamilie. Het geluid van de piccolo en de witte merel zijn zeer verwant aan elkaar. Een briljante techniek vereist dit Franse romantische stukje salonmuziek. En dat krijgen zij zeker ten gehore in dit allegro. Letterlijk met vleugels gespeeld werk. Wel nu, in Vogelvlucht hebben wij enkele werken in verband met vogels overlopen. En hier komt nu in Klassiekuur vandaag de laatste vogel aangevlogen en dan nog Le Merle Blanc, De Witte Merel van Eugène Damare. Een fluitconcert opus 161 voor piccolo. Schitterende fluitspeler Mark Grauwels speelt hier onder de vleugels van André van der Noot met het voormalig BRT Symfonisch Orkest.

U luistert naar Klassiek Uur op Radio Maria. U hoorde Le Merle Blanc van Eugène Damard. En wat is er nog op til? Wel, nu, 150 jaar geleden, overleed de Franse romantische componist Hector Berlioz. Hij leefde van 1803 tot 1869. Zijn hartstochtelijke muziek was het product van impulsen en instinct, geen conventionele regeltjes. Alles in hem was extreem en revolutionair. Dichter Heinrich Heine beschreef Berlioz als immense nachtegaal, een leeuwerik zo groot als een arend, om in vogeltermen te blijven. Na zijn studies medicijnen in Parijs, na die te hebben opgegeven, liep hij daar conservatorium bij professor Le Sueur voor compositie en Anton Reicha voor contrapunt en fuga. Gedurende 3 jaar werkte hij aan zijn meesterwerk, de Symphonie Fantastique, voltooid in 1830, een wereldvermaard stuk. Hij was een hartstochtelijke romantische toondichter die ook pakkende en prachtige religieuze muziek schreef. Zijn aandeel gewijde muziek is zelfs in evenwicht met zijn profane muziek. Op zijn compositorisch palmares prijken Symphonie Fantastique uit 1830, het Requiem uit 1837, het drama Romeo et Juliette uit 1839, La Damnation de Faust uit 1846, Te Deum uit 1850 en L'Enfance du Christ uit 1854. Eerst luisteren we naar Berlioz, La Fuite en Egypte uit L'Enfance du Christ, waarin Philippe Herrewegen het Orchestre des Champs-Élysées leidt. En daarna zingt het Atlanta Symfonisch Orkest, Symfonisch Koor met het orkest ook, Hostias uit Opus 5, het Requiem van Berlioz.

Tot zover de religieuze kant van Berlioz. Hector Berlioz bezat de eigenschap om literatuur en drama in muziek om te zetten. Vooral literatuur van William Shakespeare en zijn ouvertures gebaseerd op diens Hamlet en King Lear. Maar ook op Virgilius baseerde hij zich in Les Troyens en op Goethe in Faust. Een tweede romantisch kenmerk was zijn liefde voor het grandioze. In zijn requiem wilde hij 800 zangstemmen combineren met een massa instrumentalisten, strijkers, fanfares en 16 pauken, dus plus minus een 200 muzikanten. Ook in zijn orchestratie kwam Berlioz verfrissend, vooruitstrevend en vernieuwend voor de dag. Zijn verhandeling over orchestratie wordt nog door hedendaagse componisten aangewend. Wij ronden nu klassiekuur af. En tot slot hoort u twee zeer genietbare werken van Hector Berlioz, namelijk Danse des Sylphides, het La Damnation de Faust, en hierin dirigeert Adam Fischer het Hongaars Staatssymfonisch Orkest. En tot slot klinkt uit opus 14 de Symfonie Fantastique, Un Bal, deel 2 met Enrique Batisse en het Royal Philharmonic Orchestra. Beste luisteraars, blij dat u luistert naar Radio Maria en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars, de lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het wonder van Guadalupe. De firma Kodak laat weten dat de beeldenis de karakteristieken van een foto heeft. Het wetenschappelijk aantonen van de afbeelding in het oog kreeg bijkomende steun in 1963, toen directieleden van Kodak Company in Mexico aankondigden dat de heilige beeltenis van essentiële fotografische aard was. Er bleef aan de wetenschapslui alleen maar te bewijzen of het fysisch gesproken mogelijk was de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis aan te tonen. Een stap in die richting werd gezet in 1979, toen twee hooggeplaatste Amerikaanse wetenschappers, professor Philip Callahan van de Universiteit van Florida en professor Jody Smith van Pensacola in Florida, aangespoord door de recente onderzoekingen in verband met de lijkwade van Turijn, zowat 60 foto's namen van de heilige beeltenis, waarvan vele in infrarood, om vast te stellen of er zich een voorafgaandelijke tekening van een kunstenaar onder de beeltenis bevond. Andere foto's moesten met de computer vergroot worden en bestudeerd om gegevens te vinden in verband met de oorsprong van de beeltenis. Het interesseert me te doen wat William James 100 jaar geleden zei, verklaarde professor Smith bij de aanvang. Geloof en wetenschap samenbrengen. In onze beschaving leiden we levens die te veel in vakjes ingedeeld zijn. Professor Callahan was uitstekend berekend voor zijn taak. Hij had niet alleen talrijke wetenschappelijke werken geschreven, maar was ook een ervaren schilder, ook een fotograaf en een autoriteit op het gebied van infraroodstralen, vooral wat betreft hun effect op moleculen. Professor Jody Smith, een methodist die vroeger al toelating gekregen had om de heilige beeltenis te onderzoeken, besloot dat professor Callahan de ideale wetenschapsman was om hem te helpen bij het nauwkeurig onderzoek. Infraroodfotografie is de meest recente en grondigste methode om oude schilderijen en documenten te onderzoeken op een historische herkomst, om hun manier van samenstellen en hun echtheid vast te stellen. Vermits pigmenten verschillen in de manier waarop ze infrarood licht doorgeven en weerkaatsen, is deze wijze van fotografie in staat over schilderingen en veranderingen aan het licht te brengen. Ze is een gebruikelijk wetenschappelijk instrument geworden op het gebied van onderzoek. De indringende golflengten van infrarood licht kunnen door een vernislaag of een laag vuil dringen en het origineel schilderij daaronder blootleggen en zelfs de aard van de lijmlaag daaronder, op voorwaarde dat de verflaag niet te dik is. Geen onderzoek van een kunstwerk kan als volledig beschouwd worden, zei professor Callahan in zijn daaropvolgend verslag, tenzij de infraroodtechniek gebruikt werd. En zeker is geen enkel wetenschappelijk onderzoek volledig zonder het gebruik maken van zulke analyse. De testen op de Tilma zelf werden uitgevoerd op 7 mei 1979 van 9 uur 's avonds tot middernacht in bijzijn van een bisschop, een politieagent en een aantal werklieden. We zullen misschien nooit in staat zijn deze mantel te begrijpen, gaf professor Jody Smith vooraf toe, maar we kunnen wel elk mogelijk onderzoek uitvoeren om het te proberen. De resultaten van hun nauwgezet onderzoek kunnen als volgt samengevat worden. De beeltenis is enig in haar soort. De beeltenis die dateert van 1531 kan door de wetenschap niet verklaard worden. Kleurweergave en de bewaring van hun helderheid gedurende eeuwen is onverklaarbaar. Er is beslist geen tekening onder de beeltenis en geen lijm of beschermde vernislaag op het portret aanwezig. En zonder lijm zou de Tilma normaal moeten gerot zijn, en zonder beschermende vernislaag zou het schilderij al lang moeten vernield zijn, omdat het 400 jaar blootgesteld was aan de inwerking van kaarsrook en andere polluerende invloeden, zoals reeds vroeger vermeld. Door een sterk vergrootglas bekeken vertoont de beeltenis geen zichtbaar teken van barsten of vergaan van kleuren. Een onverklaarbaar iets na 450 jaar.
Krachtige lenzen onthulden ook het verbazingwekkende feit dat het ruwe weefsel van de tilma opzettelijk gebruikt werd om dieptescherpte te geven aan het gelaat van de beeltenis. Het mag uit de mond van een wetenschapsmens vreemd klinken, besloot professor Callaghan. Maar wat mij betreft is het ontstaan van de beeltenis een mirakel. Het gelaat van de heilige maagd is, zoals u hij herkent, een meesterstuk van artistieke expressie. Zijn subtiliteit van voorkomen en eenvoud van tekening, zijn tint, kleurschakering en zo meer plaatsen het in een unieke klasse. De infrarood close-up foto's vertonen geen penseelstreken en de afwezigheid van lijm is duidelijk zichtbaar op de talrijke ongevulde ruimten die in het weefsel voorkomen. Zo'n fenomeen is fantastisch, besloot professor Callaghan. De wetenschapslui gaven toe dat het sublieme gelaat van de heilige maagd een bijna levensecht voorkomen heeft. Vooral in de streken rond de mond, waar een ruw weefsel die uitsteekt boven de golving perfect de rand van de bovenlip volgt en er zo een driedimensionaal effect aangeeft. Gelijkaardige effecten komen voor onder de linkerwang en recht van en onder het rechteroog. Professor Callaghan achtte het onmogelijk dat een of ander menselijk schilder een tilma zou kunnen uitgezocht hebben met de onvolmaaktheden van zijn weefsel zo precies geplaatst dat de schaduwen en lichtpartijen geaccentueerd worden om zo een realistische weergave te bekomen. De twee wetenschapslui waren bijzonder onder de indruk van het feit dat het ruwe weefsel gebruikt werd om lichtbuiging te veroorzaken. Van dichtbij bekeken zijn het gelaat en de handen van een grijs-witte kleur, die geleidelijk olijfkleurig wordt als men achteruit gaat. Een onmogelijke opgave voor gelijk welke menselijke schilder. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de natuur, merkte professor Callaghan op, wanneer kleuren veranderen als men ze onder verschillende hoek bekijkt, zoals bij vogelveren, vlindervleugels, vleugelschilden van felgekleurde kevels. Dus van keversen. Het roze kleed en vooral de blauwe mantel van de heilige maagd verdiende een nader onderzoek, vermits al de gekende pigmenten die zouden kunnen gebruikt zijn om ze te maken, reeds lang verbleekt zouden geweest zijn. En de verzengende Mexicaanse zomers zouden dit proces alleen versneld hebben. Toch blijven de kleuren even briljant en fris, alsof ze zo pas aangebracht werden. En de roze kleur van het kleed bleek doordringbaar te zijn met infrarood licht. En dit belichtte weer een ander mysterie. De meeste roze pigmenten zijn ondoorzichtig onder infrarood licht. Maar daar is geen spoor van te vinden in de beeltenis. Hoe waardevol zijn studie ook is, toch schijnt professor Callaghan gestruikeld te zijn door te stellen dat de plaatsen die in het verleden opgeknapt werden in feite geschilderde toevoegingen waren op de beeltenis aangebracht en eeuwen na zijn ontstaan. Deze theorie is onhoudbaar, zoals de Lepanto-kopie van de heilige beeltenis bewijst. Nauwgezette visuele onderzoekingen van de beeltenis door een aantal experten in de recente verleden, vooral het onderzoek uitgevoerd door Dr. Charles Walich in de nacht van 5 september 1975, toonde duidelijk aan dat de plaatsen waarvan professor Callaghan aannam dat ze toevoegingen waren aan het origineel, in feite slechts geschilderde bijwerkingen zijn. Zo is er een oorspronkelijke witte zonnegroet te zien onder het afschilferende goudblad van de stralen. En een originele maan, veel kleiner van formaat, is juist zichtbaar onder de manensikkel die met zilververf werd aangebracht, die sindsdien zwart geworden is, en zo meer. Het gelaat en de handen werden donkerder geschilderd. De handen werden ingekort, ogenschijnlijk om onze lieve vrouw meer Mexicaans te doen lijken en sporen van lichtere kleuren daaronder kunnen met een vergrootglas waargenomen worden. Zelfs het linkeroog werd bijgewerkt, zeker na 1923. Want een nauwkeurig onderzoek van foto's in dat jaar genomen toont drie oogreflecties aan, even duidelijk als in het rechteroog. Blijkbaar is het gedeeltelijk onscherp geworden
van deze afbeeldingen in het linkeroog is te wijten aan de zorgeloosheid vanwege de schilder bij het aflijnen van de oogleden. Het onderzoeken van de beeltenis, besloot professor Callahan, was de meest ontroerende belevenis uit mijn bestaan. Zo nauw erbij betrokken zijn gaf mij hetzelfde vreemde gevoel dat anderen hadden die werkten aan de studie van de lijkwade van Turijn. Hij voegde eraan toe, tot op zekere hoogte geloof ik, aan logische verklaringen. Maar er is geen logische verklaring voor het leven. Je kunt het leven ontleden in atomen, maar wat komt erna? Zelfs Einstein zegde: God.

Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegevieren. Om dit verslag over de geschiedenis van Guadalupe te beëindigen, kunnen we niet anders dan ons afvragen wat de betekenis is van de heilige beeltenis voor onze hedendaagse wereld, die verzadigd is met zonde en bedreigd wordt door een atoomoorlog. Waarom werd het korte bestaan van het Ayata-weefsel van de Tilma op onverklaarbare wijze 450 jaar verlengd? Waarom heeft het delicaat materiaal weerstand geboden aan de inwerking van miljoenen handen en kaarsen, waar zelfs de harde rots van de grot in Lourdes niet tegen bestand was? Waarom slaagde een bijtende inwerking van salpeterzuur er niet in de teerste van alle weefsels aan te tasten? Bovenal, waarom kwam een goddelijke hand tussen beiden in 1921 om de hulpeloze Tilma te vrijwaren tegen de uitbarsting van een krachtige bom die er vlak onder tot ontploffing kwam? Als het antwoord eenvoudig dit is, dat onze lieve vrouw wenste dat haar heilige beeltenis eeuwig onder de volken van het westelijk halfrond zou blijven, dan moeten we weer vragen waarom. Heeft zij een of andere voorbestemming voor de Amerikaanse landen? En wil zij hun haar uiteindelijke bescherming en veiligheid toezeggen, zoals Paus Pius XII geloofde? We weten dat op onze dagen de duivel in een verwoede strijd gewikkeld is met de vrouw die voorbestemd is om zijn kop te verpletteren. Haar overwinning werd aangekondigd op 13 juni 1917 in Fatima. Uiteindelijk zal mijn onbevlekte hart triomferen. Maar voor de voltooiing daarvan, waarnaar zo vurig verlangd wordt, waarschuwde zij zal de vijand zijn aanvallen verdubbelen, omdat hij de tijd ziet korter worden. Van alle zijden zijn er bewijzen van de felle strijd die gevoerd wordt door de krachten van de hel tegen de vrouw en haar kinderen. Men moet alleen maar denken aan de woeste aanval op de prachtige Pietà van Michelangelo, gepleegd door een man die riep: "Ik ben de duivel." Of aan de godlasterlijke uitbarsting tegen onze lieve vrouw van Guadalupe een paar maanden vroeger in 1972. Toen een Amerikaanse filmproducer opzettelijk de abt van het heiligdom misleidde in verband met zijn ware bedoeling en zijn troep acteurs en actrices duivelse rituelen en pornografische scènes deed uitvoeren in het heiligdom. Zulke afschuwelijke heiligschennissen zijn symptomen van de verschrikkelijke macht van Satan. We staan allemaal bloot aan het duisteren, aan de bedreiging, waarschuwde Paulus VI in zijn toespraak in november 1972 over het verspreiden van de theologische dwaling, de verering van de duivel en het occulte. Het is het werk van Satan, de prins van de wereld, onze vijand nummer 1. Er is een opvallende overeenkomst tussen onze eigen tijd en die van de Azteekse beschaving onmiddellijk voor de verschijningen in 1531. Nu, zoals toen, wordt de maatschappij gedomineerd door goddeloosheid, heidense uitwassen, zedeloosheid. Talloze onschuldigen worden op onze dagen levend geslachtofferd op de altaren van de abortus. Valse goden staan overal op. De Azteekse polygamie en verdorvenheid wordt overtroffen door de hedendaagse morele instorting. Een beslissende botsing schijnt onvermijdelijk en nakend, zoals dit het geval was in 1531. Maar alles is niet verloren. Het donkerste uur dat onvermijdelijk oplossen zal onvermijdelijk oplossen in de stralende morgen van de overwinning op het serpent door onze lieve vrouw. Een kleine minderheid richt zich naar de cruciale boodschap van Fatima uit 1917 uiteraard, en streeft ernaar het tijd te doen keren door onophoudelijk gebed en offer, zoals nachtwaken van eerherstel. Zoals in 1531, toen slechts een handvol kerkelijken baden voor bevrijding, kunnen we er vast op betrouwen dat als de weinige getrouwen van vandaag volharden en erin slagen hun rangen te doen aangroeien, onze lieve vrouw weer zal tussen beiden komen, de kracht van de duisternis met de glans van haar aanwezigheid zal overschaduwen. Dit is misschien de uiteindelijke betekenis van de heilige beeltenis in Mexico City vandaag. 450 jaar geleden werd ons een tastbaar onderpand van hoop gelaten door de moeder van Christus, die ook onze moeder is.
als wij bekennen de volgelingen van haar zoon te zijn. Ze gaf ons dit onderpand om te weerstaan aan de wereldwijde rationalistische opstand tegen God, die de laatste eeuwen ontketend is en nu zijn vreselijke hoogtepunt gaat bereiken. Vanuit het centrum van het Amerikaanse continent ligt er een baken van vertrouwen op in een wereld vol van nachtmerries. Een ster boven de storm, een bovennatuurlijke vrijheidsstandbeeld dat het licht van de wereld draagt. De waarheid die de mensheid werkelijk zal bevrijden en dat de volkeren die in de duisternis ronddolen een wonderboodschap van ontroerende hoop toeroept. Ik ben uw barmhartige moeder, de moeder van allen die dit land samen bewonen en van heel de mensheid, van al degenen die mij beminnen, van degenen die tot mij roepen, van degenen die op mij vertrouwen. Hier zal ik hun geweeklaag en hun zorgen aanhoren. Ik zal hun kwalen genezen en hun lijden en zorgen verlichten. Wees niet beangstigd of terneergeslagen door zorgen. Vrees geen ziekte of kwelling, geen angst noch pijn. Ben ik hier uw moeder niet? Loopt gij niet in de schaduw van mijn bescherming? Ben ik niet uw levensbron? Ligt gij niet in de plooien van mijn mantel, in de vouw van mijn armen? Hebt gij nog iets anders nodig? En tot daar het boek Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Beste luisteraars van Radio Maria, er volgen nu nog enkele addenda, enkele toevoegingen die ik voor jullie zal voorlezen.

Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen. 1531, 9 december, eerste en tweede verschijning van de gezegende maagd aan Juan Diego in Tepeyac. Op 10 december van dat jaar, derde verschijning van de gezegende maagd. 1531, 12 december, de vierde verschijning in Tepeyac. Creatie van de wonderbare beeltenis in bijzijn van bisschop Zumarraga en verschijning van onze lieve vrouw in Tolpetlac aan Juan Bernardino, die genezen wordt van een dodelijke ziekte. December 31. De beeltenis wordt tentoongesteld in de privaatkapel van de bisschop, waar ze door duizenden Azteken wordt vereerd. Voltooiing van het eerste klein heiligdom in Tepeyac. 26 december. Een triomfantelijke processie brengt het heilig beeld van Mexico City naar Tepeyac. Een Mexicaan die per ongeluk door een pijl gedood werd, wordt voor de beeltenis terug tot leven gewekt. 1533, een grote kapel genaamd de Tweede Kluis wordt in Tepeyac gebouwd om er de heilige beeltenis in onder te brengen. 1539, de bekering van Mexico wordt in grote mate voltooid. 8 miljoen Azteken bekeren zich tot het katholiek geloof als een onmiddellijk gevolg van de creatie van de heilige beeltenis. 1544, dood het de Tolpetlac van Juan Bernardino op 15 mei in de leeftijd van 84 jaar. In 1544, een kinderbedevaart naar Tepeyac, heeft het tot gevolg dat een dodelijke pestepidemie in Mexico City alleen 12.000 mensen het leven kostte en dat die ophoudt. 1545, eerste geschreven relaas van de verschijningen door Don Antonio Valeriano de Nican Mopohua. 1500. 48, de dood te Tepeyac van Juan Diego in de leeftijd van 74 jaar. In 1556, de derde kluis, wordt in Tepeyac gebouwd door Alonso de Montúfar, de tweede aartsbisschop van Mexico. Een jaar later, de aartsbisschop van Mexico erkent kanoniek de echtheid van de verschijningen. 1570, een inventaris van het aartsbisdom van Mexico wordt door Alonso de Montúfar naar Philips II van Spanje gezonden, waarin begrepen is de kluiskapel in Tepeyac. Een schilderij van de heilige beeltenis dat een belangrijke rol zal spelen in de slag bij Lepanto wordt tegelijkertijd naar de koning gestuurd. En dan maken we een sprong naar 1629. Een rampspoedige overstroming in Mexico City kost het leven aan 30.000 mensen, maar de heilige beeltenis wordt door een processie van boten naar de stad gevoerd en blijft in de kathedraal tot het waterpeil zakt. 1634. Op 14 mei de heilige beeltenis keert terug naar Tepeyac, begeleid door een massale dankprocessie om het eind van de overstroming te vieren. 1709, in april, de plechtige inwijding van de eerste basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Tepeyac. 1736, Mexico wordt geteisterd door een tyfusepidemie die zowat 700 mensenlevens eist. En in 1737, in april, de epidemie houdt op wanneer Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van het land. En de 12e december wordt uitgeroepen tot heiligdag en burgerlijke verlofdag. 1754, in april. In Rome kondigt de heilige congregatie van de riten een decreet af waarin een officie en een mis voor Onze Lieve Vrouw van Guadalupe wordt goedgekeurd. Op 25 april, paus Benedictus XIV publiceert een bulle waarin Onze Lieve Vrouw van Guadalupe tot patrones van Mexico wordt uitgeroepen en haalt Psalm 147 aan. Met geen ander volk heeft hij zo gehandeld. 1756, de eerste ernstige onderzoek van de heilige beeltenis door de gevierde schilder Miguel Cabrera, andere kunstenaars ook, die verklaren dat het onmogelijk is de beeltenis perfect na te bootsen. 1777,
De werkzaamheden aan de kapel en de bron Tetepeyac, gelegen aan de oostzijde van het plein, beginnen. In 1791, de heilige beeltenis wordt op wonderbare wijze voor vernieling gespaard. Wanneer zoutzuur gebruikt om de gouden zilveren lijst te reinigen, per ongeluk over het delicate weefsel van de beeltenis worden uitgestort, waar niets anders dan een watervlek blijft over. 1802. Een kapel wordt opgericht in Cuautitlan, de geboorteplaats van Juan Diego. 1821, op het eind van de Mexicaanse onafhankelijkheidsoorlog, stelt keizer Agustín de Iturbide de nieuwe natie plechtig onder de bescherming van onze lieve vrouw van Guadalupe. 1890, herstelling van de basiliek van onze lieve vrouw van Guadalupe. In 1894, paus Leo XIII keurt het nieuwe officie en de mis van onze lieve vrouw van Guadalupe goed. 1895, op 12 oktober, is er de eerste kroning van de heilige beeltenis, toegestaan door paus Leo XIII. 1910, op 24 augustus, onze lieve vrouw van Guadalupe wordt uitgeroepen tot patrones van Latijns-Amerika door paus Pius X. 1921, op 14 november, is er een verder miraculeus behoud van de heilige beeltenis, wanneer een bom tot ontploffing gebracht door antireligieuze agenten van de regering zelfs de glazen beschermplaat niet deed barsten. 1929, de weerspiegeling van een man in de ogen van de beeltenis wordt opgemerkt door Alfonso Marguerite González. En deze ontdekking blijft geheim tot 1960 op raad van de autoriteiten van het heiligdom. En dan hebben we nog 1933 op 12 december, plechtige pontificale mis in Sint-Pieters te Rome, in bijzijn van paus Pius XI, die de proclamatie van onze lieve vrouw van Guadalupe van Latijns-Amerika, gedaan door Pius X, herhaalt. 1945, 12 oktober. Paus Pius XII herdenkt de 50ste verjaardag van de eerste kroning van de heilige beeltenis in een radiotoespraak gericht tot de Mexicanen. 1946. Onderzoekingen wijzen uit dat de beeltenis van onze lieve vrouw vrij is van penseelstreken, zodat ze nooit kan geschilderd zijn. 1951. Carlos Salinas onderzoekt de heilige beeltenis en ontdekt de beelden in de ogen. 1955. Een jonge jongen ontdekt in Tolpetlac het stenen kruis dat de plaats aanduidde waar Juan Diego zijn stervende oom vond. 1955, 11 december, een door de radio uitgezonden bericht bevestigt dat het beeld van de man die te zien is in de ogen van de beeltenis beslist dat van Juan Diego is. 1962, dokter en mevrouw Carlos Walig, dokter in de oogheelkunde van New York, ontdekken twee andere beelden in de ogen van de beeltenis na het bestuderen van een 25-maal vergrote foto van de beeltenis. Dokter Walig bewijst wetenschappelijk aan de hand van fotografische experimenten de mogelijkheid van zulke beeldreflecties in het menselijke oog. En dan 31 mei 1966, paus Paulus VI zendt een gouden roos naar het heiligdom van onze lieve vrouw.

0: bevestigt de bovennatuurlijke aard van de beeltenis. 1981 is de 450ste verjaardag van de verschijningen. Een viering in heel Mexico. In 1985 op 19 september schokt een vreselijke aardbeving in Mexico-stad en richt vooral in de hoofdstad geweldige schade aan. 500 ingestorte huizen, 1000 zwaar en 1000 licht beschadigde, 25.000 tot 30.000 dodelijke slachtoffers. De schade aan openbare gebouwen en aan de infrastructuur wordt op 4 miljard dollar geschat. De basiliek en de beeltenis, die blijven volledig onbeschadigd. In mei van 1990 brengt paus Johannes Paulus II een apostolisch bezoek aan Mexico. En tijdens dit bezoek volbracht hij de zaligverklaring van Juan Diego. Zie het Osservatore Romano van 1990. Beste luisteraars, voor vandaag besluiten we deze lezing uit het boek van Het Wonder van Guadalupe. En morgen volgt nog als laatste addendum de toespraak van paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 364. En wij lezen samen Apocalyps hoofdstukken 18 tot en met 20. De brief aan de Hebreeën hoofdstukken 9 en 10. En Spreuken hoofdstuk 31, versen 26 tot en met 29. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 364, de voorlaatste dag van ons leesjaar. Morgen zal het de laatste dag zijn dat wij samen doorbrengen met de Heilige Schrift. Vandaag lezen wij over de val van Babylon in het boek Apocalyps. Wij lezen verder over de hoge priester in de brief aan de Hebreeën. En wij lezen ook verder in de lofrede op de sterke vrouw in het boek Spreuken. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 18. De ondergang van Babylon. Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. Hij riep met krachtige stem: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad. Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor allerlei onreine en verfoeilijke vogels en beesten. Want alle volken hebben de wijn van de razernij van haar ontucht gedronken, en de koningen van de aarde hebben ontucht met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel, die zei: trek uit haar weg, mijn volk, om niet te delen in haar zonden en niet getroffen te worden door haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Betaal haar met gelijke munt. Vergeld haar dubbel wat zij heeft misdaan. Schenk haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geef haar zoveel pijn en rouw als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: ik ben een koningin op mijn troon, voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, pest en rouw en hongersnood, en zij zal door het vuur worden verteerd, want sterk is God de Heer die haar heeft gevonnist. Klaagliederen over Babylon. De koningen van de aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, zullen om haar huilen en jammeren als zij de rook zien opstijgen van haar brand. Zij blijven op een afstand uit afschuw voor haar foltering, en zij roepen: Wee, wee Babylon, grote stad, sterke stad, in 1 uur is uw vonnis voltrokken. De kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, want niemand koopt nog hun waren. Hun ladingen van goud en zilver, juwelen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, geurige houtsoorten, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel en amoon, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, en mensen met lichaam en ziel. Verdwenen zijn de rijpe vruchten die uw hart begeerde. Al uw pracht en praal zijn verloren gegaan. Ze zijn nergens meer te vinden. De kooplieden die zich aan haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, terwijl ze huilen en rouwen. Wee, wee, de grote stad, die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels. In 1 uur ging al die rijkdom teniet. Iedere stuurman en elke kustvaarder en het scheepsvolk en allen die op zee werken. Zij bleven ver weg toen zij de rook zagen van haar brand en riepen uit: Welke stad was te vergelijken met de grote stad? Zij strooiden stof op hun hoofd. En onder tranen en geklaag riepen zij: Wee, wee, de grote stad. Door haar schatten werden allen rijk die schepen hadden op zee. In 1 uur is zij verwoest. Maak u vrolijk over haar, hemel, en uw heilige apostelen en profeten. Want God heeft uw rechtsgeding tegen haar beslecht. Toen hief een sterke engel een steen, zo groot als een molensteen, op, wierp hem in de zee en zei: Zo zal Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd en nooit meer worden teruggevonden. De klank van citerspelers en zangers, van fluitspelers en trompetten, zal nooit meer in u worden gehoord. En geen beoefenaar van enig ambacht wordt nog in u gevonden. Het geluid van de molen wordt niet meer in u gehoord. Het licht van de lamp zal niet meer in u schijnen. En de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw toverkunsten werden alle volken misleid. In haar werd het bloed gevonden van de profeten en de heiligen. En van allen die op aarde vermoord zijn. Hoofdstuk 19. Zegeliederen in de hemel. Daarna hoorde ik iets dat klonk als een luide stem van een grote menigte in de hemel. Halleluja! De redding en de eer en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij sprak het oordeel uit over de grote hoer, die met haar ontucht de aarde in het verderf stortte. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken. Nogmaals riepen zij: Halleluja, haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren wierpen zich neer en aanbaden God, die op de troon zetelt, en zeiden: Amen, halleluja. En een stem ging uit van de troon en sprak: Loof onze God, al zijn dienstknechten, u die ontzag hebt voor hem, u, klein en groot. Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte, en als het gedruis van vele wateren, en als het dreunen van zware donderslagen. En zij riepen: Halleluja, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons verheugd zijn en juichen en hem eer bewijzen. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam. Zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos. Want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen. En de engel zei tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het lam. Hij voegde eraan toe, dit zijn de eigen woorden van God. Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God. Het getuigenis van Jezus immers bezielt de profeten. Overwinning op het beest en zijn profeet. Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard. Zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur. Op zijn hoofd draagt hij vele diademen, met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt, het woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger hem, gekleed in smetteloos witte linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze wijden met een ijzeren staf. Hij zelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toren van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven, Koning der Koningen en Heer der Heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen. Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn legermacht. Maar het beest werd gegrepen en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden ze allebei in de vuurpoel geworpen die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat. En alle vogels vraten zich vol aan hun vlees. Hoofdstuk 20. Het duizendjarige rijk. Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan. En hij boeide hem voor 1000 jaren en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden voordat de 1000 jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen, en zij namen daarop plaats, en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus 1000 jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus en met hem als koningen heersen 1000 jaren lang. Overwinning op de Satan. En als de 1000 jaren voorbij zijn, zal de Satan uit zijn kerker worden losgelaten. Hij zal heen gaan om de volken te misleiden, die aan de vier hoeken van de aarde wonen. Gog en Magog, talrijk als het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. En zij rukten op over de volle breedte van de aarde, en zij omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verteerde hen. De duivel, die hen misleid had, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid. Het laatste oordeel. Toen zag ik een grote witte troon, en hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn, en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug. En zij werden geoordeeld op grond van hun daden. Toen werden dood en dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een eerste tent ingericht die de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Dit noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een tent die het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond bevonden. Boven de ark waren de kerubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overdekten. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste tent binnen. Maar de tweede wordt alleen door de hoge priester betreden, slechts eenmaal per jaar. En niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk. De Heilige Geest geeft hiermee te kennen dat de toegang tot het heiligdom nog niet open staat, zolang de eerste tent nog dienst doet. Dat is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. Er worden daar immers gaven en offers gebracht die de offeraar de innerlijke volkomenheid niet kunnen geven. Het betreft hier spijzen, dranken en allerlei reinigingsrieten, menselijke voorschriften, die slechts van kracht blijven tot de tijd van het betere bestel is aangebroken. De eredienst van het nieuwe verbond. Maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand. Dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld. Eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan. En niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met de as van een vaars de verontreinigden kan heiligen, zodat zij uiterlijk rein worden, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond. Zijn sterven heeft bevrijding gebracht van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven. Nu kunnen zij die door God geroepen zijn, het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd. Waar een testament is, moet de dood van de erflater worden aangetoond. Een testament is immers pas bindend na overlijden. Zolang de erflater leeft, is het nog niet van kracht. Daarom is ook het eerste verbond niet ingewijd zonder bloed. Nadat Mozes alle geboden van de wet voor het verzamelde volk had voorgelezen, nam hij het bloed van de kalveren en bokken, en ook water, scharlaken, wol en hyssop, en besprenkelde het wetboek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond dat God met u gesloten heeft. De tent en alle benodigdheden voor de eredienst besprenkelde hij eveneens met het bloed. Nagenoeg, alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Als dus de afbeeldingen van de hemelse dingen door zulke riten gereinigd moeten worden, dan vereist het hemelse origineel ongetwijfeld een voortreffelijker offer. Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden gemaakt slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom. Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu voor onze zaak bij God present te zijn. Ook hoeft hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren, terwijl de hoge priester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden, vanaf het begin van de wereld. Maar in feite is hij slechts eenmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis, om door zijn offer de zonden weg te nemen. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel. Zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen. De tweede maal zal hij niet wegens de zonde verschijnen, maar om hen te redden die naar hem uitzien. Hoofdstuk 10. De effecten van Christus' offer. De wet laat slechts een schaduw zien van de goede dingen die moesten komen, niet hun ware gedaante. Daarom kan zij onmogelijk door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers hen die eraan deelnemen tot volmaaktheid brengen. Anders had men die offerdienst wel gestaakt. De offeraars zouden zich immers bevrijd weten van schuldgevoel als ze eens en voorgoed gereinigd waren. Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw de gedachte aan de zonden levendig houden. Het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zegt hij dan ook, als hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik: Hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Eerst zegt hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt u niet gewild, die konden u niet behagen. Hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij: Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offeren van het lichaam van Jezus Christus. Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonden kunnen wegnemen. Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. We hebben hiervoor ook het getuigenis van de Heilige Geest. Eerst zegt hij: Dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun hart en ik grif ze in hun geest. Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken. en waar deze vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig. Aansporingen en waarschuwingen. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Dat is zijn aardse gestalte. Wij hebben nu een verheven hoge priester die over het huis van God is aangesteld. Laten we dus naderen, maar met een oprecht hart en een vast geloof. Met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef. Met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop. Want hij die de beloften deed, is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen. Laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen. Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig zondigen, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel en een vuur dat gretig de vijanden van God wil verteren. Wie zich niet stoort aan de wet van Mozes, wordt op het getuigenis van 2 of 3 personen zonder pardon ter dood gebracht. Moet iemand die de Zoon van God veracht, die het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd is, profaneert en de geest van Gods genade durft honen, moet zo iemand volgens u dan niet veel strenger gestraft worden? We weten toch wie gezegd heeft, mij komt het toe te straffen, ik zal vergelden. En ook, de Heer zal recht spreken over zijn volk. Het moet iets vreselijks zijn om in de handen van de levende God te vallen. Denk aan de dagen van vroeger, toen u het licht hebt ontvangen en een zware en smartelijke strijd moest doorstaan. U werd voor het oog van de wereld gehoond en onderdrukt, of u was begaan met hen die zo behandeld werden. Want u hebt meegeleden met de gevangenen, u hebt de roof van uw bezit blijmoedig verdragen, en in het besef dat u beschikt over een waardevoller en blijvend bezit. Gooi dat vertrouwen nu niet overboord, het wordt zo rijk beloond. Wat u nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. Immers, nog een heel korte tijd, en hij die komen moet, zal komen zonder uitstel. Mijn rechtvaardige zal door geloof leven, maar wie terugdeinst kan mij niet behagen. Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die geloven en het leven winnen. Spreuken hoofdstuk 31, versen 26 tot en met 29. Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid. Van haar tong komen lieflijke lessen. Zij gaat de gangen van haar familie na en eet haar brood niet in ledigheid. Haar zonen staan op en prijzen haar. Haar man staat op en roemt haar. Veel vrouwen hebben zich bekwaam gedragen, maar jij overtreft hen allemaal.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 364 en we hebben zo net gelezen Apocalypse hoofdstukken 18 tot en met 20, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 31, versen 26 tot en met 29. Vandaag rest ons nog een citaat van de heilige Thomas van Aquino. Als u een voorbeeld van het versmaden van het aardse zoekt, volg dan hem die is koning der koningen en heer der heren. Apocalypse hoofdstuk 19 vers 16. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Hij hing naakt aan het kruis, werd bespot, bespuwd, gegeeseld, met doornen gekroond en tenslotte met azijn en alsem gelaafd. Zoek dus geen bevrediging in kleding en rijkdom, want zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Niet in eer bewijzen, want hij heeft bespottingen en geeselslagen ondergaan. Ook niet in ereambten, want zij vlochten een doornenkroon en zetten hem die op. En bovendien niet in zingenot, want zij lesten mijn dorst met azijn. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van onze voorlaatste leesdag. Morgen zijn wij dus dag 365, de allerlaatste dag dat wij samen zullen lezen uit de Heilige Schrift. Om zo tijdens dit programma op één jaar tijd de volledige Schrift te zullen hebben gelezen. Morgen dus onze allerlaatste passages, namelijk Apocalypse hoofdstukken 21 en 22, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 11 tot en met 13 en Spreuken hoofdstuk 31, versen 30 en 31. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor onze allerlaatste dag van ons leesjaar, dag 365. Tot morgen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde, blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 27. Daarna zond Hiskia een boodschap aan heel Israël en Juda, en hij schreef ook brieven naar Efraïm en Manasse om naar het huis van de Heer in Jeruzalem te komen en Pasen te vieren ter ere van de Heer, de God van Israël. De koning had met de magistraten en de volksvergadering in Jeruzalem overlegd of men Pasen zou vieren in de tweede maand. Ze konden het namelijk niet op de gewone tijd vieren, omdat de priesters zich niet in voldoende aantal geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem bijeengekomen was. Nadat de koning en de volksvergadering het daarover eens waren geworden, hadden ze besloten om heel Israël, van Berseba tot Dan, op te roepen om naar Jeruzalem te komen om Pasen te vieren ter ere van de Heer, de God van Israël. Over het algemeen had men zich immers niet gehouden aan wat voorgeschreven was. De boden gingen met de brieven van de koning en van de magistraten door heel Israël en Juda en zeiden in opdracht van de koning: Israëlieten, keer terug tot de Heer, de God van Abraham, Isaac en Israël, opdat hij zich weer keert tot u, het overschot dat ontsnapt is aan de greep van de koning van Assur. Wees niet als al uw vaderen en uw broeders, die ontrouw geweest zijn aan de Heer, de God van hun vaderen, en die hij tot een voorwerp van schrik gemaakt heeft, zoals u zelf kunt zien. Wees niet hardnekkig zoals uw vaderen. Reik de Heer de hand en kom naar zijn heiligdom, dat hij voor altijd geheiligd heeft, en dien de Heer uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afwendt. Want als u zich tot de Heer keert, zullen uw broeders en uw zonen mededogen vinden bij degenen die hen gevangen weggevoerd hebben, en zullen ze terugkeren naar dit land. Want de Heer uw God is genadig en barmhartig. Hij zal zijn aanschijn niet van u afwenden als u zich tot hem keert. Toen echter de boden in Efraïm, Manasse en Zebulon van stad tot stad rondgingen, werden ze uitgelachen en bespot. Slechts enkele mannen uit Aser, Manasse en Zebulon vernederden zich en gingen naar Jeruzalem. Maar in Juda bracht de hand van God tot stand dat ze eensgezind volbrachten wat de Heer hun bij monden van de koning en de magistraten had bevolen. Zo kwam er veel volk in Jeruzalem bijeen om in de tweede maand het feest van de ongezuurde broden te vieren. Het was een zeer talrijke menigte. Ze ruimden eerst de altaren op die in Jeruzalem stonden. Ook alle wierookaltaren verwijderden ze en ze wierpen die in het Kidrondal. Daarna vierden ze Pasen op de 14e dag van de tweede maand. De priesters en de levieten voelden zich beschaamd. Ze heiligden zich en brachten brandoffers in het huis van de Heer. Ze wijden zich aan hun taak zoals die beschreven staat in de wet van Mozes, de man van God. De priesters plengden het bloed dat de levieten hun aanreikten. Omdat het grootste deel van het verzamelde volk zich niet geheiligd had, werden de levieten belast met het slachten van de paasoffers voor iedereen die niet rein genoeg was om ze zelf aan de Heer toe te wijden. Hoewel het grootste deel van het volk, met name uit Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, zich niet had gereinigd, aten ze, in strijd met het voorschrift, toch het paasoffer, want Hiskia had voor hen gebeden: de Heer, die goed is, mogen vergeving schenken aan ieder die vastbesloten is zich op de Heer, de God van zijn vaderen, te richten, ook al bezit hij niet de reinheid die voor het offer vereist wordt. De Heer verhoorde Hiskia en genas het volk. Zo vierden de Israëlieten, die in Jeruzalem aanwezig waren, 7 dagen lang onder grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden, terwijl de priesters en levieten, dag in dag uit, uit volle borst de lof van de Heer zongen. En Hiskia moedigde alle levieten aan die grote kundigheid in de dienst van de Heer getoond hadden. Nadat ze 7 dagen lang feest gevierd hadden, slachtoffers hadden opgedragen en de lof van de Heer, de God van hun vaderen, hadden gezongen, besloot het verzamelde volk nog 7 dagen feest te vieren. En ze vierden met vreugde nog 7 dagen feest. Want Hiskia, de koning van Juda, had voor het verzamelde volk 1000 stieren en 7000 schapen beschikbaar gesteld. En de magistraten gaven aan het verzamelde volk 1000 stieren en 10000 schapen. En de priesters hadden zich nu ook in grote getalen geheiligd. Heel het verzamelde volk van Juda vierde feest, tezamen met de priesters en levieten, met al het volk dat uit Israël gekomen was en met de vreemdelingen die uit Israël waren gekomen of in Juda woonachtig waren. Er heerste in Jeruzalem een grote vreugde, want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was er in Jeruzalem iets dergelijks niet meer gebeurd. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. De Heer luisterde naar hen en hun gebed drong door tot in de hemel, zijn heilige woning.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 21. Toen alles was afgelopen, trokken alle aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda, verbrijzelden de wijstenen, hakten de heilige bomen om en ruimden de offerhoogten en de altaren op in heel Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse, tot de laatste toe. Daarna gingen de Israëlieten naar hun steden terug, ieder naar zijn eigen huis. Daarna deelde Hizkia de priesters en levieten weer in op grond van hun vroegere afdelingen en naar de aard van hun dienst als priester of leviet, naar gelang zij bestemd waren voor het opdragen van brand- en slachtoffers, voor het zingen van lof- en dankliederen of voor de bewaking van de poorten van de legerplaats van de Heer. De bijdrage uit het persoonlijk bezit van de koning was bestemd voor de brandoffers. Het ochtend- en avondoffer en het offer op de Sabbat, de dag van de nieuwe maan en de hoogtijdagen, zoals voorgeschreven was in de leer van de Heer. Verder beval hij het volk, de inwoners van Jeruzalem, een bijdrage te geven voor de priesters en levieten, opdat zij al hun krachten zouden kunnen wijden aan de wet van de Heer. Toen dit bevel algemeen bekendgemaakt was, brachten de Israëlieten in grote getalen het beste van het koren, de most, de olie, de honing en van al wat de grond opbrengt. Van alles droeg de grote meerderheid een tiende af. Eveneens droegen de Israëlieten en Judeërs, die in de steden van Juda woonden, het tiende van hun runderen en schapen af. Ook droegen ze de tienden af die als offergaven aan de Heer hun God gewijd waren en legden die in stapels neer. In de derde maand begonnen ze met het aanleggen van de stapels en pas in de zevende maand was alles verzameld. Toen Hizkia en de magistraten de stapels kwamen bezichtigen, prezen ze de Heer en zijn volk Israël. En toen Hizkia aan de priesters en de levieten inlichtingen vroeg over de stapels, zei de priester Azaria, het hoofd van het huis van Sadok: sinds de bijdragen aan het huis van de Heer worden afgedragen, hebben wij overvloedig gegeten en nog heel veel overgehouden, want de Heer heeft het volk zo gezegend dat deze grote voorraad over is. Daarom beval Hizkia in het huis van de Heer voorraadkamers in te richten. Toen die gereed waren, bracht men de bijdragen, de tienden en de wijgeschenken regelmatig daarheen. Opziener daarover was de leviet Konanjahu, plaatsvervanger was zijn broer Simi. Jechiel, Azazjahu, Nachat, Azael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Yismakjahu, Machat en Benaja waren belast met het toezicht onder leiding van Konanjahu en zijn broer Simi, volgens het bevel van koning Hizkia en van Azaria, het hoofd van het huis van God. Kore, de zoon van Jimna, leviet en poortwachter aan de oostpoort, was belast met de uitdeling van de gaven die vrijwillig aan God gebracht werden, de bijdrage voor de priesters en levieten en de offergaven. In de priestersteden stonden Eden, Minjamin, Jezua, Semaja, Amaria en Sekania hem trouw terzijde bij de uitdeling aan hun broeders van de verschillende afdelingen, zonder onderscheid. Met dien verstande dat het mannelijke personen moesten zijn van 3 jaar of ouder die in het familieregister waren ingeschreven. Het gold iedereen die in hun afdelingen volgens het dagelijks dienstrooster een taak te vervullen had in het huis van de Heer. De priesters werden in het register ingeschreven naar hun families en de levieten van 20 jaar en ouder volgens hun afdelingen en hun verschillende taken. Ze werden ingeschreven met al hun kleine kinderen, vrouwen, zonen en dochters, dus de groep in zijn geheel, omdat ze zich trouw heiligden. De zonen van Aaron,
de priesters die op de weidegronden bij hun steden woonden, hadden in elke stad iemand die aangesteld was om aan alle mannelijke personen uit de priesterklasse en aan alle ingeschreven levieten hun aandeel uit te keren. Aldus ging Hizkia in heel Israël te werk, goed, rechtschapen en trouw jegens de Heer zijn God. Alles wat hij ondernam voor de dienst in het huis, voor de naleving van de wet en de geboden van zijn God, deed hij met volle toewijding en bracht hij tot een goed einde.

Het Hiskia duidelijk werd dat Sanherib het op Jeruzalem gemunt had, besloot hij na overleg met zijn magistraten en legeroversten om de bronnen buiten de stad dicht te stoppen. Iedereen beloofde hem zijn medewerking. Men bracht veel volk op de been en stopte alle bronnen dicht, ook de beek die door het stadsgebied stroomde, want ze dachten, als de grote koning van Assur komt, mag hij geen druppel water vinden. Ze herstelden met man en macht de zwakke plekken in de stadsmuur, trokken de torens hoger op en bouwden om de stadsmuur nog een tweede muur. Verder versterkte hij het Millo in de Davidstad en liet hij een groot aantal werpspiesen en schilden vervaardigen. Vervolgens stelde hij krijgsoversten aan over het volk, liet het bijeenkomen op het plein voor de stadspoort en sprak het als volgt moed in. Wees moedig en dapper. Vrees niet en laat u niet afschrikken door de koning van Assur en heel die massa die met hem optrekt, want wij zijn sterker dan hij. Hij steunt op mensenkracht, maar wij steunen op de Heer onze God die ons helpt en voor ons de oorlog voert. En heel het volk voelde zich gesterkt door de woorden van Hiskia, de koning van Juda. Daarna stuurde Sanherib, de koning van Assur, die met zijn krijgsmacht voor Lachis lag, gezanten naar Jeruzalem, naar Hiskia, de koning van Juda, en naar de Judeërs in Jeruzalem met de boodschap: zo spreekt Sanherib, de koning van Assur. Waar vertrouwt u eigenlijk op dat u zich in Jeruzalem laat insluiten? Misleidt Hiskia u niet met zijn bewering dat de Heer, onze God, ons zal redden uit de macht van de koning van Assur? Zal hij u niet van honger en dorst laten sterven? Heeft niet diezelfde Hiskia een einde gemaakt aan de offerhoogten en altaren van de Heer en tegen Juda en Jeruzalem gezegd: slechts voor één altaar mag u neerbuigen en alleen daarop mag u offers ontsteken? Weet u niet wat ik en mijn voorvaders gedaan hebben met de volken van alle andere landen? Hebben de goden van die volken hun land uit mijn greep kunnen redden? Heeft ooit een van de goden van de volken die door mijn voorvaders aan de vernietiging gewijd zijn, zijn volk uit mijn greep kunnen redden? En zou uw God u dan wel kunnen redden? Wel nu, laat u niet door Hiskia bedriegen en misleiden. Geloof hem niet. Als geen enkele andere god een volk of koninkrijk uit mijn greep of uit de greep van mijn voorvaders heeft kunnen redden, hoeveel te minder zal uw God dat dan kunnen? En met nog andere beledigende woorden lieten Sanherib's gezanten zich uit over de Heer en over Hiskia, zijn dienaar. Ook had Sanherib een brief geschreven waarin hij de Heer, de God van Israël, hoonde en over hem zei: zo min als de goden van de volken van de andere landen hun volk uit mijn greep hebben kunnen redden, zal de God van Hiskia dat kunnen. En met luide stem lazen ze die brief in het Judees voor aan het volk dat op de muur van Jeruzalem stond, om het bang te maken en in verwarring te brengen, zodat ze de stad zouden kunnen veroveren. Ze spraken dus over de God van Jeruzalem op dezelfde wijze als over de goden van de andere volken van de aarde, die door mensenhanden gemaakt zijn. Na dit alles gingen koning Hiskia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, in gebed en riepen tot de hemel om hulp. Toen zond de Heer een engel en deze verdelgde alle weerbare strijders, leiders en legeroversten in de legerplaats van de koning van Assur, zodat deze beschaamd naar zijn land moest terugkeren. Toen hij eens het huis van zijn God betrad, hebben zijn eigen zonen hem daar met het zwaard gedood. De Heer redde Hiskia en de inwoners van Jeruzalem uit de macht van Sanherib, de koning van Assur, en uit die van alle andere vijanden, en hij schonk hun rust aan alle grenzen. En velen brachten een geschenk aan de Heer in Jeruzalem en kostbaarheden voor Hiskia, de koning van Juda. Vanaf toen stond hij bij alle volken in hoog aanzien. Enige tijd later werd Hiskia dodelijk ziek.
Hij bad tot de Heer en deze

hoorde hem en verrichtte voor hem een teken. Hiskia toonde zich echter niet dankbaar voor de hem bewezen weldaad, maar werd overmoedig, zodat er over hem en over Juda een hevige toorn dreigde los te barsten. Toen vernederden de overmoedige Hiskia en de inwoners van Jeruzalem zich, zodat de toorn van de Heer niet losbarstte in de tijd van Hiskia. Hiskia was zeer rijk en voerde een luisterrijke staat. Hij had schatkamers voor zilver, goud en edelgesteente, reukwerken, schilden en allerlei andere kostbare voorwerpen. Opslagplaatsen voor de opbrengst aan koren, most en olie. Stallen voor het vee en kooien voor de kudden. Hij had beschermde hoeven gebouwd voor zijn grote veestapel die uit schapen en runderen bestond, want God had hem overvloedige rijkdom geschonken. Deze Hiskia heeft ook de bovengrondse uitmonding van de Gichronbron afgesloten en het water onder de grond door westwaarts naar de Davidstad geleid. Hij slaagde in alles wat hij ondernam. Dat was ook het geval toen het gezantschap van de grote koning van Babel bij hem kwam om navraag te doen naar het wonder dat in zijn land gebeurd was. God liet hem toen in de steek om hem op de proef te stellen en zijn gezindheid te leren kennen. Verdere bijzonderheden over Hiskia, met name over zijn godsdienstige hervormingen, zijn te vinden in het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda en Israël. Hiskia ging bij zijn vaderen rusten. Men begroef hem op de helling waar de graven van de zonen van David liggen. En heel Juda en alle inwoners van Jeruzalem bewezen hem de laatste eer. Zijn zoon Manasse volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 25. Manasse was 12 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagt en maakte zich schuldig aan dezelfde afgoderij als de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de heiligdommen op de hoogten die zijn vader Hiskia vernield had. Hij bouwde altaren voor de Baals, richtte heilige palen op en boog zich neer voor het leger van de hemellichamen en diende het. Hij bouwde zelfs altaren in het huis van de Heer, terwijl de Heer toch gezegd had: in Jeruzalem zal mijn naam voor altijd wonen. In de beide voorhoven van het huis van de Heer bouwde hij altaren ter ere van het leger van de hemellichamen. Hij liet ook zijn zonen door het vuur gaan in het Hinnomdal en liet zich in met waarzeggerij, wichelarij en toverij. Hij omringde zich met tal van dodenbezweerders en helderzienden. Hij liet niets na om de Heer te tergen. Ook liet hij een afgodsbeeld maken en plaatste dat in het huis van God, terwijl God tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: in dit huis, hier in Jeruzalem, de enige stad van alle stammen van Israël die ik uitverkoren heb, zal ik mijn naam voor altijd vestigen. Nooit meer zal ik de Israëlieten verdrijven van de bodem die ik hun vaderen heb toegewezen, als ze tenminste nauwkeurig alles onderhouden wat ik hun door Mozes geboden heb, de hele leer met haar geboden en voorschriften. Maar Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem tot nog groter kwaad dan de volken bedreven hadden die de Heer voor de Israëlieten verdelgd had. Wel vermaande de Heer Manasse en zijn volk, maar ze wilden niet luisteren. Daarom stuurde de Heer de legeroversten van de koning van Assur op hen af. Met haken in bedwang gehouden en met twee bronzen kettingen geboeid, werd Manasse naar Babel weggevoerd. In zijn ellende vermurwde hij de Heer zijn God. Hij vernederde zich diep voor de God van zijn vaderen en bad tot hem. De Heer liet zich door hem verbidden en verhoorde zijn smeekgebed. Hij bracht hem terug naar Jeruzalem en herstelde hem in zijn koningschap. Zo ondervond Manasse dat de Heer de ware God is. Daarna heeft hij de buitenste stadsmuur van de Davidstad, westelijk van de Gichonbron, in het dal, om de Ofel heen, tot aan de vispoort, herbouwd en hoog opgetrokken. Ook stelde hij legeroversten aan in alle versterkte steden van Juda. Hij verwijderde de uitheemse goden en het afgodsbeeld uit het huis van de Heer en alle altaren die hij gebouwd had op de Tempelberg en in Jeruzalem en wierp ze buiten de stad. Hij richtte het altaar van de Heer weer op, bracht daarop slacht- en dankoffers en beval Juda om de Heer, de God van Israël, te dienen. Wel bleef het volk nog op de offerhoogten offeren, maar alleen aan de Heer hun God. Verdere bijzonderheden over Manasse, waaronder het gebed dat hij tot zijn God richtte, en de woorden die de zieners tot hem spraken in de naam van de Heer, de God van Israël, zijn te vinden in de geschiedenis van de koningen van Israël. Hoe Manasse tot de Heer bad en verhoord werd, hoe hij zondigde en ontrouw was, hoe hij op de hoogten heiligdommen bouwde en er heilige palen en afgodsbeelden oprichtte, voordat hij op de knieën gedwongen werd, kan men lezen in het verhaal over de ziener. Manasse ging bij zijn vaderen rusten en men begroef hem bij zijn paleis. Zijn zoon Amon volgde hem op. Amon was 22 jaar toen hij koning werd en regeerde 2 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals zijn vader Manasse dat gedaan had. Voor alle beelden die zijn vader Manasse had gemaakt, bracht Amon offers en hij bewees ze eer. Maar anders dan zijn vader Manasse vernederde hij zich niet voor de Heer. Integendeel, Amon verviel van kwaad tot erger.
Zijn hovelingen smeden een complot tegen hem en vermoorden hem in zijn paleis. Maar het volk van het land doodde iedereen die samengespannen had tegen koning Amon en riep in zijn plaats zijn zoon Josia tot koning uit.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 33. Josia was 8 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagde en volgde in alles het voorbeeld van zijn vader David en week daar geen haarbreed van af. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij dus nog een jongen was, begon hij de God van zijn vader David te vereren. En in zijn 12e regeringsjaar begon hij Juda en Jeruzalem te zuiveren van de offerhoogten, de heilige palen en van de gesneden en gegoten beelden. Men sloeg in zijn tegenwoordigheid de altaren stuk van de Baals. De wierookaltaren die er bovenop stonden werden omvergegooid en de heilige palen, de gegoten en gesneden beelden liet hij verbrijzelen en tot gruis slaan. Het stof liet hij op de graven strooien van wie daarvoor geofferd hadden. De beenderen van de afgodspriesters liet hij op hun altaren verbranden. Zo zuiverde hij Juda en Jeruzalem. En evenals de steden van Manasse, Ephraim, Simeon en zelfs Naphtali, die helemaal in puin lagen. Hij liet in heel het land Israël de altaren en de heilige palen stuk slaan, de gesneden beelden verbrijzelen en de wierookaltaren omverhalen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. In zijn 18e regeringsjaar, toen hij bezig was de stad en het huis te zuiveren, gaf hij Safan, de zoon van Asaljahu, en Maaseia, de stadsoverste, en de raadsheer Joach, de zoon van Joachas, het bevel om het huis van de Heer zijn God te herstellen. Zij gingen naar Chilkia, de hoge priester, en droegen het geld af dat de levieten die de drempel bewaakten in ontvangst genomen hadden van burgers uit Manasse en Ephraim en de rest van Israël, evenals uit Juda en Benjamin, en zij keerden terug naar Jeruzalem. Men overhandigde het aan de werklieden die het toezicht hadden over het werk in het huis van de Heer. De werklieden die werkten aan het huis van de Heer gaven het uit voor het herstel en de heropbouw van het huis. Zij betaalden het uit aan de timmerlieden en bouwlieden die er ook gehouwen stenen en hout voor moesten kopen voor binten en balken, nodig voor de gebouwen die de koningen van Juda hadden laten vervallen. De werklieden voerden hun taak zorgvuldig uit. Zij stonden onder toezicht van Jachat en Obadja, levieten uit het geslacht van Merari, en Zekaria en Mesulam uit het geslacht van Kehat. Alle levieten die muziekinstrumenten konden bespelen, hadden het toezicht over de lastdragers en gaven overeenkomstig hun verschillende taken ook aan de andere werklieden leiding. Weer andere levieten deden dienst als schrijvers, beambten en poortwachters. Toen zij eens bezig waren het geld dat in het huis binnengekomen was over te brengen, vond de priester Chilkia het boek van de wet van de Heer door Mozes geschreven. Chilkia sprak hierover de schrijver Safan aan en zei: "Ik heb het boek van de wet in het huis gevonden." En hij overhandigde het boek aan Safan. Safan ging met het boek naar de koning en bracht zoals gewoonlijk verslag uit. Alles wat uw dienaren is opgedragen wordt uitgevoerd. Zij hebben het geld dat zich in het huis van de Heer bevond tevoorschijn gehaald en het ter beschikking gesteld van de opzichters en de arbeiders. Vervolgens zei Safan, de schrijver, tegen de koning: "Chilkia, de priester, heeft mij een boek gegeven." En Safan las de koning uit het boek voor. Toen de koning de woorden van de leer hoorde, scheurde hij zijn kleren. En aan Chilkia, aan Achikam, de zoon van Safan, aan Abdon, de zoon van Micha, aan Safan, de schrijver, en aan Asaya, de dienaar van de koning, beval hij: "Ga voor mij en voor allen die in Israël en Juda nog overgebleven zijn, de Heer raadplegen over de inhoud van het gevonden boek. Want de Heer moet wel in hevige toorn ontstoken zijn tegen ons, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van de Heer die in dit boek staan opgetekend. Daarom gingen Chilkia en de anderen, die door de koning aangewezen waren, naar de profetes Hulda, de vrouw van de beheerder van de priestergewaden Salum, de zoon van Tokhat, de zoon van Gasra, die in Jeruzalem woonde, in de nieuwe wijk, en zeiden wat hun bevolen was. Zij antwoordden hun: zo spreekt de Heer, de God van Israël, zeg dit tegen de man die u naar mij gezonden heeft. Zo spreekt de Heer: ik ga onheil brengen over deze plaats en haar bewoners. Alle vervloekingen die genoemd worden in het boek dat men de koning van Juda voorgelezen heeft. Omdat zij mij verlaten hebben en geofferd hebben aan vreemde goden, om mij met al hun eigen maaksels te tergen, daarom is mijn toorn ontbrand tegen deze stad en die zal niet meer gedoofd worden. Zeg daarom tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heer te raadplegen, zo spreekt de Heer, de God van Israël, met betrekking tot de woorden die u gehoord hebt. Omdat uw hart geraakt werd en u zich voor God vernederd hebt bij het aanhoren van zijn woorden over deze stad en haar bewoners, omdat u zich vernederd hebt en uw kleren gescheurd en geweend hebt voor mijn aanschijn, daarom zal ik ook naar u luisteren, Godspraak van de Heer. Ik zal u bij uw vaderen brengen en u zult in vrede bijgezet worden in uw eigen graf. Uw ogen zullen niets zien van het onheil dat ik over deze stad en over haar inwoners ga brengen. Zij brachten deze boodschap over aan de koning. Daarop ontbood de koning al de oudsten van Juda en Jeruzalem. Hij ging naar het huis van de Heer en met hem alle mannen van Juda, alle bewoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten en heel het volk, van groot tot klein. Hij las hun alles voor wat er geschreven stond in het boek van het verbond dat in het huis van de Heer gevonden was. De koning ging op een verhoging staan en hij sloot het verbond voor het aanschijn van de Heer. Zij zouden de Heer volgen en met heel hun hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften onderhouden en daardoor de bepalingen van het verbond die in het boek geschreven stonden naleven. Iedereen die zich in Jeruzalem en Benjamin bevond, liet hij tot het verbond toetreden. En de inwoners van Jeruzalem handelden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun vaderen. Josia verwijderde alle gruwelbeelden uit alle landstreken waar de Israëlieten woonden en zette de burgers van Jeruzalem ertoe aan om de Heer hun God te dienen. Zolang hij leefde, verwijderden zij zich niet van de Heer, de God van hun vaderen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 27. Ook vierde Josia in Jeruzalem ter ere van de Heer Pasen. Men slachtte het paaslam op de 14e dag van de eerste maand. Hij wees de priesters hun taak aan en wekte ze op om hun dienstwerk te doen in het huis van de Heer. En hij zei tegen de levieten, die heel Israël moesten onderrichten en aan de Heer gewijd waren, plaats de heilige ark in het huis dat Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, gebouwd heeft. U hoeft die niet meer op de schouders te dragen. Dien nu de Heer, uw God en Israël, zijn volk. Zorg ervoor dat u gereed staat overeenkomstig uw families en uw afdelingen, volgens het voorschrift van David, de koning van Israël, en dat van zijn zoon Salomo. Stel u in het heiligdom op voor de familiegroepen van uw broeders, het gewone volk, en wel zo dat de indeling van de levieten overeenkomt met die van de families. Voor het slachten van het paaslam moet u zich heiligen en uw broeders ten dienste staan en handelen overeenkomstig het woord dat de Heer door Mozes gesproken heeft. Josia stelde voor het gewone volk kleinvee ter beschikking, 30.000 lammeren en geitjes als paasoffer voor alle aanwezigen en bovendien 3.000 runderen. Deze dieren waren afkomstig uit het persoonlijk bezit van de koning. Ook de magistraten deden een schenking aan het volk, de priesters en de levieten. Chilkia, Zekaria en Jechiel, de huisoversten, gaven aan de andere priesters voor het paasoffer 2600 stuks kleinvee en 300 runderen. Konanjahu, Semaya en Netanel met zijn broeders, evenals Gasapia, Jeiel en Jozabad, oversten van de levieten, stelden aan de andere levieten voor het paasoffer 5000 stuks kleinvee en 500 runderen ter beschikking. Toen de dienst geregeld was, gingen de priesters op hun post staan, evenals de verschillende afdelingen van de levieten, naar het voorschrift van de koning. Ze slachten de paaslammeren en de priesters sprenkelden het bloed dat de levieten hun aanreikten. Daarna vulden de levieten de dieren. De dieren die bestemd waren voor het brandoffer zonderden ze af en ze gaven die aan de familiegroepen van het gewone volk. Deze moesten ze aan de Heer opdragen, zoals geschreven staat in het boek van Mozes. Met de runderen deden ze hetzelfde. Ze braden het paaslam op het vuur, volgens voorschrift, kookten het overige offervlees in potten, ketels en pannen en haasten zich ermee naar het gewone volk. Daarna bereidden ze het paasoffer voor zichzelf en de priesters, de zonen van Aaron, want die waren tot de nacht toe bezig met het opdragen van het brandoffer en het vet. Daarom bereidden de levieten het paasoffer voor zichzelf en voor de priesters, de zonen van Aaron. De zangers, de zonen van Asaf, stonden op hun post, volgens de voorschriften van David, Asaf, Heman en Jedutun, de ziener van de koning. En de poortwachters bij de verschillende poorten. Niemand hoefde zijn dienst te onderbreken, want hun broeders de levieten zorgden voor hen. Zo was die dag geheel gewijd aan de viering van Pasen en het opdragen van de brandoffers op het altaar van de Heer, zoals koning Josia bevolen had. De aanwezige Israëlieten vierden bij die gelegenheid Pasen en het feest van de ongezuurde broden 7 dagen lang. Sinds de dagen van de profeet Samuel was Pasen in Israël nog nooit zo gevierd. Geen van de koningen van Israël had Pasen gevierd zoals koning Josia het vierde met de priesters en levieten, met alle aanwezigen van Juda en Israël en de inwoners van Jeruzalem. Dit feest werd gevierd in het 18e jaar van de regering van Josia. Na dit alles, toen Josia het huis hersteld had, rukte Neko, de koning van Egypte, op om slag te leveren bij Karkemis aan de Eufraat en Josia trok tegen hem op. Toen stuurde Neko gezanten naar hem toe met de boodschap: "Wat hebben wij met elkaar te maken, koning van Juda?
Deze veldtocht is niet gericht tegen u, maar tegen het koningshuis waarmee ik in oorlog ben. En God heeft mij gezegd dat ik mij haasten moet. Verzet u niet tegen God die mij bijstaat, anders stort hij u in het verderf. Maar Josia trok zijn leger niet terug. Hij luisterde niet naar de woorden van Neko, die God hem ingegeven had, maar verkleedde zich en ging in de vlakte van Megiddo tot de aanval over. De boogschutters echter namen koning Josia onder schot en troffen hem. Daarop zei hij tegen zijn dienaren: breng me weg, want ik ben zwaar gewond. Zijn dienaren tilden hem uit de strijdwagen, legden hem in zijn tweede wagen en brachten hem naar Jeruzalem. Daar stierf hij en werd hij bijgezet in de graven van zijn vaderen. Heel Juda en Jeruzalem rouwden over Josia. Jeremia dichtte een klaaglied op hem. Tot op de dag van vandaag herdenken de zangers en zangeressen Josia in hun klaagzangen. Deze zijn in Israël ingeburgerd en staan, zoals men weet, opgetekend in het boek van de klaagliederen. Verdere bijzonderheden over Josia, met name zijn godsdienstige hervormingen in overeenstemming met de voorschriften van de leer van de Heer, en zijn andere daden, van het begin tot het einde van zijn regering, zijn te vinden in het boek van de koningen van Israël en Juda.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 23. De stadsbevolking maakte nu Joachas, de zoon van Josia, tot koning van Jeruzalem als opvolger van zijn vader. Joachas was 23 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden in Jeruzalem. De koning van Egypte zette hem af als koning van Jeruzalem en legde het land een belasting op van 100 talenten zilver en 1 talent goud. De koning van Egypte stelde de broer van Joachas, Eliakim, aan als koning van Juda en Jeruzalem en veranderde zijn naam in Joachim. Joachas, zijn broer, werd door Neco weggevoerd naar Egypte. Joachim was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer zijn God mishaagde. Nebukadnessar, de koning van Babel, trok tegen hem ten strijde. Hij sloeg Joachim in bronzen boeien en voerde hem weg naar Babel. Ook nam Nebukadnessar een deel van de huisvaten mee en liet deze in zijn paleis in Babel plaatsen. Verdere bijzonderheden over Joachim, over de gruweldaden die hij bedreef en al het andere kwaad waaraan hij zich schuldig maakte, zijn te vinden in het boek van de koningen van Israël en Juda. Joachim, zijn zoon, volgde hem op. Joachim was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 3 maanden en 10 dagen in Jeruzalem en deed wat de Heer mishaagde. In het volgende voorjaar zond koning Nebukadnessar opnieuw zijn leger. Hij bracht Joachim met het kostbare vaatwerk van het huis van de Heer naar Babel over en verhief Sedekia, Joachims broer, tot koning over Juda en Jeruzalem. Sedekia was 21 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat de Heer zijn God mishaagde. Hij wilde zich niet vernederen voor Jeremia, de profeet die namens de Heer tot hem sprak. Bovendien kwam hij in opstand tegen Nebukadnessar, die hem bij God had laten zweren hem trouw te blijven. Hij bleef halsstarrig en verstokt en weigerde zich te bekeren tot de Heer, de God van Israël. Ook de voornaamste priesters en het volk zelf vielen in grote getale af. Ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen en ontwijden het huis van de Heer dat hij geheiligd had in Jeruzalem. De Heer, de God van hun vaderen, werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen, want hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats. Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad, sloegen hun waarschuwingen in de wind en spotten met de profeten, zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk. De koning van de Chaldeeën trok tegen hem op. Hij doodde in het huis van hun heiligdom alle jonge mannen met het zwaard. Geen jonge man of meisje, oude man of grijsaard spaarde hij, want de Heer had iedereen aan hem uitgeleverd. Alle vaten van het huis van God, grote en kleine, de schatten van het huis van de Heer, van de koningen en van alle prinsen, liet hij naar Babel voeren. Zij staken het huis van God in brand, braken de muur van Jeruzalem af en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan, zodat alle kostbaarheden verloren gingen. Iedereen die aan het zwaard ontkomen was, liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren. Ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen, totdat het Perzische Rijk aan de macht kwam. Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling. Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen. Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit, 70 volle jaren lang. In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan met de volgende woorden. Zo spreekt Kores, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, onder de hoede van de Heer hun God terugkeren.

Ezra, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 11. In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief, een boodschap te doen uitgaan met de volgende woorden. Zo spreekt Kores, de koning van Perzië. De Heer, de God van de hemel, heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een huis te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren, mogen zijn God hem bijstaan, onder zijn hoede optrekken naar Jeruzalem in Juda en een huis bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen hun medeburgers hun zilver en goud geven, haven en vee en bovendien offergaven voor het huis van de God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, iedereen wie God het ingaf, trof voorbereidingen om terug te keren om het huis van de Heer in Jeruzalem op te bouwen. En de mensen uit hun omgeving gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee, allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Kores het vaatwerk van het huis van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens god ondergebracht, tevoorschijn halen. Kores, de koning van Perzië, liet dit uitvoeren door zijn schatbewaarder Mitredat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. De hoeveelheden waren als volgt: 30 gouden bekkens, 1000 zilveren bekkens, 29 offerschalen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers en 1000 andere vaten. Het totaal aan gouden en zilveren vaten bedroeg 5400. Dit alles voerde Sesbassar met zich mee toen hij met de ballingen uit Babel optrok naar Jeruzalem.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezra, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 70. Dit zijn de mensen uit de provincie Juda die optrokken vanuit de ballingschap in Babel, waarnaar Nebukadnessar, de koning van Babel, hen verbannen had. Ze keerden terug naar Jeruzalem en Juda, elk naar zijn stad. Ze kwamen onder leiding van Zerubabel, Jezua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilsam, Mispar, Bigwai, Rechum en Baana. Het aantal Israëlieten was als volgt. 2172 afstammelingen van Paros, 372 afstammelingen van Sefatja, 775 afstammelingen van Arach, 2812 afstammelingen van Pachab Moab uit de families van Jezua en Joab, 1254 afstammelingen van Elam, 945 afstammelingen van Zatu, 760 afstammelingen van Zakai, 642 afstammelingen van Bani, 623 afstammelingen van Bebai, 1222 afstammelingen van Aschat, 666 afstammelingen van Adonikam, 2066

40 burgers uit Azmawet, 743 burgers uit Kiryat Arim, Kefira en Beerot, 621 burgers uit Rama en Geba, 122 burgers uit Mikmas, 223 burgers uit Betel en Ai, 52 burgers uit Nebo, 156 burgers uit Magbis, 1254 burgers uit het andere Elam, 320 afstammelingen van Garim, 725 burgers uit Lot, Gadit en Ono, 345 burgers uit Jericho, 3630 burgers uit Sinaa. De priesters, 973 afstammelingen van Jedaja uit het geslacht van Jezua, 1052 afstammelingen van Immer, 1247 afstammelingen van Pashur, 1017 afstammelingen van Garim. De levieten, 74 afstammelingen van Jezua en Kadmiel uit de zonen van Hodawja. De zangers, 128 afstammelingen van Asaf. De poortwachters, in totaal 139 afstammelingen van Salum, Ater, Talmon, Akub, Gatita en Sobai. De tempelknechten, afstammelingen van Sicha, Gasufa, Tabaot, Keros, Siaha, Padon, Lebana, Gagaba, Akub, Gagab, Samlai, Ganan, Gidel, Gagar, Reaya, Resin, Nekoda, Gazam, Usa, Paseach, Besai, Asna, Meunim, Nefisim, Bakbuk, Gakufa, Garchur, Baslut, Megida, Garsa, Barkos, Sisera, Temach, Neziach en Gatifa. De afstammelingen van de knechten van Salomo. Afstammelingen van Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Sefatja, Gatil, Pokeret, Hasebaim en Ami. In totaal waren er 392 tempelknechten en Salomos knechten. De ballingen uit Telmelach, Telgarsa, Kerub, Adan en Immer, die niet konden aantonen dat ze van Israëlitische families afstamden, waren de 652 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda. Ook de priesters uit de geslachten van Gobaja, Hakos en Barzilai, die een dochter van Barzilai uit Gilead gehuwd had en zijn naam had aangenomen, zochten in het register naar het bewijs van hun priesterlijke afstamming, maar konden dat niet vinden en werden uitgesloten van het priesterlijke ambt. De landvoogd verbood hun van de heilige spijzen te eten, zolang er geen priester was die de Urim en Tumim kon raadplegen. De hele gemeenschap telde 42.360 man. Daarbij kwamen nog 7.337 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen. Ze hadden 736 paarden, 245 muilezels, 435 kamelen en 6.720 ezels. Toen zij bij het huis van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van het huis van God op zijn vroegere plaats. Iedereen gaf naar vermogen en zo brachten ze voor de schatkist voor de godsverering 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in hun eigen steden. Alle andere Israëlieten vestigden zich in de andere steden.

Ezra. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 13. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden als één man naar Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Josadak, en zijn broers, de priesters, evenals Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man van God, brandoffers op te dragen. Ondanks hun angst voor de omwonende volken, vestigden zij het altaar op zijn vroegere grondvesten en droegen 's ochtends en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En ze vierden het loofhuttefeest, zoals voorgeschreven, en brachten het aantal brandoffers dat voor elke dag is voorgeschreven. Vanaf toen droeg men weer het dagelijks brandoffer op, evenals het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar een tempel voor de Heer was nog niet opgericht. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, evenals voedsel en drank en olie aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Kores, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Josadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en iedereen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem was gekomen, een begin met de herbouw van het huis van de Heer. Ze stelden levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Als opzichters over de arbeiders aan het huis van God werden Jeshua en zijn zonen en broers, Kadmiel en zijn zonen, zonen van Juda, aangesteld, evenals de zonen van Genadad met hun zonen en broers, allemaal levieten. Terwijl de bouwlieden de fundering legden voor de tempel van de Heer, stelden de priesters, uitgerust met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, uitgerust met cymbalen, zich op om de Heer te loven volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. In beurtzang loofden ze de Heer met het danklied, want Hij is goed, want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid voor Israël. En heel het volk begon luid te juichen en de Heer te prijzen, omdat er een begin gemaakt werd met de oprichting van het huis van de Heer. Veel oudere priesters, levieten en familiehoofden, die de oude tempel nog gekend hadden, begonnen luidkeels te weeklagen toen de nieuwe tempel voor hun ogen herbouwd werd. Maar de menigte juichte vol vreugde en jubelde luid. De mensen konden de vreugdekreten niet van het geweeklaag onderscheiden, omdat het volk juichte. Hun gejuich was tot ver in de omtrek te horen.

Ezra, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 24. Toen de vijanden van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël, gingen zij naar Zerubabel en de familiehoofden toe en zeiden hun: "Wij willen met u aan de bouw deelnemen, want wij vereren uw God zoals u doet, en wij hebben hem offers gebracht sinds de tijd dat Esarhaddon, de koning van Assur, ons hier heeft gebracht." Maar Zerubabel, Jeshua en de overige familiehoofden van Israël antwoordden: "Een huis bouwen voor onze God is geen zaak voor u en ons samen. Voor de Heer, de God van Israël, moeten wij alleen bouwen, want zo heeft koning Kores, de koning van Perzië, ons bevolen." Hierop probeerden de bewoners van het land het volk van Juda de moed te ontnemen en ze af te houden van de bouw. Ze kochten een aantal invloedrijke personen om, die erin slaagden de uitvoering van het plan te verhinderen, zolang Kores, de koning van Perzië, regeerde, en zelfs tijdens de regering van Darius, de koning van Perzië. Onder de regering van Ahasveros, in het begin van zijn bewind, dienden zij een aanklacht in tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. Tijdens de regeringsperiode van Artaxasta schreven Bislam, Mitredat en Tabeel met hun overige ambtgenoten een brief aan Artaxasta, de koning van Perzië. Wat nu volgt staat in het Aramees. Regium de landvoogd en Simsai de schrijver schreven de volgende brief over Jeruzalem aan Artaxasta. Regium de landvoogd en Simsai de schrijver met hun ambtgenoten uit Din, Afarsat, Tripolis, Afarsa, Erek, Babel, Susan in Elam en uit de overige volken die de grote en edele Asnapar heeft weggevoerd en in Samaria en de andere steden aan de overkant van de rivier heeft laten wonen. Dit is een afschrift van de brief die zij aan koning Artaxasta gestuurd hebben. Van uw dienaren, de mannen die aan de overkant van de rivier wonen. De koning moet weten dat de Judeërs die uit uw land naar hier gekomen zijn en naar Jeruzalem zijn vertrokken, de opstandige, trouweloze stad weer opbouwen. Zij trekken de muren weer op en herstellen de fundamenten. De koning moet weten dat zodra deze stad weer opgebouwd zal zijn en de muren weer opgetrokken, men geen belasting, schatting of tol meer zal betalen, wat nadelig is voor de koninklijke inkomsten. Omdat wij het zout eten van het koninklijk paleis en omdat het niet juist zou zijn lijdzaam toe te zien dat de koning benadeeld wordt, stellen wij de koning hiervan in kennis. Als u de annalen van uw voorgangers laat raadplegen, kunt u er zich van vergewissen dat dit een opstandige stad is, die schade berokkent aan de koning en zijn provincies, en dat men er van oudsher opstand heeft gepleegd. Dit is dan ook de reden waarom de stad verwoest werd. Wij willen de koning erop wijzen dat wanneer deze stad herbouwd wordt en haar muren weer worden opgetrokken, uw bezittingen aan de overkant van de rivier niet meer te uwe zullen zijn. De koning stuurde het volgende antwoord. Aan Regium de landvoogd, Simsai de schrijver en al hun ambtgenoten die in Samaria en het overige gebied aan de andere zijde van de rivier wonen. Vrede. Het schrijven dat u aan mij gericht hebt, werd mij in vertaling voorgelezen. Op mijn bevel heeft men een onderzoek ingesteld en men heeft bevonden dat die stad van oudsher opstandig geweest is tegen haar koningen en dat het een haard van verzet en oproer is. Er zijn machtige koningen geweest in Jeruzalem die heel het gebied aan de overkant van de rivier beheerst hebben en die belasting, schattingen en tol geheven hebben. Geef daarom die mensen het bevel om het werk te staken, zodat de stad niet herbouwd wordt, zolang ik het niet anders beschik. Wijd alle aandacht aan deze aangelegenheid, opdat de koning daardoor niet nog meer nadeel ondervindt. Zodra de brief van koning Artaxasta in vertaling voorgelezen was aan Regium en Simsai, de schrijver en al hun ambtgenoten, trokken zij haastig naar de Judeërs in Jeruzalem en dwongen hen met kracht en geweld het werk te staken. Zo werd de bouw van het huis van God in Jeruzalem stilgelegd en bleef het werk rusten tot aan het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië.

Ezra. In dat jaar traden Haggai en Zacharia, de zonen van Iddo, als profeten op onder de Judeërs van Juda en Jeruzalem in de naam van Israëls God. Daarom hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Josadak, het werk aan de bouw van het huis van God in Jeruzalem, en Gods profeten stonden hen bij en moedigden hen aan. Enige tijd later kwamen Tattenai, de gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten naar hen toe en vroegen hun: wie heeft er toestemming verleend dit huis te herbouwen en de muren weer op te trekken? Ze vroegen hun bovendien naar de namen van de mannen die met de bouw begonnen waren. Maar de blik van God rustte op de oudste van de Judeërs. Ze hoefden het werk niet te staken voordat er een beslissing zou zijn afgekomen van Darius als antwoord op een rapport dat ze hem hierover zouden sturen. Hier volgt een afschrift van de brief die Tattenai, de gouverneur aan de overkant van de rivier, en Setar-Bosnai met hun ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld in het gebied aan de overkant van de rivier, aan koning Darius gestuurd hebben. Het schrijven dat ze hem stuurden luidde als volgt: alle heil aan koning Darius. De koning moet weten dat wij naar de provincie Juda en naar het huis van de grote God gegaan zijn. Men is bezig deze met steenblokken te herbouwen en de muren met hout te bekleden. Het werk wordt met ijver uitgevoerd en gaat goed vooruit. We hebben de oudsten aangesproken en hun gevraagd: wie heeft u toestemming verleend om dit huis weer op te bouwen en de muur weer op te trekken? Wij vroegen hun ook naar de namen van de mannen die er de leiding hebben, om u daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zij hebben ons het volgende antwoord gegeven: wij zijn dienaren van de God van hemel en aarde, en wij bouwen het huis dat vele jaren geleden door een groot koning van Israël gebouwd en voltooid werd. Maar omdat onze voorvaderen de God van de hemel kwaad gemaakt hadden, heeft hij hen uitgeleverd aan de Chaldeer Nebukadnessar, de koning van Babel. Die heeft dit huis verwoest en de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Babel. Maar in het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Babel, vaardigde koning Kores een decreet uit dat dit huis herbouwd moest worden. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had weggenomen en naar de tempel van Babel had laten overbrengen, heeft koning Kores weer uit de tempel van Babel laten halen en overhandigd aan een zekere Sesbassar, die hij benoemd had tot gouverneur. Hij zei tegen hem: breng deze vaten terug naar de tempel van Jeruzalem en laat de tempel op zijn vroegere plaats herbouwen. Toen deze Sesbassar in Jeruzalem was aangekomen, heeft hij de fundamenten gelegd van het huis van God in Jeruzalem. Sindsdien heeft men eraan gebouwd, maar het werk is nog niet af. Als de koning het goed vindt, kan men in het koninklijk archief in Babel een onderzoek instellen om te zien of er door koning Kores inderdaad toestemming is verleend om het huis van God in Jeruzalem te herbouwen. Laat de koning ons vervolgens op de hoogte stellen van zijn besluit.

Ezra. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 22. Daarop beval koning Darius een onderzoek in te stellen in het archief in Babel, waar de officiële stukken bewaard werden. In Achmeta, de hoofdstad van de provincie Medië, werd een rol gevonden waarop het volgende memorandum geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Kores vaardigde deze een decreet uit betreffende het huis van God in Jeruzalem. Het huis, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en een laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van het huis van God, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en naar de tempel van Babel gebracht, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in het huis van God worden teruggezet. Tattenai, gouverneur van het gebied aan de overkant van de rivier, Setarbosnai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de rivier, mogen hun niets in de weg leggen. Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de rivier. En alles wat zij nodig hebben, stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers ter ere van de God van de hemel, koren, zout, wijn of olie, alles wat de priesters van Jeruzalem vragen, moet hun dagelijks zonder mankeren verstrekt worden. Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen die het zouden wagen hieraan iets te veranderen of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden. Overeenkomstig de opdracht die koning Darius gegeven had, deden Tattenai de gouverneur, Setarbosnai en hun ambtgenoten zorgvuldig alles wat koning Darius bevolen had. De oudsten van de Judeërs zetten de bouw voort. Deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeten Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël, door Kores en Darius en door Artaxasta, de koning van Perzië. De bouw van het huis was voltooid op de derde dag van de maand Adar in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters, levieten en alle teruggekeerde ballingen